0: oorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur van Krasnodar zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Wildberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in een gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de meldcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de situatie beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2026. En die dag begonnen we met het Wilhelmus in handen van Davina Michel. Zoals zij dat gisteren zong op het circuit van Zandvoort. Nou, dat Wilhelmus duurde langer dan dat Max Verstappen reed, Carmen.
1: Oh, ja, het was echt een anti-climax, zoals je het eigenlijk wel kan noemen. Ja, Max Verstappen, die crashte al in de eerste ronde van de GP in Zandvoort. Nou,
2: ik dacht meteen, je zult het dure kaartje maar betaald hebben. En er zoveel zin in hebben. En dan zit je daar en dan heb je maar één rondje voorbij zien rijden.
0: Ik moest ook meteen aan jou denken, Carmen. Want ik heb natuurlijk gekeken gisteren en ik dacht, oh jee, ik weet hoe jij dit beleeft. Jij zit dan met al je vrienden rond de salontafel.
1: Klopt,
0: een tv van 116 inch.
1: Ja.
0: Gekocht door jouw partner Dylan.
1: Ja,
0: allemaal van de begroting van de bruiloft afgehaald.
1: Ook dat.
0: En dan crasht Max Verstappen al meteen.
1: Ja, nou ja, ik kan zeggen, mijn verwerking ging in fases. Eerst dacht ik, eerst was het ongeloof. Toen dacht ik, hoe kan dit? Toen kreeg ik woede van, nou, dit, waarom nu al? Toen een onderhandeling van, nou, kan er niet ooit een keer de GP terugkomen? Dat dit gewoon een keer overgedaan kan worden? Ja, en toen verdriet en acceptatie. Ja, want, nou,
0: komt het ooit terug? Nou, ik heb Jan Lammers horen vertellen dat het in elk geval niet weer 3 tot 4 decennia duurt voordat het ooit weer terugkeert op Zandvoort. Waar ik wel verbaasd over ben, is dat hij, je hoorde het net ook nog in het nieuws van 6 uur, dat hij dit ziet als een fantastisch hoogtepunt, deze afsluiting. Nou, dat ze zijn gestopt op het hoogtepunt. Nou, dat is een leuk compliment
2: aan Max
0: Verstappen. Ja, dan had
2: hij het vooral, denk ik, over de bezoekersaantallen.
0: Ja, dat denk ik wel, maar ik bedoel, in het licht van de crash van Max Verstappen vind ik het toch een beetje vreemd.
2: Was maar wel, is iedereen al die successen van Max ook in Zandvoort dan nu alweer vergeten?
3: Tuurlijk, tuurlijk wel. Je bent zo goed als je laatste race.
0: Ja, daar zou je soms gelijk in kunnen.
3: Ja, absoluut.
0: Even over Davina Michel trouwens.
1: Ja, je hebt wel een mening over haar, of niet?
0: Nou, die jurk. Ja, die sleep vond ik wel mooi. Die tientallen kilometers lange oranje sleep. Maar dan dat pakje van haar, dat leek een beetje op een zwarte eierdoos die om haar gedrapeerd was.
3: Een zwarte eierdoos, ook echt.
0: Ja. Nou ja, dat zijn wel mooie ingrediënten voor een succesvolle deelname aan het Songfestival. Want de geruchten, kijk even naar jou, Stefan, dat zij ons land volgend jaar gaat vertegenwoordigen op het Songfestival, worden steeds sterker. Sterker nog, wellicht dat daar vandaag al uitsluitsel over komt.
3: Ja, terwijl jullie de F1 zaten te kijken, was ik gewoon alles aan het uitpluizen over het Songfestival. Want inderdaad, de geruchtenmolen gaat enorm tekeer. Het blijkt dus dat zij inderdaad naar het Songfestival gaat, dat we weer mee gaan doen als Nederland. Ik hoop het echt, maar dan hoop ik wel dat ze een beetje een goed liedje uitkiezen.
0: Juist, daar hopen we allemaal op. Ondertussen, als we het dan toch over de sterren hebben. Jij bivakkeerde in een sterrenrestaurant afgelopen weekend.
3: Ja, ik heb 3 nieren verkocht, 2 harten en mezelf helemaal rondgegeten aan heren sterren eten. Was echt top.
0: Oké, dat heb je allemaal opgegeten.
3: Ja, tuurlijk, ik heb alles opgegeten. Nou ja, weet je, ik zat daar in het sterrenrestaurant Nobel in Den Bosch. Was dat echt onwijs goed gegeten. En wie zat daar ook? Fleming.
1: Oh.
3: Met zijn nieuwe vriendin.
0: Oh, wauw. Van Amsterdam en van automatisch.
3: Ja,
0: en,
3: precies. Die zat ook heerlijk.
1: Ja, was het zijn nieuwe vriendin?
3: Ja, het is met nou,
1: een scharrel.
3: Nou, het zou zomaar kunnen, maar ze waren flink aan het kopkluiven daar zo, hoor.
1: Oh, jezus.
3: Het was echt.
1: Die hadden nog honger, dus. Daarna.
3: Nou, ik ook. Het McDonald's was dichtbij in ieder geval.
0: Okay. Je zat ook tussen de sterren in ieder geval. Hè? Dat
3: zeker
0: is wel mooi.
3: Ja, ja.
0: Zeg, we gaan even kijken wat er verder in het nieuws zit vandaag. Carolijn, vertel.
2: Nou, dat 5 fans van Cambuur gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel hebben opgelopen, want er werd vanuit het Feyenoord-uitvak vuurwerk afgestoken en gericht ook gegooid naar de familietribune.
1: Belachelijk.
2: En jij gaat altijd een jarige feliciteren, Bert. Nou, ik heb er ook nog een extra meegenomen, want de 95-jarige Sea, die gaat elke dag zwemmen en die vierde daar dus ook haar feestje.
0: Nou, dat horen we zo meteen. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in diepe slaap. Met jouw hulp maken we er eentje wakker. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
3: Met letter R van R.

0: Goedemorgen, Bert.
1: Weet jij nog wanneer jij een bachelor boy was?
0: Een bachelor boy? Ja, dat ben ik op het ogenblik.
1: Ja? Hoezo?
0: Nou, ik ben zo vrijgezellig als ik weet niet wat.
1: En ben je dat altijd geweest, of niet?
0: Nee, ik ben ook getrouwd geweest, ooit verloofd geweest. Ja, genoeg relaties gehad.
1: Ja, en waardoor ging het altijd mis dan? Of ben je ze kwijtgeraakt door...
0: Laat ik daar maar niet op ingaan.
1: Oh, dat vind ik wel interessant.
2: Ja. heb je er begraven in de achtertuin? Wat is er gebeurd?
0: Nee, ik heb ze niet begraven in de achtertuin. Nee.
1: Maar is er een gemeenschappelijke delen aan te wijzen waardoor het toch elke keer misliep? Misschien was je eigenwijs of stelde je te veel eisen?
0: Ik heb een psychose gevoeligheid waardoor ik bepaalde mensen ben kwijtgeraakt.
1: Oh, dat is het. Ja. Nou, laten we het over vrolijke dingen hebben, Kees. Want hoe was je weekend?
0: Ja, dat was rustig.
1: Ach, kijk, daar houden we van hier bij de radio. Hè?
2: Rustiger weekend.
1: Ik zeg altijd, je kent de regel, hè? Er staat hier ook op een grote tegel in de studio. Rustig aan, radio aan. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat gaat mooi samen.
0: Hè? Ja, ik draai altijd NPO, Radio 2 in het weekend en Radio 5 door de week.
1: En waarom luister je dan in het weekend niet naar Radio 5?
0: Omdat ik Radio 2 dat veel leuker vind.
1: Ja, het was nog juist zo'n leuk feest afgelopen zaterdag natuurlijk. Hè, met de 80ste verjaardag van Felix Meurders. Ook nog groots gevierd daarna in de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, dat heb ik allemaal gemist.
1: Dat heb je allemaal gemist. Nou ja, volgend jaar wordt hij 81, krijg je dan een herkans.
0: Ja, precies.
1: Wat ga je vandaag doen, Kees?
0: Vandaag komt de fysiotherapeut bezoek, omdat ik heb... 6 juli heb ik uit het niets epileptische aanvallen gehad en ben ik aan het herstellen.
1: Och jee, wat een aandoening allemaal. En een psychose en ook nog kramp in de poten.
0: Ja, het leven gaat niet altijd over rozen.
1: Nee, dat is ook zo. En daar hoef ik ook niet omheen te draaien, zeg ik altijd. Hè?
0: Nee, precies. Nee. Nou, het is gewoon zoals het is.
1: Ja, we kunnen hier wel showbiz verhalen op gaan hangen, maar daar heeft niemand wat aan. Daar ben ik wars van, hè?
0: Ik ben al lang blij dat ik weer een beetje kan bewegen en kan een beetje rocken, om het zo maar te zeggen.
1: Ah, dat is misschien al een kleine vooruitwijzing naar dit.
3: Alphabet.
1: Want we gaan een lied uit bed halen met de letter R. Dat had River Deep Mountain High kunnen zijn van Ike en Tina. Dankjewel Mirjam Clemens. Rhythm of Life van Olita Adams komt binnen via Maurice. Rosa Moende, Danny Christian, dankjewel Riemert. Harm Dallinga, kies voor Ruby, Don't Take Your Love to Town van Kenny Rogers. Red Red Wine van UB40, dankjewel Gerrit uit Aalden. Respect van Aretha Franklin komt binnen via Harm. Red Tape van de Nits, ook een originele keuze. Fogerty. Rebel van David Bowie. Binnen via Nico. Radio van Super Sister. Dankjewel Ron. Return to Sender van Elvis via Anneke. Rondo Russo van Berdien Stenberg. Peter Verhaert. Recht op in de wind van Marga Bult. Henk. Riding on the LNN van de Bintangs. Via Hans Mulder. Real Light My Fire, Dan Hartman, Janny Smit. Radio Gaga van Queen via Peter Bakker. Rollercoaster, Danny Vera, Anna. Radar Love van de Golden Earring van Maruska. Runaway Home van BZN, Martijn. Return to Sender komt nog eens binnen via Franco Carboni. Radio van de Dolly Dots, Wim Walravens. Het is een eindeloze reeks aan mooie platen. Maar jij bent vandaag de baas, Kees van der Zwan. Uit Fries. Vertel, waar heb jij voor gekozen?
0: Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets.

0: Het is exact 6:30, het NOS-journaal. Carolijn, allereerst maar even over die touringcar op de A28. Hè?
1: Ja, goedemorgen. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met een touringcar bij Wezep in Gelderland. Die reed daar op de A28, botste op een bestelbusje. En toen reed die touringcar met Oostenrijks kenteken door de vangrail, belandde in de berm. En er zijn veel mensen gewond geraakt, hoeveel is nog niet bekend. En die bestelbus is doormidden. Er zijn massaal hulpdiensten aanwezig en de A28 is voorlopig in beide richtingen dicht.
0: En over de oorzaak is nog niks.
1: Nee, we weten nog heel weinig.
0: Want
1: ja.
0: dit zijn vaak verhalen die hoort natuurlijk in het buitenland. Dat ze van een berg rijden of zo. Maar...
1: Ja, dit is dus eerst een ongeluk geweest met een bestelbusje. En toen is die touringcar de berm ingereden. Ja, ligt ook op zijn kant. Ander nieuws. 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord-uitvak werd na een aantal minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar een familietribune gegooid.
2: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans. En dat niet alleen. Er wordt geschoten.
1: Ja, scheidsrechter Makkely legde de wedstrijd ruim 20 minuten stil. Toch werd besloten om die wedstrijd uit te spelen.
3: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
1: Daar was niet iedereen het mee eens. De KNVB gaat het incident bespreken in het wekelijks overleg.
0: Ja, volgens mij kun je daar heel kort over zijn. Gewoon Feyenoord op 10 punten achterstand zetten. Maar dat zou mijn beslissing zijn. Hè? Ik denk
4: gewoon geen supporters meer bij die wedstrijden. Ze nemen altijd weer iets mee. Altijd vuurwerk, altijd bommen. Het wordt altijd verpest voor mensen. Ik vind het echt belachelijk gewoon.
0: Wat voor mensen zijn dit ook? Ik zat gisteren te denken, deze mensen, ik ga er dan vanuit dat ze een baan hebben, maar ja. Die gaan vandaag weer naar hun werk. Wat vertellen ze op hun werk? Ik heb gisteren familietribune begooid, bekogeld met vuurwerk. Wat een onderlaag van de bevolking, joh. Echt verschrikkelijk.
1: Ja. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Dat komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan levensreddende operaties worden uitgevoerd, zodat gewonde militairen niet met ambulances ergens anders heen gereden hoeven te worden. Ja, en dan nog iets heel anders, want het was een spetterende verjaardag voor de 95-jarige Sea uit Zuidwolde in Drenthe. Ze zwemt elke dag en dus ging ze daar ook vieren met al haar zwemvrienden. Maar ze had niet verwacht dat er een partytent zou staan en dat ze zo feestelijk onthaald zou worden.
5: Lang zal ze leven in de gloria.
6: Ja, wat dacht je? Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè? Ik gebruik zelfs geen medicijnen. Niks.
7: U staat volgend jaar hier weer naast het zwembad, of in het zwembad?
6: Ja, als het mogelijk is, heb ik gewoon weer een abonnement.
1: Ja, ze kon niet zwemmen, had ze graag gedaan, want ze heeft spit in de rug. Maar ja, binnenkort trekt ze weer baantjes. Duiken mag ze dan niet van de badmeester. Dat deed ze het allerliefst, maar die zei, doe dat nou maar niet, dat is onverantwoord.
0: Nou, want een heldin zegt 95 jaar. Wow. Het mooiste vind ik haar naam, overigens.
1: Ja,
0: Sea.
1: Sea of Engels, ja, de dag begon fris met wat plaatselijk ook wat mistbanken, maar die trekken snel op. Het wordt zonnig en het wordt 22 graden.

0: Golden Earrings uit hun begindagen. That day om 14 minuten voor 7. Nou, je hebt natuurlijk volop genoten van de Formule 1, Carmen. Hoewel Max al snel crashte in de wandrail. Ja. Maar er was ook nog een ander spektakel waar je simpelweg niet omheen kon dit weekend. En dan doel ik natuurlijk op
1: Lowlands,
0: groot muziekfestival in Biddinghuizen.
1: Ja.
0: Is dat niet iets waar jij ook wat bij had moeten zijn?
1: Nou, om eerlijk te zijn, nee. Nee. Ik heb allemaal beelden voorbij zien komen van vrienden die daar waren. En ja, ik krijg daar echt de rillingen over mijn lijf. Van mensen die daar in de rij staan al om 6:00 ochtends om die camping op te gaan op vrijdagochtend of donderdag of zo.
2: Ja, nou, donderdag al, ja.
1: Chaos. Echt ten top. Nou, dan lig je een weekend lang op een nat, opgeblazen luchtbed tussen de klamme lappen. Je moet naar een Dixie toe die je met 65.000 man deelt. Nou, nee, echt mij niet gezien.
0: Nee. Nou, ik krijg daar ook wel een schrikbeeld van. Ik herken dit wel. Ja. Echt die grote mensenmassa's.
1: Vreselijk.
0: Oh, ongelooflijk. Maar wat pakte de NPO hier ook groots mee uit? Er was echt werkelijk geen zender waar je omheen kon. Overal werd Lowlands uitgezonden. Er is ook een beetje kritiek op, hè, want het wordt wel gezien als een beetje een randstedelijke bubbel, dat Lowlands. Ja. Mensen komen de gracht over om naar dit festival te gaan. Een feestje op zich. Terwijl je ook zou kunnen afvragen waarom een groot feest als Zwarte Cross maar minimale aandacht krijgt. Ja, dat is zo. Er waren veel meer mensen op afkomen. Ik zeg het gewoon even zoals het is. Hè.
2: En veel breder ook wordt geprogrammeerd. Want Lowlands is natuurlijk een beetje alternatief altijd. En heeft altijd best wel wat soort juppen-imago.
0: Klopt. Maar gelukkig was er ook een volkselement bij Lowlands.
2: Ja, dat was helemaal leuk. Want in één keer stond daar grote DJ Major Lazer, oftewel Diplo, die stond daar te draaien. En die draaide ineens volksheld nummer 1 op dit moment, Rutger van Barneveld.
3: Wat is jouw plan, Diplo?
2: Het is een soort koortsdroom, dit. Ongelooflijk.
0: Want Major Lazer, voor de mensen die het niet kennen, is een grote Amerikaanse dance act. En die pakken dan de volkshit van dit jaar, de zomerhit van dit jaar, Rutger van Barnevelds Zwoele Zomernacht. En Rutger zelf was natuurlijk ook totaal verrast.
4: Mijn telefoon ontplofte echt van, ja, maar weet jij dan wel wie dat is? Ik zeg,
2: geen idee.
4: En toen ging ik dat even googlen en toen dacht ik, what the fuck is dit, hé? Hey? Dit is wel heel bijzonder. Ik vind het fantastisch om te zien dat zoveel mensen daar bij Lowlands mijn liedje meezongen. Ik heb toch totaal geen muziek voor Lowlands. Dus nee, ik had mij daar totaal niet tussen geschat. Dus daar ben ik dan wel weer heel trots op.
2: Fucking thank you.
0: Ja. Zo. Die weet ook echt niet wat hem overkomt, hè, die Rutger van Barneveld.
1: Nee, deze man, echt waar. Ik hoorde dus ook dat er tijdens dit optreden, hij ging het land door, dat er een cameraploeg met hem meeloopt. Oh. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Rutger eind van dit jaar ergens een documentaire krijgt of een real life show, wie weet.
0: Nou, dat gaan we dan vast en zeker op tv zien. Ja. Ik verwacht Rutger ook wel bij het Boeren Rock Festival volgend jaar in Trouw in de Bond. En ik stel voor dat dat ook helemaal wordt uitgezonden.
1: Vind ik ook.
0: Op alle zenders, op alle zenders van de NPO, hè. Dicht bij het volk. Zo wordt het. Boyzone is dit. En een lief liedje uit de jaren 90. Wat heet van alweer meer dan 30 jaar terug. Love Me For a

En Love Me For A Reason. Ja, veel leuke reacties op dat verhaal van Rutger van Barneveld. Dat dus gedraaid werd op dat grote Lowlands Festival. In de vorm van een grote dance act. En verschillende luisteraars zeggen, draai dan ook de plaat van Rutger even. Nou, geen enkele moeite mee natuurlijk. Hè? Want die blijft verrukkelijk. De zwoele zomernachten.

0: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Shell.nl/business.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
6: Goedemorgen, Bert. Op de A28 bij Wezep zijn minstens 20 gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Die belandde op zijn kant in de berm na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. In de touringcar zaten tientallen scholieren. Ze zijn door het dak uit de bus gehaald en het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen en 3 traumahelikopters. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Weesp in beide richtingen dicht. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd die darm vaak helemaal verwijderd, waardoor de patiënt een stoma moest. Maar groot internationaal onderzoek, mede onder leiding van het Radboud UMC in Nijmegen, toont aan dat het ook anders kan, met een combinatie van bestraling en chemotherapie. En dat voorkomt zo'n heftige operatie.
7: Als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
6: Ja, bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, zegt deze chirurg. Ieder jaar krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had het meisje tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed van haar hand en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. En sportief directeur Jan Lammers van de Formule 1 in Zandvoort zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens Lammers stopt Zandvoort op het hoogtepunt. Daar dachten de fans gisteren niet aan toen ze Verstappen al na 1 ronde zagen crashen. En dat leidde ook tot grote schrik buiten het circuit op de boulevard van de badplaats.
8: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg dat zoiets kan gebeuren in de eerste ronde. Ja,
9: ja, zonde, hè? Dat vind ik wel heel sneu. Ook voor gewoon al het Nederlandse publiek natuurlijk.
10: Ja, zonde. Ja. Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten. Ja. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
6: Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. En alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer. Er waren eerst wat mistbanken vanmorgen, maar het wordt zonnig bij een graad of 22. En in het zuiden is wat meer bewolking.
4: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

voor alle scholieren in regio Zuid. Want zij moet weer naar school. Een leerling uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland. Ze mogen allemaal weer met de schooltas op pad.

gesproken te bewonderen is, verhuist tijdelijk naar een museum in Osaka, Japan. En zometeen gaan we een quizje spelen. Een quizje vol met muziekvragen uit de jaren 70. Want er is een mooi boek verschenen. Het quizboek vol met vragen uit de 70's. Straks hoor je daar meer.

0: was haar allereerste hit in 1981. Dit Kids in America om 12 minuten over 7. Ach ja, dat soort feitjes. Ik vertel ze hier. Maar er is één iemand die dat allemaal nog veel beter weet. En dat is Martijn van den Boogaard. Hij is mede verantwoordelijk voor een boek dat vanaf deze week in de winkel ligt. Namelijk het Nederlandse Top 40 quizboek. Martijn van den Boogaard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wist jij natuurlijk allemaal al, hè? Die dingen die ik vertelde over zo'n Kim Wilde, was haar eerste hit, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, dat was me wel bekend. Medegeschreven door haar broer, Rick Wilde.
0: En haar vader was natuurlijk ook beroemd, hè?
1: Marty Wilde, ja. Van het gat met Ever Given in de jaren 60.
0: Ook, dit is echt de ultieme...
2: Zo, ik hoor even dat allemaal nerd talk hier. Zo, wat is heerlijk.
3: Hoeveel top 40's heb jij opgegeten, Martijn?
1: Ja, in principe allemaal, hè. Vanaf 1965.
0: Ja, zo. Ja, en met name die van de jaren 70 zullen jou het meest bekoren. Want daarover heb jij een quizboek geschreven. Waarom heb je gekozen voor dat decennium?
1: Oh, dat was eigenlijk niet eens mijn eigen keuze. We hebben eerder een kalender uitgebracht met allemaal feitjes over de top 40, een scheurkalender.
0: Ja, die weet ik. Die ligt bij mij thuis, maar zit nog in het cellofaan. En het jaar is voorbij. Ga door.
1: Ja, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Maar nou, één onderdeel ervan was in het weekend hadden we altijd een quizvraag. En toen heeft de uitgeverij gezegd, nou is het geen leuk idee om een quizboek te maken met alleen maar quizvragen.
0: Ja, en de zo
1: geschieden. En toen hebben ze ervoor gekozen om de jaren 70 te doen.
0: Ja, het boek ligt hier voor me. Het is mooi gerangschikt per jaar in de jaren 70. Ik pak er gewoon even eentje uit. Nou, weet je wat, noem jij maar een jaar uit de jaren 70. Dan ga ik er een vraag bij kijken of je het nog weet.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat doen we 78.
0: 1978.
2: Doe lekker thuis mee.
3: Ben ik heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Dat vind ik wel een spannende vraag. Oh. In welke legendarische videoclip figureren 65 naakte vrouwen? En dat is dan een meerkeuzevraag. A. Roxy Music met Love is the Drug. Queen, Bicycle Race. Of C. The Rolling Stones met Miss You.
1: Ja, moet ik het antwoord nou geven?
0: Ja.
1: Bicycle Race van Queen.
0: Oh, dan moet ik eerst even naar de oplossingen achterin.
2: Dat is niet heel handig, hè, Martijn, dat je het zeg maar achterin dan de oplossingen hebt.
0: Maar ik neem aan dat je het goede antwoord hebt gegeven.
1: Ja, ga er maar vanuit. Ja, en het leuke anekdote daarvan is, die fietsen, die hadden ze gehuurd. En later hebben ze die fietsen moeten terugbrengen. Maar daar was die verhuurder niet zo blij mee, want die zadels hadden een beetje een geurtje.
2: Oh, die zadels waren nat. Ja.
0: Ik pak er nog even eentje. 1975 was ook een heel sterk muziekjaar. Ja. Even kijken. In de top 40 zijn veel verschillende leeftijden bezongen. Joey Dicer heeft in dat opzicht het record van de hoogst bezongen leeftijd. Hoe oud voelde zij zich in haar enige hit die in 1975 3 weken de top 40 aanvoerde? Ja, ik weet het antwoord. Is het A, 80 jaar, B, 100 jaar of een C, 50 jaar.
1: 100 jaar.
0: 100 years, hè, natuurlijk. Nou,
1: ja, precies. De zingende huisvrouw werd ze ook wel genoemd.
0: Ja, waar Josje Duister was haar echte naam, hè? Is haar echte naam, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Waar komt al die kennis vandaan? Hoe heb je dat allemaal bij elkaar gesprokkeld in de loop der tijd, Martijn?
1: Ja, ik ben in de jaren 90 ben ik eigenlijk fan van de top 40 geworden van hitlijstjes. Toen heb ik ooit een hitdossier gekregen. En ik ben ook liedjes uit die lijsten gaan verzamelen. En dat is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby geworden.
0: Ja, sterker nog, nu ben je een van de ambassadeurs ook van de Nederlandse top 40, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja, de ambassadeurs zijn eigenlijk een groep vrijwilligers die hun kennis en expertise van de top 40 op allerlei manieren gebruiken.
0: Ja. Vind je de top 40 van nu, nu nog altijd even relevant als toen in de 70's, zoals dit boek dan betaamt?
1: Ja, het is natuurlijk wel anders geworden, maar het ligt vooral aan de manier waarop gemeten wordt. En relevant is het gewoon nog steeds, want je wil toch weten van wie is er per week de meest populaire plaat. Maar waar je vroeger alleen keek naar de verkopen, nemen we nou ook mee de streamingcijfers.
0: Ja, maar het geeft nog altijd een mooi tijdsbeeld aan, vind ik. En daarom ben ik ook echt wel fan van die hitlijsten. Overigens, dit boek ziet er fantastisch uit. Jij mocht het net al even aanraken, Carmen, voordat het bij mij weer in de kast verdwijnt.
3: Het is vormgegeven met ook een mooi papier. En ik viel me eigenlijk gelijk op. Ja, je hebt er superveel werk aan gehad. Wat vind je er nou eigenlijk van dat iemand straks met een pen er doorheen zit te krassen en te strepen? Ja. Ik bedoel, dat vind ik ook zo'n mooi boek. En dan gaat er iemand er doorheen. Ja.
0: Dat vind ik verschrikkelijke gedachte, Martijn.
1: Oh, nou, ik kan er mee leven, hoor.
0: Oh, nou,
1: maar ik moet bekennen, ik doe dat in mijn exemplaar niet.
3: Nee,
1: okay. Ik laat het gewoon ongeschonden. Komt het bij mij ook in de kast te staan.
0: Ja,
3: ja, Bert neemt er ook twee. Want één wordt dan beschreven en één is ongeschreven. Juist. Ja.
1: Ja, het kost twee keer zoveel. Maar ja, dat...
0: Ja. Op welke plaat uit de jaren 70 lijk jij het meest zelf, Martijn? Want ik zag een foto van jou en toen moest ik meteen denken aan vader Abraham.
1: Ja, dat hoor ik vaker, ja. Je bent niet de eerste die dat zegt.
2: Wat goed. Waar komen jullie toch vandaan?
1: Ja, maar overigens ook wel respect voor vader Abraham. Want hij voelde zich miskend. Maar dat was voor zeker voor een deel ook wel terecht. Hij heeft hele mooie nummers geschreven. Ook heel veel rommel, als je het mij vraagt. Maar een kleine café aan de haven... Dat is gewoon een goed nummer.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Dat hardgekookt ei vind ik ook altijd nog een van de mooiste zinnen.
1: Ja, nou, de neonreclame die knipoogt langs ramen. Ja. Het motregent zachtjes op straat.
0: Bedenk het maar.
1: Ja,
0: dat
1: is poëtisch. Maar. Ja.
0: Ja. Nou ja, dan, dan vind ik het ook wel leuk als we een mooi nummer van ons vader draaien. Of zullen we het gewoon Smurfelied doen als eerbetoon aan jou, Martijn van den Bovaart? Dat vind ik wel leuk. Heb je daar nog een leuke vraag over het Smurfenlied?
1: Ja, nou, daar wil ik maar een anekdote over vertellen, over het Smurfenlied. Ik had dat singeltje natuurlijk vroeger als kind. En ik ben op een gegeven moment, heb ik die plaat op de draaitafel gelegd.
0: Ja.
1: En toen ben ik hem op 33 toeren gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: En dan hoor je dus, als je dus de Smurf hoort, hoor je dan in één keer de stem van vader Abraham.
0: Gewoon omdat hij vertraagd wordt afgespeeld.
1: Ja, precies.
0: Hey, maar heeft vader Abraham Pierre Cardin dus dat zelf ingezongen dan?
1: Ja, die stem van de Smurfen, dat is gewoon hij zelf.
0: Oh,
3: wow.
2: Dit wist ik helemaal niet.
0: Want als kind heb ik wel verschillende Smurfenplaten gekocht... maar die wil ik met terugwerkende kracht dan nog wel eens afluisteren op deze manier.
1: Ja, dat is in ieder geval wel de... Want er zijn, ik weet niet of er nog meer Smurfenplaten gemaakt zijn... maar die van de vader Abraham is gewoon zijn eigen stem in ieder geval.
0: Nou, fantastisch. Mooie feiten allemaal, mooie vragen allemaal te vinden... in het Nederlandse Top 40 quizboek dat vanaf nu in de winkel ligt. Martijn van den Boogaard, een van de schrijvers, dank je wel. En we gaan deze hele week ook dit boek weggeven.
3: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja.
0: Vind ik heel erg leuk. Nou, eer betonen jou, Martijn, deze...

Ad Abraham maakte het in 1977. Helemaal in zijn eentje dus, hoorden we net van Martijn van der Boogaard. Omdat Pierre Cardin dit zelf inzong, maar dan versneld afspeelde. Ik wist het niet, ik vind het grappig. En Martijn, ja, voor de mensen die hem niet zien afgebeeld, hij lijkt een beetje op Ad Abraham, hè? Qua baard en zo. Vandaar dit smurf. Met nu de Rolling Stones. En Ruby Tuesday.

0: krijgen. En dan gewoon ergens naartoe rennen. Hè? Choosing Texas. Ella Langley, zo heet zij. Het nieuws van 7:30. Dag Carolijn.
1: Ja, goedemorgen Bert. Het is nog niet bekend hoeveel scholieren er precies gewond zijn geraakt bij een ernstig ongeluk met een touringcar op de A28 bij Wezep. De bus met Oostenrijks kenteken botste vannacht achter op een bestelbusje en schoot daarna door de berm. Er zijn tientallen ambulances bij en ook een traumahelikopter. Dit is de veiligheidsregio.
2: De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. En de ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke. Dus die zijn voorlopig nog wel even druk.
1: Ja, de A28 bij Wezep is nog tot zeker de avondspits dicht. Jonge mensen tussen de 18 en 29 roken en vapen weer volop. 40% doet dat, blijkt uit een peiling van het AD. Ja, de bedoeling van het preventieakkoord was nog dat in 2040 geen enkele jongere nog zou roken en nog maar 5% van de volwassenen. Ja, dat lijkt dus bij lange na niet gehaald te gaan worden. Een kinderlongarts reageert geschrokken in de krant en wijst erop dat onder minderjarigen een grote groep ook al vaped, wat een 3 keer grotere kans op roken geeft. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Moretti, Jacques Moretti, gebruikte tegen zijn vrouw zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. En honderden mensen kwamen dit weekend kijken naar de opgraving van een oud turfschip in Almere, Almere-Oosterwold. Ja, de afgelopen weken vonden archeologen onder meer turfblokken, servies en schoenen. Maar ze ontdekten nog veel meer, hoorden ook Omroep Flevoland, zoals een munt met een jaartal erop.
3: Dus aan de hand daarvan weten we dus dat het schip in ieder geval tot 1772 heeft gevaren en we vermoeden dat hij kort daarna gezonken is. Maar we kunnen dus ook met die informatie, maar ook die initialen, in archieven, in kranten, terugvinden hoe dit schip heette en hoe die schipper heette.
4: Ontzettend leuk om bij een opgraving te kunnen kijken. En ik ben zelf erg geïnteresseerd in geschiedenis en archeologie. Dus die kans wil ik niet laten liggen.
5: Je leeft gewoon bovenop een museum zonder dat je het doorhebt. Dus dat is wel heel bijzonder om te weten.
1: Ja, en dat wrak wordt binnenkort weer afgedekt, net zolang tot er weer geld is voor meer onderzoek.
0: Nou ja, ik neem aan dat jullie als inwoners van Almere, niet alleen jij Carolijn, maar jij ook Carmen.
1: Woont er om de hoek.
0: Ja, woon je vlakbij Almere Oosterwold?
1: Ja.
0: En stonden jullie niet op je neus hierbij? Want ik heb wel interesse in die munt.
1: Ja. Oh ja, dat dacht ik al. Die moeten we speciaal voor jou even daar weghalen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ga je er dan op bieden? Nou, ga je hem verkopen? Wat ga je ermee doen?
0: Nee, dat komt dan in een kluis natuurlijk.
1: Maar,
6: Wat wil je hiermee zeggen? Dat ik weer voor de deur moet gaan liggen om die munten voor jou te scoren?
0: Ik durf niet te zeggen.
6: Ja, nou, we weten allemaal wat je hiermee bedoelt, Bert.
1: We geven er nog geen klap op voorlopig. Droog, op de meeste plaatsen helder. Al kan hier en daar nog wat mist hangen. Verder vandaag zonnig, vooral in het noorden. Het wordt zo'n 23 graden.
0: Geen muntje.

0: Baasten uit Rozenburg, 78. Marieke Kersenboom uit Amsterdam, 68. Jenny Koster uit Zwarte Waal, 66. Jeroen Beuving, 45. Marten Vos uit Vaassen, 34. En Rowan Zaandam uit Almere, nog maar 5 jaar jong. Gefeliciteerd, kleine Rowan. We gaan bellen met Germaine de Wilde uit Almelo.
1: Germaine de Wilde.
0: Is
1: op dit moment...
0: Nee, ik hoorde het meteen. Ik dacht, dit is een voicemail.
2: Ga nog een keer proberen.
3: Je moet nog een keer bellen.
2: Ja, we gaan nog een keer bellen.
0: Germaine, als je dit hoort, je staat op de grote verjaardagskalender van ons land. Zorg dat je in de buurt van je telefoon bent. Want een voicemail inspreken, ach, het is niet mijn hobby. Steeds min. Wacht even.
1: Germaine de Wilde.
3: Ja.
2: Ja, dit is er.
0: Ben je het echt, Germaine?
1: Jazeker.
2: Yes, oh, applaus.
0: Germaine in het wild nu. Echt dus aan de lijn. Van harte gefeliciteerd met je 63ste verjaardag.
1: Ja,
0: klopt. Ben jij ook wild van karakter?
1: Dan moet je een ander vragen, denk ik. Ben ik bang voor.
0: Maar goed, hoe sta jij in het leven? Hoe zou je dat willen omschrijven?
1: Als een positief mens.
0: Kijk, dat is mooi.
1: En dat optimistisch.
0: Positief hou je misschien ook op het leven daar in dat mooie Twente natuurlijk, hè?
1: Zeker. En de nuchterheid erbij, hè?
0: Hoe belangrijk is die nuchterheid dan? Want af en toe mag je toch ook wel eens gek doen?
1: Oh, nee, zeker. Maar dat kan ook samen gaan.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Dat kan heel goed samen gaan, ja.
0: Ben je geboren en opgegroeid in Almelo?
1: Ja. Ja. Een jaartje tussenuit geweest. Maar gewoon weer terug naar de geboorteplaats.
0: En waar ben je geweest dan in dat tussenjaar?
1: In Deernekampen. Ken je dat?
0: Ja, dat is vlak bij de Duitse grens. Dat is op steenworp afstand, toch?
1: Ja. Van Almelo. Ik wil niet graag lopen, maar 30 kilometer of zo.
0: Ja. En waarom heb je daar maar een jaar gewoond? Toen verlangde je weer terug naar Almelo?
1: Ja, dat had met mijn werk te maken. En het werk van mijn toenmalige man. Dus en toen zijn we toch maar teruggegaan. Omdat hier mijn sport was en mijn werk. En dat je alleen heen en weer rijden. Omdat je destijds aan de grens werkte en ook daar moest wonen. Waar we in Deernekamp.
0: Ja, ik moet altijd denken aan... Dat is misschien heel flauw, maar ik moet bij Almelo toch onwillekeurig altijd denken aan die prachtige...
1: Herman Vinkers.
0: Ja, Herman Vinkers. Zullen we hem er nog even bij pakken, hè, Germaine?
1: Ja,
0: dan pakken we hem er even bij.
4: Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.
0: Dat blijft natuurlijk hilarisch.
1: Ja, dat is het blijft een fantastische vent.
0: Ja, heb je hem vaak gezien? Optreden?
1: Ja, een paar keer, ja. En... Ja, dat is echt... Maar ken je ook Kraamschudden en Maria Parochie?
2: Wie?
0: Hoe heet die? Kraamschudden en...
1: In Maria Parochie. Dat is het kerstverhaal van Herman Vinkers. Dan moet je eens een keer naar luisteren.
0: Oké, dan ga ik dat zeker doen. Of kun je het even in een notendop zelf vertellen misschien?
1: Ja, dus is gewoon het kerstverhaal met de herders en Maria. En dat brengt hij op een hele ludieke wijze.
0: Nou, dat gaan we dan met kerst uitzenden.
1: Wel op zijn Twents. En dat moet je dus wel kunnen verstaan.
0: Ja, maar dat versta ik denk ik wel.
1: Dat denk ik als Drent, hè. Dan gaat dat goed.
0: Precies. Zeg, we gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 arrangement. Benieuwd wat daaruit naar voren komt.
1: Ik ook.
2: Nou, we komen uit op 212.
5: Als liefde zoveel jaren kan duren.
0: Alweer een Herman.
5: Dan moet het echt wel liefde zijn.
1: Nou, geef hem aan de slinger. Ik vind het te zwaar vanochtend.
2: Wil je dan linksom of rechtsom?
1: Rechtsom. Ik ben van de rechtsom gegaan. Okay.
2: 202.
1: No. Somebody.
0: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Ja.
0: Queen en Somebody to Love, die krijg je cadeau. En vanmiddag klim ik nog in de pen, pak ik mijn ganzenveer, doop ik in de inkt... en dan schrijf ik een oorspronkelijke verjaardagskaart voor jou... met een echte postzegel erop.
1: Super.
0: Fijne dag.
1: Dankjewel, Bert. Dankjewel. Dag.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
19: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
22: Goedemorgen, Bert. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 scholieren naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen vroeg was er een aanrijding met een bestelbus en ook die chauffeur moest naar het ziekenhuis. Verder zijn er lichtgewonden, vooral door snijwonden, door glas. De politie onderzoekt het ongeluk.
0: Nee, inmiddels is hier de rust terug, is iedereen hier weg en gaat het onderzoek volgen. En dat gaat echt nog wel enige tijd duren. En hopelijk de toedracht kunnen achterhalen hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.
22: In de bus zat een groep Duitse middelbare scholieren en de bus zelf heeft een Oostenrijks kenteken. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Een logistiek centrum in Krasnodar vloog in brand. Niemand raakte gewond, maar volgens de gouverneur is er bij een Oekraïnse droneaanval in dezelfde regio ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. In Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, zijn vannacht 3 mensen gedood bij Russische aanvallen. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. De rijke babyboomgeneratie wordt steeds ouder. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. En dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van een grote hypotheekadviesketen. Al dat geld zit vooral in de huizen van 55-plussers, legt deze hypotheek-expert uit.
1: Dan is dat 900 miljard. En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van restaanvermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
22: En Cambuur-directeur Jesse Bergsma vindt het verschrikkelijk dat 5 supporters gisteren gewond zijn geraakt bij de wedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord-supporters gooiden vanuit het uitvak met vuurwerk onder meer naar de familietribune. De gewonde Cambuur-fans hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel.
17: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
22: Er is alles aan gedaan, zegt de Cambuur-directeur, bijvoorbeeld met netten om te voorkomen dat dit zou gebeuren. Hij heeft er ook contact over met Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn. Ook hij is boos en hoopt dat de Feyenoord-fans die dit op hun geweten hebben zich kapot schamen. Het weer, de ochtend begon koud, maar het wordt bijna overal zonnig en droog bij 22 graden.
23: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Janine Jansen zette nog één keer alle zeilen bij om groot en klein vakantieleed op te lossen. Dat kun je zien vanavond om 20:30 bij Max dus op NPO 1. En ook een sportieve dag voor de Nederlandse roeiers. Het wereldkampioenschap roeien begint vandaag namelijk op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het toernooi duurt een week en het is de eerste keer sinds 2014 dat het toernooi weer in ons land wordt gehouden. En waar het WK roeien begint, is het in Zandvoort geëindigd voor Max Verstappen in de F1. En niet alleen daar, ook in de vangrail. Ondertussen ging in Leeuwarden ook vuurwerk de lucht in. Op een wat minder fraaie manier, dat heb je gehoord. We gaan er zometeen over.

0: Dag Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Zit je lekker aan het ontbijt op dit moment?
1: Ja. Een zelfgebakken broodje met een kopje thee.
0: Oké, nee, is even goed om te weten dan hoe jij daar aan zit op de maandagochtend, hè?
1: En mijn laptopje open om de kranten te lezen.
0: Ja, natuurlijk, ja. Doe je dat liever dan een papieren krant?
1: Nee, ik heb ook papieren kranten. Maar ja, die zijn er denk ik nog niet. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, niet zo heel vroeg bij ons.
0: Nee. Zeg, gistermiddag, en er is geen excuus, Evert, kon jij kijken naar de Formule 1 in eigen land. Het was op een openbaar kanaal te zien. Dus ik ben benieuwd
1: kanaal of je... Kanaal 51. Ja. 51,
0: ja.
1: Bert.
0: Ja, okay.
1: En ik had een gereformeerd biertje had ik erbij staan. Met een bakje met pinda's.
2: Doe maar.
1: Ja, 0.0 bedoel ik dan.
0: Ja, precies.
1: Hè? Dat heeft 10 minuten geduurd. Toen heb ik hem uitgezet. Toen dacht ik er niks meer aan.
0: Toen dacht je natuurlijk van, is dit waar Carmen zich elke week zo
1: opwindt? Ja, zo druk om maakt. Ja, over opwind. Ja, ik bedoel, wat heb ik met Lando Norris en Russell en al dat soort gasten. De toppers hoor. Helemaal, ik begrijp al die mensen. Ik vind Zandvoort, ik vind het ook geweldig. Hoe dat allemaal georganiseerd is, die beelden met al die mensen die er naartoe gaan en die dan zo teleurgesteld zijn. Ja, jammer.
0: Ja die heel erg jammer. Die fans waren behoorlijk teleurgesteld, luister.
3: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
4: Ja, we gaan naar huis toe. Ja. We kwamen voor Max en Max ligt eruit. Zo jammer.
0: Dat vind ik dan wel raar. He? Max ligt eruit, we gaan naar huis toe. Ik bedoel, fan, supporter ben je natuurlijk in goede tijden en in slechte tijden. Vind je niet?
1: Ja. In Enschede, bij de brouwerij in Enschede, staat ook een bord, heel groot bord Rappelhoes aan.
0: Mooi. Nou, laten we gewoon ook eens even naar het voetbal gaan. Want ja, een ramp wil ik het eigenlijk wel noemen, wat zich afspeelde in Leeuwarden. Supporters van Cambuur raakten gewond nadat Feyenoord supporters hen met vuurwerk bekogelden. Wat vind jij hiervan, Evert?
1: Nou, je moet geen fans van de uitclub meer toestaan. Gewoon ergens onderweg, als je toch in de bus stapt, in de polder, ergens tussen Emmeloord en Lemmer. Daar zet je ze uit de bus, laat je ze een uurtje spelen en dan haal je ze weer op, breng je ze weer naar huis toe. Gewoon niet meer toestaan.
0: Maar dan,
1: jammer voor die, wel, ja, er zijn een paar goedwillenden, maar dit was wel heel massaal, hè?
0: Ja, goed, ik wil het toch opnemen voor die welwillenden die wel hersens hebben, zo wil ik het dan maar noemen. Want die pak je dan ook aan, hè? Die stel je dan ook teleur.
1: Ja, maar die blijven dan maar thuis gaan televisie kijken. Ik bedoel, het moet een keer ophouden. Het houdt niet op deze manier.
0: Nee.
1: Je moet hier harde maatregelen nemen. Ja, gewoon geen fans van de bezoekers meer toestaan.
0: Ben ik helemaal met je eens, want ik ben echt altijd van de harde aanpak. Want zachte heelmeesters, we weten allemaal waar dat toe leidt. Nee, totaal niet.
2: Ja, het probleem is als jullie mensen natuurlijk buitensluiten, die uitsupporters. Dan gaan ze misschien zich om het stadion verzamelen. En dan heb je weer buiten het stadion allemaal rond.
1: Ja, maar wat ik zei, je moet ze helemaal niet naar Leeuwarden laten komen of naar Groningen of naar weet ik veel. Gewoon niet de bus niet in. En als ze al in de bus zitten, ergens uitlaten en lekker buiten spelen.
2: Dat klinkt een beetje. Deze mensen zijn zo gestoord dat ze gewoon... Ze komen daar natuurlijk om te rellen. Dus ja, wat...
1: Ja.
2: Wat doe je er tegen?
1: Ja, dat is dan jammer. Het is misschien een onoplosbaar probleem. Maar daarom moet je nu harde maatregelen nemen. Ja. Gewoon zeggen, jongens, oké, we doen het niet meer. Klaar.
0: De directeur van Feyenoord, Robert Eenhoorn, die hoopt juist dat het niet de kop kost voor uitsupporters van Feyenoord. Luister,
5: we hebben een geweldig legioen. Altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk, dit is helemaal niks. Ik vind het ook helemaal niks. En als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen. Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet het eerste keer dat het in het uitvak bij Feyenoord gebeurt. Het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan dat je gewoon geen vol uitvak hebt. Want je daagt natuurlijk op een gegeven moment zoveel uit dat het daar misschien wel een keer naartoe zou gaan. En dat zou doodzonde zijn voor alle goedwillenden. Maar het zou ook heel vervelend zijn gewoon voor het betaalde voetbal.
0: Ja, nou ja, goed, dat is dan zijn mening. Ik ben gewoon voor 10 punten aftrek. Ik denk dat die supporters tussen aanhalingsteentjes dan heel snel ophouden met hun gedrag. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja,
0: dit zijn mensen die...
1: Ik weet niet
0: of ze werk hebben. Ik weet niet welke werkgever dit soort lui in dienst hebben. Maar die gaan vandaag weer naar hun werk. Wat zullen ze vertellen bij het koffieautomaat? Dat ze anderen met vuurwerk hebben bekogeld? Het is toch ongelooflijk, onwerkelijk.
1: En er trots op zijn ook nog, ja.
0: En het allereerste,
1: hard aanpakken.
0: Ja, mee eens. Ja. Helemaal mee eens. Het ergste was nog wel dat Feyenoord uiteindelijk ook nog won met 5-2.
1: Ja. Nou ja, goed. Kijk, Feyenoord moet natuurlijk winnen van Cambuur. Dat snap ik ook wel. Hoewel, ik gun het Cambuur ook van harte. Prachtige club, hou ik van. Net als Heerenveen en Groningen. Ik ben wat dat betreft natuurlijk wel een provinciaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo natuurlijk dat de drie gepromoveerde clubs allemaal alweer in de problemen zitten. ADO, Willem II en Cambuur.
0: Ja.
1: Die zijn gewoon toch te zwak, kennelijk, voor de Eredivisie. Ja. Op dit moment met hun huidige selecties. Ja. Dus dan moet daar weer wat bij komen. En Cambuur zit financieel al zwaar in de problemen door dat nieuwe stadion. Kortom, er is weer paniek in Leeuwarden. En misschien ook wel in Den Haag en in Tilburg, weet ik veel.
0: Ondertussen maken wij ons op de komst van de nieuwe bondscoach. Die wordt morgen gepresenteerd.
1: Morgen.
0: Wel met een Nederlands tintje blijkt nu. Hè? Ruud van Nistelrooy en keeperstrainer Patrick Lodewijks, die blijven aan boord.
1: Ja, en Adil Ramzi ook, hè? Dat is weliswaar een Marokkaanse Nederland, maar toch een Nederlander ook wel, vind ik. De staf bestaat maar uit 6 personen, dus dat is weinig. Rinus Israël deed het vroeger in zijn eentje trainer zijn. Maar goed, ik kan ook niet meer mee.
0: Nee, dat is waar. Maar vorige week toonde je nog wat teleurstelling in onze nieuwe bondscoach.
1: Weet je, ik, waarom is er geen Nederlandse bondscoach te vinden? Dat vind ik een jammer.
0: Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Zeker na afloop en de interviews met hem, die zullen dan toch in het Spaans of in het Engels worden gedaan. Ik wil daar gewoon.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt misschien heel oudbollig, heel conservatief.
2: Ach ja, jongens, kom op. Ja. Leuk, even Spaanse.
1: Wat?
2: Nee, het is gewoon lekker om even die Spaanse temperamenten lekker erin te laten.
3: Muy bien, qué pasa.
0: Maar ik vind dat je het oranje gevoel ook een beetje aantast als je daar een buitenlandse trainer op zet.
2: Nou, Xavi is niet helemaal. Die is ook wel een beetje oranje natuurlijk. Hè. Die heeft dat wel in zijn hart gesloten.
0: Ja, Trump is ook oranje. Zeg, ik wens je een mooie dag.
2: Lekker makkelijk dit. Ja, dat is onzin.
1: Ja, kibbelen jullie maar even lekker door.
0: Dan wens ik je een mooie maandag
2: even. Onzin.
1: Hoi.

0: Een spelletje vroeger of later. Gaan we zo meteen natuurlijk weer spelen. En het prijspakket is vandaag meer dan verrassend.
1: Ja, je kent natuurlijk de deurhanger van dit programma. Die krijg je sowieso als je meedoet. De sleutelhanger en de boodschappentas van dit programma.
0: Maar dat is niet het enige, hè, vandaag.
1: Nee, deze week hebben we dus een extra prijs. Als je muziekliefhebber bent, dan gaat je hart sneller kloppen. Want zet je lavalamp maar klaar. Trek je wijde pijpen uit de kast. Wij geven namelijk het top 40 quizboek van de jaren 70 weg.
0: Ja, en dat is geschreven door vader Abraham, die we vanochtend spraken over dit boek. Althans, een lookalike van vader Abraham. Maar het is een prachtig boek, Nederlands top 40 quizboek. Zit dus ook in dat prijzenpakket.
2: Ja, en wil je daar nou kans op maken, moet je maar één ding doen. En dat is het woord roeien. Appen naar de NPO Luister app.
0: Vanwege het wereldkampioenschap roeien dat vandaag van start gaat natuurlijk. En uiteindelijk moet je ook roeien met de riemen die je hebt en met de liedjes die straks voorbij komen. In het spelletje vroeger of later. Dus wil je kans maken op dat prachtige prijzenpakket, stuur dan nu het woord op.

0: is exact 8:30. Hier is Carolijn met het laatste nieuws.
1: Ja, na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar en een bestelbusje zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Maar er zijn meer gewonden, vooral Duitse middelbare scholieren die in de bus zaten. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, zegt verslaggever Jeroen Godworst.
2: De touringcar zou op het bestelbusje zijn gereden. Nou, van het bestelbusje is inmiddels weinig meer over. Aan de overkant van de weg zien we dat de touringcar eigenlijk over de vangrail is gegaan. Ligt hier ook op zijn zijkant. Er zaten Oostenrijkse en Duitse scholieren aan boord, wel meer dan 50. Nou, een deel daarvan is dus gewond geraakt. De politie heeft gezegd dat het onderzoek hier echt nog de hele dag gaat duren. En vermoedelijk dus ook richting die avondspits, waardoor het verkeer er dan ook last van gaat hebben.
1: Ja, bij de A28 bij Wezep dus. Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt tot gevolg. Nou, uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en dan elektrisch of hybride. En dan iets wat eigenlijk geen nieuws is, maar wel volop besproken wordt, vooral online: het kapsel van Manchester City-voetballer Erling Haaland. De boomlange Noor wordt ook wel de Viking genoemd, met zijn blonde lange haar. En tijdens wedstrijden zit dat in een staart of knot. Maar zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen schoor hij zijn lange lokken af en zette een filmpje op Instagram waarin hij videobelde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn korte kopje te laten zien.
3: Oh my god, what the f*** is this?
4: You're lucky you have her.
1: Ja, eerst horen we Ibrahimovic dus zeggen, wat is dit? En daarna zegt Guardiola, je mag blij zijn dat je al een vriendin hebt.
0: Nou, ik vind het,
1: en Ibrahimovic die had dus altijd gezegd, alsjeblieft, wat je ook doet, scheer niet je lange lokken af, want dat is jouw kracht. En als je dat afscheert, dan ben je dus ook je kracht kwijt. Dat is dan, zegt hij.
0: Ik moet zeggen, maar kijk ook even naar jou, Carmen. Ik vind het een verbetering. Ik vond het niet zo fantastisch, dat lange haar.
1: Vind je het mooier zo?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
5: Nou, ik mis die lange lokken wel. Dus toch dat Vikingse wat hij uitstraalde. En Ibrahimovic die zei trouwens ook van, nou, blokkeer mijn nummer maar en bel me nooit meer, want dit kan echt niet.
0: Ja, we zullen zien of hij nu aan kracht inboet als voetballer. Hij was natuurlijk zeer succesvol op het jongste WK.
1: Ja.
0: Het weer voor vandaag.
1: Droog en bijna overal zonnig. In het noorden en westen ook wat bewolking. En het wordt een graad of 22.

0: voor. Formidabel. Vroeger of later gaan we spelen met Afra de Lange uit het Overijsselse De Krim. Dag Afra, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Heb je grootse plannen voor deze maandag?
1: Nou, grote boodschappen vooral. En verder ga ik zien wat de dag brengt.
0: Oké, heb je het boodschappenlijstje al klaar liggen?
1: Ja, ik heb hem denk ik af.
0: Nou, laten we hem even doornemen. Wat staat erop?
1: Wil je hem helemaal weten?
0: Nou ja.
1: Nou, ik heb erop staan melk, yoghurt, margarine, beleg, aardappelen, groenten, gehakt, eieren, suiker en frisdrankblikjes die in de aanbieding zijn. En nog wat lekkers voor de hond.
0: Oh, wacht. Ik moest even de kassa afrekenen. 74 euro, oh, alsjeblieft.
2: Zo.
1: Ja, zoiets ja. Zal het wel worden, ja.
0: Zeg, we gaan een mooie reis maken door de tijd van de muziek. Maar allereerst natuurlijk een startpunt vanuit het nieuws. Nou, vandaag, 31 jaar geleden, 1995, wordt Windows 95 gelanceerd. Het computerprogramma, hè, wereldwijd openen elektronica winkels extra vroeg de deur.
3: Ook in Nederland stonden computerhuis al vroeg ongeduldig voor de winkels. Vroeg opstaan werd hier beloond met 100 gulden korting voor de eerste 10 kopers. Microsoft heeft er alles aan gedaan om van deze dag een feestdag te maken. De klant moest vooral het gevoel krijgen dat hij de meest noodzakelijke aankoop van zijn leven deed.
0: Ja, dat was wat zeg. Ik was toen nog niet...

0: zo met computers bezig, hoor. Ik snapte daar eigenlijk geen hout van. Maar allerlei computernerds stonden toen voor de deur.
1: Er werden zelfs beschuit met muisjes uitgedeeld in de winkel. Ja. Dus als je die nog even op je boodschappenlijstje zet, dan past het er helemaal bij vandaag.
2: Beschuit met muisjes. Ja. Nou, ik ga mijn best doen. Okay.
0: Nu is het allereerst tijd voor een wind hose van hits door de tijd. Vanuit 95 reizen we.

0: dat vroeger of later niet dan 1984?
1: Dat wordt nog een gokje. Vroeger.
0: Nee, was later, 1988.
2: Oh, oh, what a kiss. You're the one, you're the one just for me.
0: Dit is Will Andy. Oh, oh, what a kiss. Vroeger of later, 1988.
1: Nou, dat niet.

0: Niet dan 73?
1: Ik denk net wat later.
0: Dat is goed, vroeger of later. Je hebt de eer gered, 1975. Nou, maar eens even kijken wat er in de prijzenkist zit voor jou.
2: Nou ja, het is toch gewoon ongelooflijk. Je hebt nog een klein beetje bijscholing nodig, maar krijg je sowieso de deurhanger. En zullen we dan het boek erbij gewoon doen?
0: Wil je dat graag hebben?
1: Dat wil ik wel heel graag hebben, ja.
2: Nou, dan krijg je dat.
3: Die laatste twee had ze goed. Dus je weet gewoon heel veel over de jaren 70.
0: Ja. Dus je krijgt het erbij.
1: Ja, dat is mijn tijd natuurlijk.
0: Nou, weet je, ik vind ook boodschappen zijn zo duur. En je hebt zo'n enorme boodschappenlijst. Dus dan krijg je het boek gewoon van ons.
1: Ja,
3: en dan ook nog de boodschappentas?
1: Doe ik die beschuit met muisjes, neem ik mee vandaag bij de supermarkt.
0: Nou leuk, dan zien we dat wel via de post verschijnen. Een mooie dag, hè, Afra.
1: Is goed, jullie ook. En heel

0: We gaan even de post doorspitten. Ja, veel reacties op even de Napel en het vuurwerk gooien van Feyenoord-fans. Naar supporters van Cambuur.
1: Ja, Mieke laat weten dat die supporters van Feyenoord lekker thuis moeten blijven. Wat een voorbeeld ook voor kinderen. Het is eigenlijk wel vreselijk. En Gerrit die zegt, ja, die voetbalrellen. De mensen ook gerechtelijk flink straffen. Niet alleen een stadionverbod. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, want daar ligt het probleem. Ja, ons rechtssysteem is te soft.
0: Ik ben in elk geval voor flinke puntaftrek, maar dat is niet iedereen mee eens.
1: Nee, Maurice die zegt, ik ben ook heel boos, maar je kunt niet het hele elftal van Feyenoord straffen met 10 punten aftrek. Dat heeft helemaal niks te maken met voetbal of de clubliefde. En hij wordt vooral verdrietig van de gedachte dat er mensen ook gewond zijn geraakt van Cambuur. Nico die is het wel eens met Evert. Evert kwam ermee dat de supporters eerder uit de bus gekieperd moeten worden. Nou, Nico zegt, doe dat bij de Oost Vaarders plassen, daar lopen een paar bronzige buffels rond.
0: Oh, die doen de rest. Ja, ja, dat is ook een oplossing natuurlijk.
1: En Hans laat weten, ja, het probleem is dat voetbalclubs geen zelfreinigend vermogen hebben. Ja, het zijn grote krokodillentranen en er moet gewoon wat gebeuren.
2: Ja, en vanmorgen hadden we het met Martijn van den Boogaard over de jaren 70. Vooral dan een quiz daar hebben we gespeeld. En hij lijkt een beetje op icoon vader Abraham, flinke baardsnor. En daarom vanochtend, en waar hoor je dat nog? Gewoon hier op 5, het Smurfenlied. Sabrina zegt, wat leuk het Smurfenlied. Ik heb die jaren geleden zomaar op vinyl gevonden bij de kringloop. Nooit gedraaid, maar ik heb hem wel gewoon mooi in mijn bezit.
0: Ja, nou wees er zuinig op, want dat is natuurlijk een klassieker uit de Nederlandstalige popmuziek, hè? Hans Schippers, die is binnen, dus het gaat door. De arbeidsvitamine, die hij elke dag natuurlijk op weergaloze wijze presenteert. Daarna lunch lekker met Daniel Dekker. Hij ontvangt vandaag Bouke Scholten. Open huis met Hek van Steeg. Bert op 5, Bert Kranenbarg. Simone, natuurlijk onze eigen Simone met de avondstart. En dan nog de avond van 5 met Gerja Wolf. En wij zijn er morgenochtend weer even na 6 in de vroege ochtend.

0: Samen Max. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden gebouwd worden. Ontzettend belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffer van Russische aanvallen.
19: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
18: Ja, het ziekenhuis komt op een geheime plek in de buurt van het front, onder de grond dus, en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties gedaan worden. Het is nog steeds een ravage op de A28 tussen het Harde en Wezep, en de weg blijft nog een groot deel van de dag dicht. Vannacht was daar een ernstig ongeluk. Een touringcar met daarin 50 Duitse en Oostenrijkse scholieren botst op een bestelbus en schoot door de vangrail. Er zijn 8 gewonden, onder wie de bestuurder van de bestelbus, zegt verslaggever Jeroen Godworst.
20: Waar ze naartoe op weg waren, dat weten we niet. Maar ja, zij worden opgevangen op dit moment in de Erika-hal. Dat is een hal hier in Wezep in de buurt. Daar krijgen ze een broodje en wat drinken. Het is niet zo dat iedereen gewond is geraakt. Er is ook een grote groep die daarna gewoon zelf de bus uit is gekomen en naast de bus stond te wachten totdat ze naar die hal zijn gebracht.
18: Ja, volgens de politie zijn er geen dodelijke slachtoffers, wel nog licht gewonden. En de A28 bij Wezep blijft nog tot zeker de avondspits dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties in het land. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. En met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris kwam er gisteren na 6 edities een einde aan de Formule 1 in Zandvoort.
21: Mega klapper! Verstappen is er keihard afgegaan.
22: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer opvangen.
23: Ja, het is een tragedie, hè? Echt erg.
24: Ik denk dat hij ziek is geweest.
25: We moeten nu verder.
24: Ja, geen idee. Laatste keer. Ja, dat is niet zo mooi.
18: Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks alles toch heeft genoten van de laatste race. En hij noemt het stoppen op het hoogtepunt. Het weer, het blijft zonnig en droog ook vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

dat snikje in die stem, dat heb ik altijd onthouden. De 76-jarige Harpo heeft in Halmstad, ondanks een trap van een paard dat hem bijna fataal werd, ooit nog een eigen paardenboerderij. En zingen doet hij alleen nog thuis op de bank met de gitaar op schoot. Maar hier stond hij als 25-jarige even in het volle licht met Movie Star. Lekker zonnetje erbij, het is weer maandag. Kortom, we gaan beginnen met de arbeidsvitamine naar Bert Aandrikman. De aanvragen die komen van een groep vrienden van het eerste uur. Afkomstig uit Zijtaart, gemeente Meijerijstad, Brabant. Ze hebben de leeftijd van 65, maar ze kennen elkaar ook al 60 jaar. De muziek van de jaren 70 levert dan goede herinneringen en ze steunen elkaar door dik en dun. De groeten krijgen we van Jack en Geert en Rob en Henry en Jan. En hun helaas vorig jaar overleden vriend Jos wordt er ook bij genoemd. In het eveneens Brabantse Gemert een bijdrage van Bernard Jans in Gemert. Samen met zijn vrouw Doriet, vaste luisteraars. Als oud discjockey weet Bernard, muziek was, is en blijft altijd de bindende factor in beleving. Het maakt niet uit, zegt hij, welke smaak je pretendeert. Er is altijd iets passends wat aanspreekt.

precies altijd staan die titels van George Baker. Ik ben de meeste vergeten, want tenslotte hoor je altijd maar Una Paloma Blanca en Little Greenback. Maar deze is met een arrangement van Paul Natte. All My Love, hij maakte hem in 1980, Hans Bouwens, George Baker. Daarvoor Gonna Get Along Without You Now. En we hoorden natuurlijk ook van Viola Wills. En we hoorden ook The Seekers met I'll Never Find Another You. Iris Vitamina, maandag. Lekker beginnen met Elvis. I Just Can't Help Believing.

De Nederlandse country duo wist het Songfestival om te vormen tot een wat meer serieuze plek om muziek uit te voeren. Tenminste, dat bleek achteraf dan. De Common Linnets met Ilse de Lange en natuurlijk een Waylon en Calm After the Storm. Daarvoor een mooie marimba solo gespeeld in Starbucks Moonlight Feels Right. En Elvis Presley hoorden we met I Just Can't Help Believing. David en Jonathan.

Leden van Fairport Convention hoor je hier meespelen met de opvolger van City to City. Mooie plaats van Jerry Rafferty. Zat ook in die hele mooie hoes van John Byrne. Ik weet niet of je die kent met die Marvel Comics-achtige fantasy. Je kocht die plaat eigenlijk al om de hoes. Tenminste, ik deed dat graag in die tijd. Hotel California van de Eagles hoorde je. En verder ook nog... It's so easy to fall in love. Buddy Holly nu. It's

was de Song of the Marching Children in Atlantis. Kon je in Memories een beetje meeliften op een fantasiereis naar een onbekend universum. If you had been away and left this world behind, far away. Het was vooral ook een hele mooie performance van Johnny Kaagman, die ons vorige week ontvallen is, of twee weken terug alweer. En dit was ook haar favoriet uit het hele repertoire. Sting met Fields of Gold hoorde je. En It's So Easy van Buddy Holly in de arbeidsvitamine.

0: arbeidsvitamine.
1: Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 10 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
19: De nieuwe Britse premier Andy Burnham is voor zijn eerste buitenlandse bezoek naar Kiev gegaan. Oekraïne viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. Burnham heeft de Oekraïense premier Zelensky ook namens Frankrijk bouwtekeningen overhandigd, waarmee Oekraïne lange afstands kruisraketten kan bouwen. En hij drukte Zelensky op het hart dat Groot-Brittannië achter Oekraïne blijft staan. Rusland zou volgens Zelensky bezig zijn met het oproepen van 300.000 militairen voor het Russische leger, en volgend jaar kunnen daar nog eens 200.000 man bij komen. Rond deze tijd gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. In de verhoren voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe zij beslissingen namen. Deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorren Jonker.
0: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Nou, voor dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
19: Feyenoord wil er alles aan doen om te achterhalen wie er gisteren vuurwerk gooide richting supporters van Cambuur. 5 supporters raakten gewond. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. In de 12e minuut staken fans van Feyenoord fakkels en vuurpijlen af. De wedstrijd werd stilgelegd, maar na overleg toch weer verder gespeeld. Volgens de regels moeten de daders eerst opgepakt worden. Maar volgens scheidsrechter Makkely was dat lastig. De supporters droegen bivakmutsen en er was veel rook. En in Groningen lopen sinds een tijdje jeugdboswachters rond. Het Groninger landschap probeert zo jongeren meer bij de natuur te betrekken. Gisterochtend gingen 5 jongeren in alle vroegte met een echte boswachter op stap. Ze zochten onder meer met verrekijkers naar bijzondere vogels. En zo zagen ze een zeearend. Julia van 13 is enthousiast.
12: Ik ben mijn hele leven in de natuur geweest. En altijd met de tuin bezig en met de diertjes.
20: En jij wil dus jeugdboswachter worden?
12: Ja, het lijkt me echt wel heel leuk. Dan leer je ook heel veel. En dan kun je ook heel veel buiten zijn. En naar de vogels kijken, naar de plantengroei kijken. En dan weet je hoe het daar gaat.
19: In Groningen zijn nu 10 tot 20 jeugdboswachters. Het weer in het midden en zuiden volop zon. In het noorden en westen ook bewolking. En het wordt een graad of 22.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

24 augustus 1975, Long Island Arena, New York. En die talkbox waardoorheen Frampton die gekke geluiden maakt, die was unheard of. En wat verder ook nog meehielp om dat concert de hele wereld over te helpen, is dat die LP was opgenomen op 24 sporen tegen wat gebruikelijk was destijds 16 sporen. Echte geluidservaring dus eigenlijk. Dit zijn de arbeidsvitamine op deze maandag met de aanvragen van muziekliefhebber Bernard Jansen uit Gemert en van een hechte vriendengroep uit Zuidaard in Oost-Brabant. Die bestaat uit Jack, Geert, Rob, Henry, Jan. Die kennen elkaar van de schooltijd, zijn door dik en dun vrienden gebleven. Jos is er niet meer om dit mee te maken, maar hij werd wel meegenomen op hun lijstje.

0: Dat is de raarste mogelijke combinatie eigenlijk, die Vangelis, die je helemaal niet bij Donna Summer gezocht zou hebben, maar ergens langs de weg heeft die Quincy Jones bedacht dat er maar heel veel interessante samenwerkingen uit die plaat naar voren moesten komen. Zoals met Bruce Springsteen, die ook toen een song leverde aan die plaat van Donna Summer. En ze gingen inderdaad een heel andere weg. Sam Cooke met Chain Gang hoorde je en Mike Oldfield met Shadow on the Wall.
1: De arbeidsvitamine.
0: Het is 24 augustus en het zou de dag kunnen zijn waarop je het puzzelboek van de arbeidsvitamine gaat winnen. Dan moet je wel even goed luisteren naar dit puzzeltje dat in 4 stukjes voorbij komt. 1, 2, 3, 4. Maar die volgorde is, zo weten de vaste luisteraars, nooit de juiste volgorde. Er moet iets anders bedacht worden voor vandaag. Music was my first love and it will be my last. Music of the future, music of the past.
2: 1.
3: Music of the past.
2: 2.
3: Music of the future.
2: 3.
3: And it will be my last.
2: 4.
3: Music was my first love.
0: Nou, dat zijn interessante stembuigingen van de heer Jamals. Ik wil graag van je weten wat de juiste volgorde zou moeten zijn. En dan kun je reageren via de NPO Luister-app. En dan heb ik je misschien aan de telefoon met hopelijk de juiste oplossing straks. Dit is Richard Barnes. Take.

0: En ja, ik was meteen verkocht, zegt Jannie, toen ik dit hoorde voor de Cats destijds. In ieder geval hadden ze het opgenomen ergens bij textielfirma Deurlacher. Die leende de kantoorruimte waar de opname plaatsvond. En die moest dan worden onderbroken, heb ik gelezen, als de klokken luiden aan de ouderzijds Voorburgwal. Want zo ging dat in die tijd. En daarna werd het allemaal natuurlijk veel beter voor ze. Vrij met mij van Richard Kot hoorde je. En Take to the Mountains van Richard Barnes.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik heb nu Chris het Doetinchem aan de telefoon. En dat is niet voor niks, want Chris die deed mee aan het spelletje, geloof ik. Hè? Chris, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
2: Zeker, ja.
0: Ja, meestal zit die John Miles tussen kunst en kitsch in. Als ik jou vraag, van, is het kunst voor jou of kitsch?
2: Wel kunst.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk een heel groot gedragen stuk. John Miles, je hebt hem een miljoen keer gehoord, waarschijnlijk in je leven al, denk ik. Maar dan moet je er wel mee kunnen puzzelen. En was het moeilijk?
2: Nee, ik vond het meevallen.
0: Ja?
2: Dus.
0: Nou, laat eens horen, heb je.
2: Ja.
0: Zeg het eens.
2: Nee, verder niks.
0: Nee, ik bedoel de oplossing.
2: Oh, de oplossing. Ja. Sorry. 4, 3, 2, 1.
0: Oké. Okay.
1: 4. Music was my first love. 3. And it will be my last. 2. Music of the future. 1.
0: Ja, dat is een stoomcursus achteruit denken eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is jou gelukt in elk geval. Nou ja, mooi. Ja. Dus je vindt het vast leuk om het puzzelboek voor arbeidsvitamine te winnen.
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Nou, Lijkt me leuk.
0: Ja, dat heb je bij deze, krijg je dat toegestuurd. En we pakken gewoon die John Miles speciaal voor jou op in het nummer.

Ja, dat is niet makkelijk met die jaren 80 synthesizers. Die waren al helemaal wat goedkoop in het geluid. Maar die Labissiefre maakt dan weer het verschil. En dat is vaak bij dit soort opnames dan. Want dat telt uiteindelijk toch. Die komt van dezelfde plaat als Something Inside So Strong. In 1988 van Labi. En het nummer heet Listen to the Voices. En het paste mooi achter John Miles met zijn music.

Empire of the Sun. Australisch duo is dat. Luke Steele en Nick Littlemore zijn dat. Met We Are the People. En Cinderella Rockefeller is een soort van Israëlische comedy. En daar weer voor School van Supertramp. Dit zijn arbeidsvitamine. En de Hollies.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
3: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, Avro Tros gaat ook komend jaar niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Omdat Israël erbij is, zegt de omroep. En Israël is nog steeds in een groot militair conflict verwikkeld. Daarmee is het evenement volgens de omroep niet langer neutraal. Of Nederland volgend jaar helemaal niet aan het Songfestival meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros geeft de deelname terug aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Ook dit jaar deed Nederland niet mee, maar het evenement werd toch uitgezonden door de NOS en NTR. De touringcar die vanmorgen op de A28 van de weg raakte was op weg naar Parijs. Er zaten tientallen scholieren in, vooral Duitse, zegt verslaggever Jeroen Godworst.
3: De Duitse omroep NDR die zegt dat het gaat om scholieren van een plekje dat heet Pleun. Dat ligt in het uiterste noorden van Duitsland. Het zou gaan om 54 scholieren die in de touringcar zaten en 4 leerkrachten. En dat ze onderweg waren naar Parijs. En ook zegt de school in een bericht op social media dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is en dat alle ouders inmiddels op de hoogte zijn gebracht.
2: 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een bestelbus bij het ongeluk betrokken. De bestuurder, een man van 30, is een van de gewonden. Webwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese fast fashion bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wordt daarmee zo'n 83 miljard euro waard. 23 miljard, ja, dat is wel veel minder dan de 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Een troy ounce, dat is 31,1 gram, kost nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd in trek. En een spektakel gisteren in het centrum van Tilburg. Daar vielen 5000 betonblokken om. Dat waren dominostenen van zo'n 5 kilo per stuk. De 2 kilometer lange slinger liep dwars door gebouwen, huizen en over drukke kruispunten. Het publiek rende erachteraan om alle stenen te zien vallen. Ja, 10 jaar geleden vielen die grote dominostenen ook al een keer in Rotterdam. Het weer in het midden en zuiden volop zon. In het westen en noorden ook wat bewolking. En het wordt 21 tot 24 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Onheilspellend kondigt John Fogerty een einde der tijden aan. There's a bad moon on the rise. Maar misschien dat mensen daarom wel gemakkelijk verstaan. There's a bathroom on the right. Revival was dat. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die hebben wij gehonoreerd van verschillende partijen, zoals we dat altijd al doen, sinds 1946. En er zijn vanochtend de vriendengroep in Zuidaard in Oost-Brabant en luisteraar Bernard Jansen uit Noord-Brabant. In Zuidaard hebben Jack en Geert en Rob en Henry en Jan een hele goede herinnering aan onder andere de gezamenlijke reis naar Curaçao, waar ze in 2017 met z'n allen zijn geweest. Samen met onze partners schrijven ze er nog even bij.

You See the Trouble with Me, dat was de Ball Rust of Love. Barry White, zoals je hem altijd mocht noemen. En daarvoor de Royal Rhythmics met Terang Bulang. Dat is een Indonesisch liedje in Krontjong-stijl. De Royal Rhythmics van Rudy van Dalm. En die heeft tot later leeftijd nog opgetreden op allerlei Pasamalams. Leuk dat het meteen wordt herkend door Indische mensen die allemaal reageren daarmee. Als je dat draait, Terang Bulang. Leuk hoor. En daarvoor de Strubs met Part of the Union. Simon & Garfunkel, de boxer.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

Wat heb je 25 jaar geleden gemaakt? Andrea Berg met Du hast mich tausendmal belogen und verletzt. En daarvoor uit Greece, John Travolta met Olivia en We Go Together. En daar weer voor dat magistrale De Boxer van Simon & Garfunkel. Billy Shears, of iets dergelijks. En een hele nieuwe band, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daar waren ze ineens.

Die Bono heeft er ook van alles uitgehaald, hè? Die zit met Frank Sinatra een duet. Hij schreef voor Luciano Pavarotti en dit was voor Roy Orbison. En zijn laatste album dat hij maakte. Samen met The Edge deed hij dat. She's a Mystery to Me. Daarvoor Chiquitita van ABBA. En The Beatles met With a Little Help from My Friends.

0: David Bowie met Heroes van zijn trilogie in Berlijn. Je wist nooit wat hij ging maken en dat was altijd vervreemdend. Maar later dan begon het kwartje te vallen bij hem vaak. Dit waren de aanvragen van Bernard Jansen uit Gemert en de vriendengroep in Zuidaard in Sint-Oederode. En morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. Maar vooral lunch lekker met Daniel Dekker straks.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant!
14: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
18: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
18: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 12 uur het nieuws met Caroline Bari. Goedemiddag, Caroline.
3: Goedemiddag, Daniel. Avrotros doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep boycott het evenement vanwege de deelname van Israël dat betrokken is bij een oorlog.
10: Avrotros geeft de opdracht terug aan de NPO en die is nu aan zet, zegt verslaggever Joris van Poppel.
20: Ze kunnen een andere omroep vragen om het uit te zenden, om een artiest te sturen. Afgelopen jaar was dat natuurlijk de NOS. De NOS is gevraagd, die heeft het uitgezonden samen met de NTR. Geen artiest gestuurd. Het zou kunnen dat dat nu weer zo gaat gebeuren, of misschien wordt er toch nog een andere omroep bij betrokken. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het is in ieder geval nu aan de NPO om daar een besluit over te nemen.
10: De organiserende EBU nam eerder maatregelen om Avrotros tegemoet te komen, maar volgens de omroep is daarmee de onafhankelijkheid en neutraliteit van het festival nog steeds niet gegarandeerd. Van de Duitse scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. Van dat busje is eigenlijk niets meer over. De chauffeur heeft het ongeval overleefd, zegt deze verslaggever.
21: We hebben de broer van de bestuurder van die bestelbus gesproken. Die laat weten dat de bestuurder in het ziekenhuis ligt. Dat hij veel pijn heeft, maar dat hij wel aanspreekbaar is. En dat is toch echt wel een klein wonder te noemen als je ziet hoe dat busje er nu bij ligt.
10: Namelijk in 2 stukken. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. Er komt minder krimpflatie voor in de supermarkt, zegt de Consumentenbond. Fabrikanten maken dan hun verpakking kleiner, terwijl ze er dezelfde prijs voor vragen of meer. Mensen zien vaak wel dat de verpakking anders is, maar niet dat die ook kleiner is geworden. De Consumentenbond kopt het nog wel tegen in de winkels, bijvoorbeeld bij Blue Band en bij shampoo van Head & Shoulders. De bond roept de politiek op om er iets tegen te doen, bijvoorbeeld om fabrikanten te verplichten dat ze op de verpakking zetten dat er minder in zit. En ook in het zuiden van het land is de zomervakantie weer voorbij en moesten scholieren vanmorgen weer vroeg op. Omroep Zeeland peilde de stemming op een schoolplein in Zierikzee.
22: Ja, vroeg. Vooral voor haar. Kijk, ja. Ik ga gewoon naar mijn werk, dus in die zin was ik het wel weer gewend. Maar voor haar was het wel weer eventjes wennen, hè. Vroeg naar bed, vroeg eruit. En voor haar was het ook wel weer goed. En voor ons ook. Je gaat weer een beetje in je ritme.
23: Vandaag valt het misschien nog mee, maar zo in de loop van de week ga je wel even merken dat het vroeger uit wel weer moeilijk is. Zijn ze misschien wat moe, maar dat mag ook toch.
10: En dan nog het weer. In het zuiden is het zonnig. In het noorden nu wat meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 22. Dankjewel en tot zometeen weer. Tot zo. Hè?
24: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: alweer op de helft is. Maar gezellig gaat het worden.
1: Gezellig.
0: Want dan zijn we weer aan de Omroep Max lunchtafel met de allerbeste evergreens. Er is een boek verschenen over de Johan Cruijff Arena. Het stadion dat 30 jaar bestaat. Betonnen dromen heet het. En behalve dat er gevoetbald wordt, zijn er ook regelmatig grote muzikale evenementen natuurlijk. Lunchgast van vandaag is Bouke Scholten. Jawel, hij leeft Elvis Presley. Samen met zijn Elvis Matters Band gaat hij een heel bijzonder optreden geven in Las Vegas, Amerika.

0: Dolly Parton. Voor iedereen voor wie de vakantie er weer op zit. En ja, weer een normale leven moet gaan winnen natuurlijk. Hè? Even normale schoenen aan. Niet de hele tijd op je slippertjes. Maar goed, we hebben er wel goede muziek bij. Zoals deze van Dolly Parton. Here Come Again. Mooie muziek uit de jaren 70. Voor Steppenwolf. En Born to be Wild. Nogmaals van harte welkom hier bij de lunch op NPO Radio 5. Zal je misschien al zijn opgevallen, dit jaar viert de Johan Cruijff Arena het 30-jarig bestaan. Half augustus was precies 30 jaar geleden dat de Amsterdam Arena, de naam waarmee het destijds begon, officieel werd geopend door koningin Beatrix. En daar is een boek over geschreven door Arco Gnocchi. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Daniel. Goed je te spreken.
0: Ja, dat is wederzijds. En wij kennen elkaar een klein beetje, want jij bent ook... je bent Ajax-iet, je bent een fan van de beste club van Nederland.
1: Zeker.
0: En je maakt daar een podcast over, Pak Schaal podcast. Doe je samen met Freek Jansen. Dus zeer succesvol, hè?
1: Ja, we hadden toen ook natuurlijk de mazzel dat we sowieso de eerste waren. En die podcast begon toen nog, de Pantelis podcast, net op het moment dat Ajax 2018-2019 door het dak van de arena ging met onder Ten Hag dat geweldige seizoen. Dus dat was een vliegende start. Maar we doen de naam van de podcast al een paar jaar geen eer meer aan. Dus het wordt tijd dat Ajax ons daarbij gaat helpen natuurlijk.
0: Ja, dat wel, ja. Ja. Maar goed, dat boek is er nu gekomen. Wat betekent dat stadion voor jouzelf eigenlijk?
1: Nou, ik kom er dus al 30 jaar, zoals jij wellicht ook. En ik kwam opeens tot de conclusie, ja, ik heb daar meer dan 1300 uur van mijn leven doorgebracht. En ik heb meer dan 13.000 kilometer heen en weer gefietst tussen de stad en het stadion. En daarin die 30 jaar zoveel herinneringen gemaakt en vrienden gemaakt. En ja, bloed, zweet en tranen gevloeid, zou ik maar zeggen. Ja, het is zo'n groot onderdeel van mijn leven geworden inderdaad.
0: Ja.
1: Een constante factor eigenlijk.
0: Ja, de tijd doet veel dingen met ons. Hè? Want ik kan me nog wel heel goed herinneren dat toen het stadion werd geopend, dat het nog helemaal niet het thuis was van de club die er dan speelt. Hè? Dat duurt toch al een paar jaar. Er moeten een aantal dingen gebeuren. Het is net als als je in een nieuw huis gaat zitten. Je moet toch echt wel een heftige housewarming party hebben gehad. om er ook lekker te wonen of zo.
1: Nee, dat is exact wat je zegt. Zeker als je van een knusse jaren 30 woning zoals de Meer of een monument als het Olympisch Stadion verhuist naar een nieuwbouwappartement in een buitenwijk. Ja, ik woon zelf ook in een nieuwbouwhuis. Inmiddels al 7 jaar, maar het voelt toch nog steeds niet als een plek waar je heel veel warmte en herinneringen in het beton hebt. Ook al heb je daar inmiddels, zoals Ajax zien in die 30 jaar, zoveel beleefd dat het uiteindelijk wel zo is gaan voelen. Maar zeker het eerste decennium was kil, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk ook andere dingen hebben beleefd in het stadion, behalve het voetbal. Want alle groten der aarde op muziekgebied hebben daar ook al opgetreden. Dus er liggen nog veel meer herinneringen dan alleen van de club Ajax. Maar wat ging er in die beginjaren nou echt niet goed? Of wat vond jij nou echt heel vervelend? Wat is in dat boek daarover opgenomen?
1: Ja, ik heb sowieso een top 10 gemaakt inderdaad. Want er was nog geen arena in Europa. Dus je moest echt als eerste op het continent uitvogelen hoe je zo'n moderne bak neerzet. Ja, dat gaat gepaard met heel veel kinderziektes en euvels waar je gewoon nog niet over nagedacht had. Maar voor mij was het grootste schrikmoment toch wel dat... Ja, je gaat van een stadion met je zoals de Meer, waar 18.000 man of trouwe bezoekers elke week heen gaan, naar een schaalvergroting naar bijna 52.000 mensen die absoluut niet wisten dat je als supporter ook een verplichting hebt in een stadion om bij te dragen aan de sfeer en aan je team over de streep trekken. Mensen kwamen gewoon kijken zoals je naar de bioscoop gaat.
0: En
1: dat was zo stil in dat stadion dat je hoorde en zag de metro in de hoeken voorbij komen. En het moment dat ik zelf ook al besefte dat er echt iets goed mis zat in het begin, was toen ik op de tribune met mijn vrienden aan het morren was over de wedstrijd en ik op mijn schouder werd getikt door iemand in pak die zei, ja, kunnen jullie wat rustiger praten? Ik ben aan het bellen. Ja, dat was wel een moment dat je dacht, nee, hier gaat iets helemaal mis.
0: We zitten in een overdekte gymzaal.
1: Ja, nou, exact, ja. Zo. En al die plaagstootjes van supporters van andere clubs kon je ook moeilijk pareren. Want ja, je wist ook wel dat ze vaak gewoon hartstikke gelijk hadden.
0: Ja. Nou, is er wel heel veel sfeer gekomen door de jaren heen natuurlijk. Ja. Je vertelt in het boek ook hoe de arena sfeer kreeg en toch door de supporters en bezoekers in hun hart werd gesloten. Heeft die naamsverwijziging, dat is van veel recentere datum natuurlijk, maar heeft die daar wel aan toe bijgedragen, denk jij?
1: Ik denk heel erg ook, omdat het dan... Het was natuurlijk altijd in het begin heel erg een strijd van... is het nou een entertainmentcomplex waar gevoetbald wordt of andersom? Maar heel, mogen de Rolling Stones blij zijn dat ze in het Ajax-stadion optreden... of mogen Ajax blij zijn dat ze in de concertzaal van de Rolling Stones mogen spelen?
0: Ja.
1: En dat is met deze naam, is die conclusie wel geveld. Dus ik vind het zelf enorm eervol dat het stadion de naam van Johan Cruijff mag dragen. Maar het brengt natuurlijk ook heel verantwoordelijkheid met zich mee. Van ja, dan moet je ook wel staan voor wat hij uitdroeg en voor wat hij voor Amsterdam en voor Ajax heeft betekend. En ik geloof wel dat in de gesprekken met de mensen bij de Arena en met Jordi Cruijff al helemaal, dat heel erg leeft ook. Van ja, het is nogal wat om zijn naam te dragen. En vergis je niet, Daniel, er komt nu een hele generatie aan die eigenlijk niet zo goed weten of wisten wie Johan Cruijff was. Dus dat moet je ook natuurlijk als kans pakken om dat heel erg aan een nieuwe generatie te vertellen.
0: Ja, maar ik wil even een oproep doen aan alle ouders om dat in de opvoeding mee te nemen.
1: Exact.
0: Op de jubileumdag.
1: Ja, terug in het tentamen.
0: Ja, op de jubileumdag heb jij je boek gepresenteerd in de Arena samen met Frank en Ronald de Boer.
1: Ja.
0: Hebben die nog iets gezegd over dat stadion? Want ze hebben dat doek gespeeld. Frank is daar ook heel lang trainer geweest.
1: Ja, ik stond met ze aan de rand van het veld. Want op het veld mocht ik natuurlijk niet als gewone sterveling terecht. Maar ik heb wel echt van hen ook nieuwe dingen gehoord die tijdens die boekpresentatie die ik echt nog niet wist over hoe het in de kleedkamer eraan toe ging. En dat... Gewoon die gebbetjes van spelers onderling moest ik heel erg om lachen. En ook wel, ik zag bij hen ook wel een bepaalde trots voor wat ze daar hebben, nou ja, als speler samen en als Frank dan als trainer hebben neergezet. En wat zij ook zeiden, van ja, als wij dus spelers of trainers van andere clubs hier waren, dan keken ze hun ogen uit. En als je dat dan door de ogen van een bezoeker ziet, is het echt een heel indrukwekkend stadion. Terwijl we in Nederland natuurlijk zeker de eerste 15 jaar van de Arena vooral veel grappen erover maakte, over dat gras dat niet wilde groeien en de matige sfeer. Maar blijkbaar heeft het in het buitenland een enorme goede reputatie. Dat is ook wel echt leuk om te horen.
0: Ja. Arco Gnocchi heb ik aan de telefoon een mooi boek geschreven. Betonnen dromen over de Johan Cruijff Arena. Ook als je niet nou per se van Ajax houdt, is het toch een heel mooi boek geworden. Hoe zie jij de komende 30 jaar voor de Johan Cruijff Arena eigenlijk?
1: Nou, toen ik... Wat ik altijd lastig vond, zeker in de beginjaren in de Arena, was dat je echt door de weilanden naar het stadion fietste. Daardoor voel je ook verwijdering. Mm-hmm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Concertgebouw, dat is grens aan het Museumplein in Amsterdam-Zuid. Nou, dat ligt helemaal omsloten door de stad, dat is heel vanzelfsprekend. Maar dat werd ooit ook in een weiland gebouwd. En dat hoop ik ook heel erg over 10, 20, zeker 30 jaar, dat de Arena omsloten is door de stad. En dat het heel erg ook als onderdeel voelt van Zuidoost, het staddeel waar ik zelf dan geboren ben. En dat het heel erg een natuurlijke rol krijgt, zoals het Olympisch Stadion dat in Amsterdam ook heeft gekregen. Ja. Dat het echt nog meer als een thuis voelt. Zeker ook voor de mensen in Zuidoost.
0: Ja. Mooi gezegd ook. Laten we dat hopen. Betonnen dromen, 30 jaar Johan Cruijff Arena. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Succes met alles, hè? Ook met je podcast.
1: Dank je. Ja, hopelijk kunnen we donderdag weer genieten.
0: Gaan we doen. Dag Arco, fijne dag.
1: Dankjewel, Daniel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan. Tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is goed om te lijmen, hoor. Maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bax.

Mooie weerkeer te horen. Treintje Oosterhuis, het officiële openingslied van de Amsterdam Arena. Nu de Johan Cruijff Arena in 1996. Dat was De Zee. En natuurlijk Roger Glover met zijn Kikkers. And love is all. Dit is Lunch Lekker. Goedemiddag.

0: Dat was Bruno Mars en On My Soul. Half één geweest, laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat Rusland in september 300.000 extra militairen oproept. Volgend jaar komen daar nog eens 200.000 bij, zei Zelensky. De Oekraïense president hield in Kiev een toespraak voor Europese leiders bij de viering van het 35e Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Bij een woningbrand in een chalet in Kortehoef is vanmorgen vroeg de bewoner om het leven gekomen. De man van 31 woonde er nog maar net. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er komt een Annie M.G. Smit museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle in Zeeland. Het was al een tijd de bedoeling, maar lang waren de plannen onzeker vanwege de financiën. Maar nu is er genoeg, dankzij een anonieme geldschieter.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Honderden tackles renden gisteren rond in Dieteren in het zuiden van Limburg. Bij het zogenoemde tackle-treffen konden honden en baasjes zichzelf onder meer laten vereeuwigen op het witte doek en hun tackle ook nog laten keuren bij een ervaren keurmeester. Deze baasjes vinden dat tackles eigenlijk tot een buitencategorie behoren.
3: Ja, dat ze zo'n lang lichaam hebben en heel aanhankelijk zijn.
4: Wij zijn personeel. En de hond is de tackle. Vraag je meer aandacht dan dat je ze aandacht wilt geven af en toe.
5: En tackles leeft met jou mee. Als je moe bent of als je ziek bent.
6: Zeggen ze, de hond lijkt ook een beetje op het baasje.
3: Jawel, toch wel. Lui af en toe. Ja, het zijn echte aanstellers soms.
1: Plaffende baasjes bijten niet zo, maar zeggen.
0: Was dit een tackle of een baas?
1: Nee, dit was een baasje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden en midden is wat meer bewolking, maar het blijft droog en het is zo'n 22 graden. Morgen ook zonnig en warmer, 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel Carolijn en eet smakelijk voor thuis. Had ik al officieel tegen je gezegd dat ik het ontzettend leuk vind dat je erbij bent op onze lunchtafel bij deze.
7: Begin van je middag, de lunch is begonnen, omroep Max van de partij.
0: Ja, wij zijn er ook natuurlijk.

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En daarvoor een van de supersterren uit de jaren 60. Dave Barry was dat. Kijk, dat is dan leuk. Ik kreeg net een mooie foto van Harry. Kijk, Daniel, dit zijn onze tackles. Igor en Jander. Groeten van deze boefjes uit Friesland. Nou, het zijn wel twee schattige tackles, moet ik wel eerlijk zeggen. Je moet een beetje van honden houden natuurlijk. Maar ze zien er schattig uit. Dankjewel, Harry. En we gaan onze quiz weer spelen zoals we dat iedere dag doen. Ook op maandag. Ik laat jullie twee keer hetzelfde liedje horen. Een fragmentje daarvan. Vandaag gaat het om Jambalaya. En dit is...

0: dat was de Nitty Gritty Dirt Band. En dit is...
1: 2.
2: Gumball on crawfish pie, feel it gumball.
0: Fats Domino, wie was er eerder met Jambalaya on the Bayou? Is het moeilijk of makkelijk, dat weet ik niet. Volgens mij is het origineel zelfs van Hank Williams. Dat kwam in de jaren 50 al uit. Maar nu gaat het er dus om of de Nitty Gritty Dirt Band, dubbeldekker 1, eerder was dan dubbeldekker 2 van Fats Domino. Je kunt het

0: het dus over tackles. En er kwamen net foto's van de tackles uit Friesland. En deze zangeres komt ook uit Friesland. Muziek uit Friesland van Elske de Wal. Deze maandagmiddag spelen we met Albert Janssen uit Algen aan de Rijn. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Ben je een beetje lekker aan deze nieuwe week begonnen?
1: Ja hoor, rustig aan.
0: Nou, dat is altijd een goed begin natuurlijk op de maandag, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, we gaan de quiz spelen, Albert. Dus laten we bij het begin beginnen. We hadden Nitty Gritty Dirt Band, dubbeldekker 1. En Fats Domino, dubbeldekker 2 met Jambalaya. Wie was er het eerst?
1: Fats.
0: Fats Domino in 1961, maar er was nog een oudere versie van Hank Williams, hè?
1: Klopt.
0: In de jaren 50. De Omroep Max-sokken komen naar Alphen aan de Rijn.
1: Kijk aan.
0: Dus ik weet niet of de postbode daarvoor moet aanbellen of dat hij ze door de brievenbus propt.
1: Nee, we zien het wel.
0: Dat zien we wel gebeuren, hè? De Nitty Gritty Dirt Band die heeft dus Jambalaya opgenomen, waarbij het origineel van Hank Williams was. Welk ander bekend nummer hebben ze ook opgenomen? De Nitty Gritty Dirt Band. Nou, dat is niet de makkelijkste vraag, maar misschien weet je hem wel. En ik denk dat we hem wel makkelijk hebben gemaakt door meer keuze te doen.
1: Ja.
0: Is dat A, Waterloo? Antwoord B, Mr. Bojangles? Of antwoord C, Hey Jude?
1: Ik denk B.
0: Ja. Mr. Bojangles, dat is ook van de Nitty Gritty Dirt Band.
1: Ja.
0: Als je nu zou googlen op de term Jambalaya, wat zou het zoekresultaat dan zijn? Ik ga niet zeggen dat je het nu moet doen, maar is dat A, een recept voor een gerecht?
1: Ja.
0: Antwoord B, een speciaal soort gitaar. Of antwoord C, een bijzondere katsoort.
1: Dus A.
0: Een recept, ja. Een recept voor een gerecht, hè? Is een rijstschotel met kip.
1: Ja, heb ik gegeten in New Orleans. Heel lekker.
0: Ja, daar komt dat natuurlijk vandaan. Kip met gorizo-worst,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Komt uit de Creoolse keuken, wist je dat?
1: Heerlijk was het.
0: Was het lekker?
1: Ja.
0: Nou, nu krijg ik opeens trek. Dit is natuurlijk ook lunchtijd, hè? Vandaag is precies 31 jaar geleden, Albert, dat Windows 95 werd uitgebracht. Waardoor de computerwereld helemaal op zijn kop werd gezet. Hoe heet het bedrijf achter Windows 95? Is dat A, Apple? Antwoord B, Microsoft? Antwoord C, IBM?
1: Dat is Microsoft.
0: Ja! Zo, wat goed, man. Alles goed in één keer.
1: Geweldig.
0: Geweldig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Je krijgt een lunch lekker kaasgaaf.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, dat is een mooi dingetje, hoor.
1: Ja. Dus ja, ik heb ooit al een hele oude, zo'n de hele tijd geleden heb ik ooit eens gewonnen.
0: Ja, maar doet hij het nog?
1: Die doet het nog wel een beetje.
0: Een beetje, nou ja. Zeg Albert, je krijgt een hele nieuwe en je mag ook nog bepalen wat gaan wij draaien. Is dat de Nitty Gritty Dirt Band of Fats Domino?
1: Nee, Fats Domino.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
19: Goedemiddag, Daniel. Na het ongeluk vannacht op de A28 met een touringcar en een bestelbus zijn 14 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs. De scholieren zijn in een hal in de buurt opgevangen. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing had het heel anders kunnen aflopen.
20: Iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is licht gewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. En er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. En de overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen door het Rode Kruis, door ambulancepersoneel. En we hebben ons best gedaan om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.
19: Oké, het waren dus 15 gewonden. De A28 bij Wezep is nog een groot deel van de dag dicht. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat de Tweede Kamer in de coronacrisis expertise miste en daarom sterk leunde op de adviezen van experts. In het verhoor voor de coronacommissie zegt hij dat eerst maatregelen werden genomen en daarna pas ruimte was om te kijken wat die voor mensen betekende. Volgens Dijkhoff was het ook logisch dat de adviezen van experts leidend waren. Syrië en Israël zijn in Jordanië onder leiding van de VS in gesprek om de situatie tussen de twee landen te kalmeren. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties, maar er lijkt meer achter het gesprek te zitten, namelijk een veiligheidsovereenkomst. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs.
21: Die twee landen die waren namelijk met elkaar al eerder in gesprek over zo'n veiligheidsovereenkomst, dat dan uiteindelijk mogelijk moet gaan leiden tot een bredere vredesovereenkomst. Maar die gesprekken die lagen helemaal stil door de oorlogen hier in de regio. Dus er wordt ook, denk ik, ook gekeken of die gesprekken weer opgestart kunnen worden. Maar ja, voor het zover is, moeten eerst die spanningen verminderd worden en moeten worden gedeescaleerd. Dus ik denk wel dat dat het hoofddoel van die gesprekken van gisteren was.
19: Vorige week viel Israël Syrië 2 keer aan. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspecties boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Bovendien was ook niet duidelijk of die genoeg betaald kregen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. Het weer droog en zonnig bij 20 tot 23 graden. In het noorden wat stapelwolken. Morgen juist in het zuiden wat wolken. En verder zonnig en iets warmer.
22: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Evergreen uit de jaren 70. John Travolta met Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Nogmaals, eet smakelijk als je bezig bent met de lunch. Dit is NPO Radio 5. De lunchtafel van Omroep Max tussen 12 en 2 met de allerbeste Evergreens. Zometeen hier Bouke. De Elvis uit Emmen wordt hij ook wel eens genoemd. Hij mag samen met zijn Elvis Matter Band optreden op de plek waar Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll, ruim 600 uitverkochte shows gaf. Komt u straks zelf alles over vertellen. Het is in Las Vegas, Amerika. En je mag weer meedoen met de muziek.
1: De beleggingstips.
0: Ik was het zelf ook helemaal vergeten, maar op deze dag in 1970 werd het damslapen verboden door de burgemeester van Amsterdam. Er waren toen regelmatig mensen die knapten daar een uiltje, die brachten daar de nacht door. En precies vandaag in 1970 werd dat verboden. Het is voor ons misschien wel leuk om dan liedjes te zoeken die gaan over slapen, dromen of wakker worden. Het mag allemaal, dus weet je een mooi nummer daarbij en je denkt, nou, die wil ik wel op de radio horen voor 2 uur. Pak dan je telefoon of je iPadje erbij of een ander apparaat waarmee je hier in de studio kunt geraken. Het liefst via de NPO luisterapp, gaat ook het snelst. En doe je suggestie. En wie weet, draaien we zo meteen jouw favoriete nummer over slapen, dromen of wakker worden.

0: Ik zit altijd helemaal te denken aan die Evergreen Top 1000, weet je wel. Dat je denkt, ja, welke liedjes ga ik er dit jaar inzetten? Deze, ja, de Beach Boys, zoveel goede muziek gemaakt. Deze was mooi, hè? Tears in the Morning.
1: De beleggingstips.
0: Je kan je misschien niet voorstellen, maar vroeger mocht je in Amsterdam dus gewoon op straat slapen. En dat was niet om je roes uit te slapen, maar gewoon als goedkope overnachtingsplek. Er was zelfs een term voor damslapen. Jongeren en hippies die in slaapzaken op de dam sliepen. Naast het, of onder het, ja, monument. Het was in die tijd eigenlijk heel normaal. De gemeente was het op een gegeven moment wel zat. En ze namen maatregelen, waaronder het aannemen van een wet die slapen op straat verboden maakt. En daarom zijn we vandaag voor de beleggingstips op zoek naar liedjes die gaan over slapen, dromen of wakker worden. Deze kwam al binnen. Ja, dat is Wham natuurlijk. En Wake Me Up Before You Go Go. Dankjewel. Even kijken van wie was die. Van Astrid, hè? Dankjewel voor je appje. Wil je ook meedoen met de beleggingstips vandaag? Stuur dan je favoriete liedje over slapen, dromen of wakker worden. De beleggingstips van vandaag hier in Lunch Lekker. En hier is hij dan, de baas.

Running in the Family. Nog niet zo lang geleden waren ze in Nederland om op te treden. Ze komen hier regelmatig met al die grote hits. Sleepwalking van de Golden Earring krijgt zojuist binnen via de app. We zoeken liedjes over wakker worden, dromen of slapen. Johan stuurt dat net een appje over Sleepwalking van de Golden Earring. Ook een hele goeie natuurlijk.

0: Soulmuziek van Sam & David, ook nog gebruikt in die film van de Blues Brothers, weet je dat nog? Hold on, I'm coming, was dat. Nou, dat geldt zeker voor Bauke, want die is binnen, hoor. Daar ben je dan, Bauke.
1: Eindelijk, hè?
0: Ja, ja, je had een beetje druk zitten op de weg, hè?
1: Ja, het is altijd druk als je voorbij Zwolle moet. Dan is het altijd druk.
0: Nou, vakantie is voorbij natuurlijk ook. Iedereen weer aan het werk.
1: Vakantie is voorbij en ja, hier en daar weer wat gebeurt op de weg. En dan ja, sta je toch in een file.
0: Maar je bent er.
1: Gelukkig wel.
0: Je moet wel volgend jaar, als je naar Las Vegas, dan kan het ook vrij druk zijn. Hè? Dat je...
1: Ik weet het.
0: Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Want zometeen gaat het natuurlijk vooral ook over die shows. Bauke Rocks Vegas, a tribute to the king. In de Westgate, het Las Vegas Resort en Casino, het voormalige internationale hotel. Waar ja, de man, de king of rock and roll. Ja. Hoeveel shows heeft hij daar in ieder geval niet gegeven, Elvis Presley?
1: Ja, ik geloof, ik weet het niet zeker. Ik geloof iets van 600 of wat dan ook.
0: Echt,
1: de laatste 6-7 jaar van zijn leven heeft hij daar natuurlijk gestaan. In Vegas. En ja, dan deed hij een hele tour natuurlijk in Vegas. En dan ja, het is natuurlijk fantastisch om op dat podium te mogen staan.
0: Ja, man. Wat een sensatie. Ja. En ja, daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Geen enkele zorgen over, want de shows van Bauke zijn altijd dik in orde. We gaan naar het laatste nieuws eerst met Ewout. Goedemiddag. Daar ben je dan, hè?
2: Ja, oh, hier ben ik, ja. Goedemiddag. Bij het ongeluk tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep, vandaar die drukte, hebben er heel veel engeltjes op schouders gezeten. Dat zegt burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Volgens de burgemeester had het nog veel erger kunnen zijn. In de touringcar zaten jongeren van 17 en 18 jaar die op schoolreisje waren richting Parijs. De meeste hebben alleen schrammen of kneuzingen. Noorwegen breidt de boringen in het Noordpoolgebied verder uit. Het boren naar gas en olie in onder meer de Barentszee is omstreden vanwege de schade aan het milieu. Maar volgens de Noorse energieminister is het nodig vanwege de huidige geopolitiek en de onzekerheid of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft. In Kenia zijn 4 mensen opgepakt na de dood van 18 olifanten. Die dode dieren werden een maand geleden gevonden in een nationaal park. Ze bleken te zijn vergiftigd. In het reservaat wordt het leefgebied door landbouw en veeteelt steeds kleiner, terwijl er wel steeds meer olifanten bijkomen. En die lopen daardoor steeds vaker over landbouwgronden, waar de oogsten worden vernield en vooral opgegeten. En het was afgelopen weekend opvallend rustig in Amsterdam. Zelfs bij hippe koffietentjes was het stil.
3: Als je zo door de stad loopt, valt je iets op?
4: Dat het best wel leeg is eigenlijk dit weekend.
5: We merken het wel. En we merken nu ook gewoon normaal is het wel peak hour, weet je wel. Rond 11, 11:30. En nu is het gewoon iets rustiger.
3: Dat zijn we niet gewend op een zaterdag.
2: Ja, veel Amsterdammers zaten op Lowlands of in Zandvoort bij de Grand Prix. De eigenaar van het skatecafé ging er creatief mee om en organiseerde een toepasselijk feest voor de thuisblijvers, Nolands.
6: Het kost ook niet €360. Je hoeft niet in je tent in de kou, je hoeft niet in de regen te staan. Het is hier lekker overdekt, het is lekker warm. Het is gewoon heel leuk.
2: Het weer droog en zonnig bij 20 tot 23 graden. In het noorden wat stapelwolken, morgen juist in het zuiden wat wolken en verder zonnig en iets warmer.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Electric Light Orchestra. Op het album waar ook Mr. Blue Sky op stond. Zo'n dubbel LP. Ja, Out of the Blue heette die. Turn to Stone. Bij ons vandaag Bouke Scholten, jawel. Maar wij zijn gewoon Bouke natuurlijk. Bouke, nogmaals, goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, we moeten over een aantal dingetjes hebben. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel die show die je gaat geven in Las Vegas, Amerika. Want er is al één volledig uitverkocht.
1: Eén is volledig uitverkocht, ja.
0: Dat is best wel snel gegaan ook, hè?
1: Heel snel, ja. Ik had het zelf niet verwacht. Ik bedoel, ik had echt gedacht van ja, als je daar één show mag geven en de zaal die zit half vol, dan vind ik het al best. Ja. Weet je, ik bedoel, maar ja, op een gegeven moment, het ging als een tierenlier. En ja, die zaal is uitverkocht, de 21ste. En nu is de 20ste erbij gekomen.
0: Ja.
1: Dus we mogen twee keer een avond verzorgen.
0: Ja, en op bijzondere data ook, 20 en 21 augustus 2027. En het is volgend jaar 50 jaar geleden dat Elvis overleed ook.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, dus zijn natuurlijk allerlei denkingen, neem ik aan, in Amerika.
1: Ik denk sowieso dat het heel druk gaat worden in Memphis. Bij het graf van Elvis. Ja. Dan heb je natuurlijk ieder jaar zo'n candlelight. En als er natuurlijk iets speciaals is. Zoals bijvoorbeeld ja, het 50ste jaar dat Elvis is overleden. Dat zal wel heel speciaal worden, denk ik.
0: Ben je er wel eens geweest bij zo'n candlelight?
1: Ja, ja, ik ben er één keer geweest. 2016 of zo, geloof ik. En ja, dat is heel speciaal. Dat is echt heel speciaal. Je ziet echt duizenden mensen gewoon in een rij die langs het graf gaan van Elvis. En dus door Graceland. Of helemaal door het huis en zo heen lopen en zo. En helemaal die route gaan bewandelen. En dan lopen ze allemaal met van die lantaarntjes en zo. En er staan er gewoon ook weer een stuk of duizenden mensen aan de kant om dat te gaan bezichtigen, zeg maar. Hmm. En ik heb dat zelf meegemaakt en dat is wel heel speciaal.
0: Ja. Ja, we kennen je natuurlijk ook van Viva Las Vegas en de Ziggo Dome.
1: Ja, daar was je bij, hè?
0: Ja, daar was ik zeker bij. En ja, kijk, jij bent op het podium, dat gaat daar in Las Vegas ook gebeuren, met de Elvis Matters Band.
1: Ja.
0: 13-koppige band met fantastische muzikanten en zangers en zangeressen. Ga je nou iets bijzonders doen daar in Las Vegas? Heb je daar, ja, dat moet jij al in je hoofd hebben natuurlijk.
1: Want zeker. We gaan wel echt natuurlijk ook liedjes brengen die we nog nooit eerder hebben gedaan. En wat bijzonder.

0: brengen die we nog nooit eerder hebben gedaan. En wat bijzondere samenstellingen van liedjes, zeg maar. Mm-hmm. Om het toch, ja, om de mensen toch te kunnen dienen, zeg maar, met de hit die Elvis heeft uitgebracht. En ja, zoals je weet, in Amerika duurt een show vaak een uur. Wij mogen dan, zeg maar, iets langer, omdat ik dat wel eiste van ze. Ik zei van ja, ik kan niet daar een uur gaan staan en de mensen laten komen voor een uur show, weet je wel. Dus ik heb.
1: I'm like Bruce Springsteen, had je kunnen zeggen. Die speelt ook altijd 3,5 uur.
0: Nou ja, je bent er zelf bij geweest in Ziggo Dome. Daar heb ik ook echt 3 uur aan 1 stuk doorgezongen.
1: Ja, ik vond het een hele zit, hoor. Nee. Ja, hè? Nee, maar het duurde wel lang, ja. Maar dat is wel mooi, want het verveelt ook niet natuurlijk.
0: Nou ja, de meeste mensen vinden het ook leuk, want je geeft ze natuurlijk wel waar voor een. Voor wat ze betaald hebben natuurlijk. Ja, en, ja. En ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik eenmaal bezig ben op het podium, moeten ze wel de stekker eruit trekken, hoor. Dan ben ik net zo duur als elk konijntje.
1: Ja, dan ga je door, hè. Ja, dan kom je er goed in. En die tweede show is nu in de verkoop. Dus als nu mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik heb wel een paar centje liggen. Dan kun je daar nog een kaartje verkopen.
0: Ja, je kunt nog een kaartje kopen. Natuurlijk moet je wel de reis naar Vegas maken.
1: Ja, dat natuurlijk.
0: Maar als je dat niet wil, dan kun je ook natuurlijk gewoon naar het AFAS in Amsterdam.
1: Ja.
0: En dat is ook volgend jaar. En daar staan we in, ik geloof in april.
1: Ja, ik zag het, ja. Ja, nou, je bent sowieso best wel heel erg druk. Want,
0: ook 2 avonden, dus dat is ook fantastisch.
1: Je hebt ook nog een najaarsshow vanaf september, toch? 4 september ga je toch ook op pad? Of heb ik dat verkeerd gelezen?
0: 4 september?
1: Ja, dacht ik. Zou het theater in Zandam, of is dat al geweest allemaal?
0: Nee, we hebben gewoon weer een hele theatertour die hier op het programma staat.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja. En die loopt ook weer goed. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja. Goed dat je er bent. We gaan natuurlijk ook muziek voor jou draaien. Bouke en Elvis Matter Band. Zo klinkt dat dan. Goed dus. Can't help falling in love.

0: De Jukebox Jive. En daarvoor Bauke en de Elvis Matters Band. En je gelooft het niet, Bauke. Ik heb al appjes binnen van, ik moest even kijken op de radio. Was dat nou Elvis Presley of Bauke in zijn band? Onvoorstelbaar, laat Marjon weten. Bauke is gewoon Elvis. Ik denk dat de echte doorgewinterde Elvis-fan zelfs door de mand valt met raden. Is het Bauke of Elvis? Nou, je hebt het je natuurlijk wel helemaal eigen gemaakt. Wat dat betreft is het natuurlijk ook een talent wat je hebt. Maar,
1: Ja, maar het is gewoon eigenlijk iets wat gewoon heel natuurlijk voelt. En ook de muziek, dat past gewoon als een goed zittende jas die je gewoon altijd wil dragen. Weet je. Het is gewoon, we hoeven er eigenlijk geen moeite voor te doen. En dat mensen dat vergelijken natuurlijk, dat is natuurlijk iets. Voor de Elvis-fan is dat natuurlijk heel leuk.
0: Een mooi compliment. Maar weet
1: ja, een heel compliment.
0: Weet je wat ik ook. Ik heb je natuurlijk een aantal malen live zien optreden. Maar jij doet dat ook met zoveel respect ook voor die liedjes en voor de ster Elvis.
1: Ja.
0: Jij kaapt het niet of zo. Jij brengt eigenlijk ook altijd een soort tribute ook aan die man.
1: Ja, maar dat zijn we ook. We zijn echt. We komen natuurlijk uit het programma The Tribute.
0: Ja.
1: En wij voelen ook dat we gewoon echt een tribute brengen naar Elvis.
0: Ja.
1: Kijk, in zo'n programma als Viva Las Vegas Show hebben we natuurlijk ook andere dingen gedaan. Mm-hmm. Wat ook hartstikke leuk is. Maar Elvis, dat is dan toch altijd weer. Als we daar weer terugkomen bij die muziek, dan zien de mensen gewoon. Ja, die voelen gewoon wel dat het gewoon klopt, weet je. Die magie is er dan. Onze band, allemaal Elvis-fans, om het zo maar te zeggen. Ja. Ze weten precies hoe ze moeten spelen. En we hebben natuurlijk mensen met mensen gewerkt, ook van Elvis zelf. En die hebben het ook beaamd dat het gewoon allemaal klopt, weet je wel. Kijk, je kunt natuurlijk iets nadoen. En ik zeg altijd, je moet nooit het origineel willen nadoen. En je moet gewoon je eigen versie erop loslaten. En ja, dat doen we.
0: Ja, zeker. Nou, mensen kunnen jou overal live zien. Want er komt nog een mooie Bauke with Symphonic Orchestra aan in Avens in Amsterdam. Ja, kerstshows zijn er, zag ik.
1: Ja.
0: Bauke rocks Elvis een Christmas special. Nou, dat is natuurlijk ook leuk. Met al die kerstliedjes die Elvis natuurlijk door de jaren heen allemaal heeft gemaakt. Dus wat dat betreft. En ik was heel eventjes bang. Maar ik denk, ik laat het niet aan je weten. Toen jij meedeed aan het Stars on Stage, dat RTL 4 programma. Toen dacht ik, hij gaat toch niet de musicals in en laat Elvis liggen. Want dat ging best wel goed. Je deed liedjes van Jesus Christ Superstar, zag ik. Phantom of the Opera.
1: Ja, klopt.
0: Dat vond je leuk, hè, ook?
1: Ik vond het hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, het is een heel leuk programma. En het is natuurlijk leuk om ook te kunnen laten zien van wat je nog meer in je mars hebt. En wat ik heel leuk vond, is om in een rol te kruipen. Bijvoorbeeld zoals Gaston, wat ik ook speelde, van Beauty and the Beast.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon even iets anders. En ik denk dat mensen dat hartstikke leuk vonden.
0: Ja, dat was het ook. Als er een musical over Elvis Presley komt, dan is er natuurlijk maar één iemand die de hoofdrol kan doen.
1: Ja, maar ik denk dat het gewoon lastig wordt als je een musical moet gaan spelen, zeg maar, over Elvis. Want dan ga je toch weer het imiteren en toch weer proberen te doen, zeg maar.
0: Ja,
1: en dat is iets waar we eigenlijk een beetje van weg willen blijven.
0: Dat wil jij niet.
1: Ja. Nou, we willen gewoon eigenlijk proberen om onszelf te zijn op dat podium. En natuurlijk zijn er wel dingen die elkaar raken. Hè? Ook qua beweging misschien en qua sound. Maar we willen niet gaan mensen een soort kunstje laten zien van we doen iets wat er al was. Of snap je wat ik bedoel? We proberen echt de muziek te eren met de muziek die hij ooit heeft uitgebracht.
0: Nou, en nu ook gewoon op de plek waar Elvis Presley zelf 600 shows heeft gegeven. Dat ga je doen in Las Vegas volgend jaar. Is er nog sprake van dat er misschien nog een concert extra bij komt? Of blijft het bij twee?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik vind twee al
0: een heel
1: mooi aantal.
0: Ja, ik ook, zeker.
1: Maar,
0: ik vind één al heel knap.
1: We gaan ook nog iets speciaals doen in Graceland zelf. Dus daar houden we nog even
0: onder de pet.
1: Even geheim, zeg maar.
0: Onder je pet, die heb je al op.
1: Ja, ik hou het nog even onder mijn pet.
0: Is goed. Maar oké, ik ga nog een liedje draaien wat je samen met René Vroger hebt opgenomen. Ik ga je heel veel succes wensen in de aanloop naar de Las Vegas Show.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat je er even was ook.
1: Dank je wel.
0: En een mooie dag.
1: Hetzelfde.
0: Bauke en Elvis Matters Band, ga ze bekijken overal in Nederland. Of ga lekker naar Las Vegas, ook leuk.
2: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: Gesproken samen met René Vroger en mijn zoon.
1: De beleggingstips.
0: Hij is ook mooi natuurlijk. En ja, er komen heel veel vragen binnen over de concerten van Bauke. Kijk in zijn agenda en we houden je hier natuurlijk via het radioprogramma wel op de hoogte. Want we hebben regelmatig contact over wat Bauke allemaal aan het doen is. Liedjes over slapen. Nou, deze werd het meest aangevraagd. We zijn er morgen weer en dan gaan we weer...

0: Samen Max.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: We openen het huis met Power to All Our Friends straks. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
23: Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: De Oekraïense president Zelensky verwacht dat Rusland in september 300.000 extra militairen oproept en volgend jaar nog eens 200.000. Zelensky hield in Kiev een toespraak voor Europese leiders bij de viering van de 35e Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Onder hem was ook de nieuwe Britse premier Burnham. Zelensky riep de internationale gemeenschap opnieuw op tot meer steun, zegt verslaggever Wessel de Jong.
1: Eigenlijk het meest opvallende was het gedeelte dat hij zich richtte tegen China. Hij zei, pak je internationale leidersrol nou eens een keer en je invloed die je hebt op Rusland. Hè. En die zeiden, ja, je moet er nu toch echt eens op letten dat die dictator Poetin, dat hij is ophoudt met dat permanent, dat dreigen met die kernwapens, dat hij daar is, dat de Chinezen wat dat betreft is ingrijpen.
0: Verder zei Zelensky dat hij hoopt dat de Amerikanen inzien dat Poetin geen vrede wil en dat ze hem met stevigere sancties moeten dwingen tot onderhandelen. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Korthoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 16:45 een melding van de brand. Rond 19:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van het huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet er onderzoek naar. Nederland doet volgend jaar misschien weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Avro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen omdat Israël meedoet, zegt de directeur van de omroep.
2: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
0: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet is nog niet duidelijk. Avro Tros geeft de deelname nu terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. En de stichting die was opgericht om een Annie M.G. Schmid museum te beginnen heeft genoeg geld bij elkaar gekregen om haar geboortehuis in Capelle in Zeeland te kunnen kopen. Het pand wordt nu ingericht als museum voor de kinderboekenschrijfster, die vooral bekend is natuurlijk, wie kent het niet, door Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje. Het weer droog en zonnig bij 20 tot 23 graden. In het noorden wat stapelwolken. Morgen juist in het zuiden wat wolken. En verder zonnig en iets warmer.
22: Ewout, dankjewel.
0: Tot straks.
21: Open huis. Bas Ragas.

0: Raagas. En wees welkom hier in het open huis van maandag 24 augustus. We geven een slinger aan de schuifdeuren, want het is lekker weer, hè, Contrabas?
1: Zo, nou, de zomer is terug.
0: De zomer is terug.
1: Vorige week donderdag zitten wij al herfst. Nou,
0: nee,
1: echt niet.
0: Het is weer heerlijk weer. Ja, gefopt door het weer. Ja, we zijn de tuinstoelen zijn weer uit de kelder gehaald. En we hebben de deuren weer wagenwijd open gegooid. Welk gevoel geeft deze maandag jou? Als jij je dag zou moeten omschrijven in één woord.
2: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is dat sleutelwoord? Wat is jouw sleutelwoord vandaag eigenlijk, Bas?
1: Mijn sleutelwoord, ik denk kat.
0: Kat?
1: Ja, ik heb een kat, Loekie, en die afgelopen weekend werd hij heel erg ziek.
0: Oh.
1: Dus heel veel medicijnen en hij is nog steeds niet helemaal beter.
0: Maar... Oh, gossie.
1: Ja.
0: Loekie?
1: Loekie.
0: Oh. Van Loekie de Leeuw?
1: Van Loekie de Leeuw.
0: Ja, wat schattig.
1: Ja.
0: Moeten we ons zorgen maken
1: nou,
0: hier in het open huis?
1: We moesten ons eergisteravond wel echt serieuze zorgen maken, zei de dierenarts. Maar op dit moment is het redelijk stabiele toestand. Maar...
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan straks wel eventjes kijken in het open huis, hè, hoe het met hem gaat.
1: Hoe het met hem gaat.
0: Nou, mijn sleutelwoord is... midlife crisis.
1: Je zou jouw gezicht, jammer dat mensen jouw gezicht niet kunnen zien.
0: Ja, ik ben heel blij. Ja, midlife crisis of crisis, hoe zou je het zeggen?
1: Maar je bent de eerste die ik ken die hier dus echt vol trots en vol overgave over het kletsen is.
0: Ja, broem. Nou, daarover straks meer. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar wat is jouw sleutelwoord. Laat het me weten via de NPO Luister-app. We maken er een mooie middag van, Bas.
1: En of...
3: Jij bent...

0: De schijf van Radio 5 deze maand. Keith Urban en Michael McDonald. We Go Back. Wat een lekker plaatje. De sleutelwoorden vandaag.
1: En ze komen massaal binnen.
0: Ze komen massaal binnen vandaag. Wat leuk. Peter zijn sleutelwoord is courgette. Wat zijn ze groot geworden?
1: Ja, dit is natuurlijk nou de tijd van de courgettes.
0: Nou Peter, ik vind het heel grappig. Ja. En Henk zijn sleutelwoord is studeren. Wat staat er nou? Hij is aan de bak voor zijn...
1: Hard aan de bak voor zijn vaarbewijs.
0: Vaarbewijs. Oh, hij heeft ook een midlife-je.
1: Dat zou kunnen. Ja.
0: Nou, Henk, laat het eventjes weten. Of zou het onze Henk zijn? Dat hij daarom deze week nog niet is. Hij is
1: gewoon... Henk is bezig met zijn vaarbewijs. Nee. Nou, kunnen we hem vragen volgende week.
0: Ja, Jolanda zegt, mijn sleutelwoord is brak. Ik had het beste weekend van mijn leven op Lowlands. Nou, wat goed zeg.
1: Te gek.
0: En Annemiek zegt, rust. Mijn sleutelwoord is rust. Kleinzoon Abel had ik het weekend hier te logeren. Omdat mijn dochter Monique met Nick naar Lowlands konden. Nou, dan hebben ze misschien ook wel Jolanda nog gezien. En we hebben enorm genoten van kleine Abel. Maar nu mogen we even bijkomen.
1: Toch even bijkomen, ja.
0: Ja, snap ik ook wel. Ja, ja, en Valentijn zegt, mijn sleutelwoord is maandag.
1: En dan zo'n emoji. Hoe ga je dit uit?
0: Ja, maandag is toch leuk?
1: Maandag is heerlijk.
0: Maandag is een happy day. We mogen weer beginnen. Edwin Hawkins Singers. Uit 1969. Oh, happy day.

0: De OJ's Love Train. Natuurlijk Tainted Love van Softcell.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Daar zijn we naar op zoek. Wat is het woord voor jou vandaag? Wat is het sleutelwoord van deze dag? Van Bertels kregen we nog een berichtje. Kozijnen schuren. Nou, je hebt een mooie dag uitgekozen. En Henk, die appte nog eventjes. Ja, nee. Ik ben niet jullie Henk, ik ben een andere Henk. Maar ik zeg niet hoe ik verder reed. Nou goed, Henk. Maar hij is dus bezig met zijn vaarbewijs. En hij zegt wel, ja, het is wel een beetje een kleine midlife. Want ik heb mijn hele leven al willen varen als een echte kapitein. En nu heb ik wat meer tijd en ben ik er eindelijk aan toegekomen. Aan de lijn, Lisette uit Grubbevorst. En jouw grote sleutelwoord is...
2: Nagenieten, met hoofdletters.
0: Nagen, ja, dat zag ik inderdaad. Met grote capslok schreef je het. Vertel, waar ben jij van aan het nagenieten, Lisette?
2: Nou, wij zijn afgelopen zaterdag zijn we aan het concert van Frank Boeijen geweest.
0: Ja.
2: In zijn hometown Nijmegen.
0: Mm-hmm.
2: Een openluchtconcert in het Goffertpark.
0: Ja.
2: Dat gelegen is langs het NEC-stadion. En we waren een heel goed gezelschap. Met onze beste vrienden.
0: Ja.
2: En ja, dat was gewoon een avond, die vergeet je nooit meer. Zo mooi en zo goed.
0: Ja.
2: Ja, een afwisseling van nieuwe nummers en oude nummers. Ja, en dan Frank Boeijen in zijn eigen stad Nijmegen. Ja, dat is een feestje, hè?
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Ja, wat geweldig.
0: Wat heerlijk. Hey, en wat vind je zo goed aan Frank?
2: Ten teksten en ook de manier waarop hij als zanger is. Heel persoonlijk. Vraagt altijd naar je als je hem tegenkomt. Ja, echt. Maar zijn teksten zijn eigenlijk het allerbeste wat hij heeft.
0: Ja, en hij is heel erg zichzelf altijd.
2: Ja.
0: Hij doet niet alsof hij iemand anders wil zijn of zo. Al zolang ik hem ken, jij waarschijnlijk ook.
2: Ja, geen capsones.
0: Nee.
2: En hij staat ook open voor kritiek. Als er een keer wat minder is, kun je dat ook zeggen.
0: Ja, je bent een echte fan, hè, hoor ik.
2: Ja, ik ben al vanaf 1984 volgen me.
0: Hallo.
2: Dus dat zijn al heel wat jaartjes, hè?
0: Ja, dat is al. Maar je hebt hem dus ook al wel eerder live gezien, maar nu met je vrienden in het park, in hometown.
2: Ja, dat was geweldig.
0: Ja, wat heerlijk.
2: Dat was geweldig. En toen deed hij het nummer Winter in Hamburg.
0: Ja.
2: Ja, dat was de absolute toppen van de hele avond.
0: Nou, in de zomer, winter in Hamburg.
2: Ja, het kan allemaal, maar het was zo mooi.
0: Ja.
2: Je moet dan denken, je gaat dan op een gegeven moment beginnen te schemeren. Dus ja, het was gewoon prachtig.
0: Nou, wat heerlijk om te horen. Wat fantastisch om te horen. En ik hoop dat Frank meeluistert om die complimenten in ontvangst te nemen. En wat fijn dat muziek, en vooral live muziek, jou dat gevoel geeft. Het grote sleutelwoord van vandaag van Lisette is nagenieten. Nou, jij krijgt de gouden sleutel. Je bent hier welkom voor altijd hier in het Open Huis.
2: Oh, dankjewel.
0: Nou, en muziek geeft je het gevoel dat je leeft. Celine Dion, I'm Alive voor Lisette uit Grubbevorst. Nagenieten.

We're gonna rock around the clock tonight, Bill Haley. Ja, komt een beetje uit deze tijd, 1957 denk ik. Toen werd er een liedje geschreven. The first time ever I saw your face. Het kwam in Engeland uit, het was een beetje een country liedje. En Roberta Flack nam het op in 1969, 10 jaar later. Het bestaat uit 3 delen. Er zit geen refrein in, er zit geen muzikale brug in, geen middle eight zoals ze dat dan noemen. Het is een liedje, 3 stukjes. Het gaat over je gezicht, over je mond, over je lichaam, over die nacht samen. En dat kwam thuis, of het kwam uit op haar eerste album First Take. En dat bleef eigenlijk onopgemerkt. Totdat Clint Eastwood het gebruikte in een film. Zijn eerste film, Play Misty for Me. En het stond daarna meteen op nummer 1. Het won een Grammy. Het kan raar lopen. Heel veel coverversies zijn er gevolgd. Gordon Lightfoot en Elvis zelfs. Maar deze versie vind ik het mooist.

Dr. Hook. Ja, wat een lekker plaatje. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Straks een nieuw open huis vol met lekkere muziek. Er mist alleen nog één plaatje. De derde na drieën, die mag jij voor mij invullen. Mijn dag staat in het teken van midlife crisis, kennelijk. Althans, volgens mijn meeste vrienden, want ik heb een motor gekocht en ik voel me weer helemaal jong. Alsof dat ooit is weg geweest. Maar goed, het derde plaatje na drie, dat zoek ik dus. En dat ene nummer dat jou het gevoel geeft dat je weer jong bent. Dat ene liedje wat je doet herinneren aan je jeugd. Of dat je denkt van, oh, dan ga ik harder rijden. Of dan voel ik me helemaal lekker. Dat liedje zoeken we. Nou, laat het me weten via de NPO Luister-app. In het volgende uur

0: Lever in vuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: In het open huis gaan we terug naar jouw jeugd. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
17: Goedemiddag. De Tweede Kamer had meer informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen kunnen krijgen. Dat zei Klaas Dijkhoff, oud-VVD-fractievoorzitter, in zijn verhoor bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Maar hoe het anders kan, dat weet hij ook niet.
18: Ik blijf het heel moeilijk vinden om een soort alternatieve realiteit te schetsen waarin we veel minder leed hadden gehad op scholen en in horeca, maar we wel hadden geaccepteerd dat er heel veel mensen doodgingen. Dat blijf ik moeilijk vinden om dat te schetsen. Maar ik denk wel dat het... Het zou wel zonde zijn als er weer een crisis is en mensen achteraf ook weer dezelfde dingen betreuren.
17: Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van deskundigen, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen verdronken bij een ongeluk met een boot met migranten. Het zouden vooral jongeren zijn. Een boot vertrok donderdagochtend richting Italië, maar sloeg om en zonk. Er zijn nog 3 vermisten. 1 opvarende werd uit zee gered door de bemanning van een schip in de buurt. Een vrouw is zaterdag uit het ondergrondse gangenstelsel onder Parijs gered, nadat ze 6 meter was gevallen. Ze wilde een deel van de ondergrondse begraafplaatsen bezoeken waar het publiek niet mag komen. De brandweer heeft haar gered en waarschuwt nu opnieuw dat de verboden delen van de catacomben levensgevaarlijk zijn. De catacomben van Parijs zijn een enorm doolhof van bijna 300 kilometer onder de stad, waar botten en schedels liggen. Nog een voetbalbericht. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel begonnen. Xavi Hernandez liep vanochtend voor zijn eerste werkdag het gebouw van de KNVB binnen. En hij sprak daar ook zijn eerste woordje Nederlands.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
17: Goedemorgen was het. De rest was Engels. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zonnig en maximaal 25 graden.
16: Prima, dankjewel.
17: Joep, tot straks.
16: Tot zo.
15: Open huis. Bas Ragas.

0: het open huis. De deuren staan weer wagenwijd open, want het is lekker weer. Samen hier met Contrabas maken we er weer een hele gezellige tijd van hier op Radio 5. Anja, ja, want wij vroegen ons af, wat is de derde na drie? Welk liedje geeft jou nou het gevoel dat je weer jong bent? Nou, toen zei Anja, dat plaatje, dat ken ik wel. Hey Anja.
1: Ja, hi. Hoi Bas.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Goed, lekker weer.
0: Wat ben je aan het uitspoken?
1: Ik ben maaltijden aan het rondrijden.
0: Oh, vertel.
1: Ja, dat is voor een bepaald bedrijf. Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
0: Nou, denk ik niet.
1: Maar, nee. En Rudolf is daar degene, de bekende kok van. En dat breng ik rond. En
0: okay.
1: Dat is leuk.
0: En dat is leuk, want dan kom je bij de mensen thuis, denk ik.
1: Kom ik bij de mensen thuis, ja, inderdaad. Ja. En vaste klanten, altijd een praatje.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk.
0: En dan is er dus een liedje wat jij in je hoofd hebt als ik zeg, nou, wat geeft jou nou het gevoel dat je jong bent? En waarom specifiek dat liedje? Heb je daar specifieke herinneringen bij of is het er gewoon een gevoel?
1: Nou, het is een gevoel en het is ook wel een beetje, ik weet niet hoe ik het zeggen. Vrouwen houden niet veel vrouwen van mijn leeftijd houden van rock. Mm. En ik wel.
0: Ja.
1: En ik vind dit echt zo lekker om mee te zingen. En ik ben 70 en dat ziet er misschien niet uit, maar dat kan me dan niet schelen in de auto.
0: Nee, heel goed.
1: Die gaat gewoon lekker hard en hoppakee, rijden.
0: Ja, en zie je dan ook uit als een rockchick?
1: Nee, nee.
0: Een 70-jarige rockchick. Nou, ik probeer hem, die maaltijden rondbrengt. Ik zie het wel helemaal voor me, hoor. Ja.
1: Ja, nee hoor, ik heb een net jurkje aan. En,
0: Oh, heel goed.
1: Dus nee, maar ik hou er heel erg van.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat heerlijk. Nou, ga je hem lekker voor me aankondigen en zing lekker hard mee.
1: Doe ik. Nou, hier is Suzy Q van Creedence Clearwater Revival. Nou. Geniet ervan.
0: Dankjewel, gaan we doen. Dankjewel,
1: okay.
0: Hè. Fijne dag.
1: Doei.
0: Dag. Wat geeft jou het gevoel dat je nog jong bent? De derde na drie hier in het open huis. Anja wist het wel. Een rockchick van 70 die maaltijden rondbrengt. En die aan dit liedje denkt. Voel je jong en luister naar Radio 5.

0: Jenny Lopez, If I Had a Hammer. De zomer van... De zomer van 26 maken wij de zolder schoon. Halen wij alles uit het open huis. Zetten we het allemaal hier op het grasveld. En gaan we eens even kijken wat er allemaal staat. Archiefdozen vol herinneringen van de zomer die achter ons liggen. Eén voor één maken we ze open. En vandaag zijn we aangekomen bij de doos met alle herinneringen van het jaar.
1: 1984.
0: 84 was een topjaar voor films. De film Amadeus kwam uit.
2: Mozart?
3: How good is he, this Mozart? He's remarkable.
4: He's an unprincipled, spoiled, conceited brat.
5: I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not...
0: Ja, dat was lekker, hè. Dat was een van mijn favoriete films. Als kind leerde ik dat voor het eerst. Leerde ik klassieke muziek waarderen door die film. Maar ik leerde nog meer waarderen en jullie waarschijnlijk ook. Ken je deze nog?
6: Hasta la vista, baby.
0: Ja, hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger, he will be back. He was the Terminator. Nou, ik was een jaar of 13 en ik ben benieuwd hoe oud jij was. En de muziek, ja, die was wat hoor in dat jaar. We hadden Purple Rain van Prince, Like a Virgin van Madonna... en Born in the USA van Bruce Springsteen. Ik wil weten vooral ook wat jouw herinneringen waren aan die zomer van 1984. Wat deed jij in die zomer? Waar hield je je mee bezig? Op wie was je verliefd? Laat het me weten via de NPO Luister-app.

0: Neil Sedaka, Breaking Up is Hard to Do. En zo is het.
1: De zomer van.
0: De zomer van 1984, daar hebben we het over. Op 25 juli schrijft Svetlana Savitskaya geschiedenis. Want zij stapt uit het Russische ruimteschip Salyut 7... en wordt de eerste vrouw ooit die een ruimtewandeling maakt. Ruim 3,5 uur werkte ze buiten het station. Doodeng lijkt me dat. Honderden kilometers boven de aarde hangt ze daar. Nou, en op in juni opent in de Efteling een nieuwe attractie. Carnaval Festival.

In een wagentje reis je langs honderden vrolijke poppen van de hele wereld. En dat beroemde deuntje dat werd bedacht door Toon Hermans en uitgewerkt door Ruud Bos. En er was nog meer carnaval in die zomer, in 1984. Op 4 augustus wordt namelijk het eerste keer het zomercarnaval in Rotterdam georganiseerd. En de eerste editie trekt meteen 32.000 bezoekers. Ja, ze waren blij daar in Rotterdam, want Feyenoord werd ook landskampioen met Johan Cruijff nog in zijn laatste jaar voor de Rotterdammers. Nederland doet het goed in 84 op de Olympische Spelen. In 84 hebben ze 13 medailles, waaronder 5 gouden. Ria Stalman wint met discuswerpen. Steven van den Berg, ja, dat weet ik nog. Hij werd windsurfkampioen en ook de hockeydames pakten goud. En in het zwembad is het Jolanda de Rover en Petra van Staveren de beste. Het blijkt een prachtige zomersport, sportzomer, pardon, voor Nederland. En op de radio hebben we hits, legendarische hits inmiddels. Maar jullie kennen ze ook allemaal, let maar eens op.

0: Ja, het was wel een hele bijzondere muzikale zomer. 1984, Small Town, Boransky, Beat, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood en, wat zo al gezegd inderdaad, het album Purple Rain kwam uit, maar daarop When the Doves Cry van Prince. Wat deed jij in die zomer van 84? Als je een mooi verhaal hebt, laat het me weten via de NPO Luister-app. En ja, wat stond er eigenlijk?
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Wat stond er op nummer 1? Deze plaat, we kennen hem allemaal nog. En er wordt nog heel veel gedraaid. Het is romantiek, het is erotisch, het is passie, het is liefde. Het is George Michael met Careless Whisper.

0: Dat was hem, hè. Dat was hem weer. Stevie Wonder. Het is altijd lekker. Je bent altijd lekker aan het dansen. Je voelt je lekker jong. En dat was natuurlijk het sleutelwoord. Waardoor voel je je jong? Nou, dat was het bij mij wel, hoor. Die midlife crisis. Maar we hadden het ook over 1984. Dat was een bijzonder jaar. En dan vraag ik ook altijd, is er iemand met een bijzonder verhaal? En dat is er soms. En dat is er vandaag. Dag, Soraya.
1: Dag, Bas.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hi. Jij berichtte mij via de NPO-luisterapp. En jij zei ja, 1984, dat weet ik nog wel. Die zomer, 18 juni, notabene.
1: 18 juni 1984 ben ik getrouwd met mijn eerste man.
0: Ja. En hoe was dat? Wat voor dag was het?
1: Dat was dag op een maandag.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar ik weet wel dat het prachtig weer was.
0: Ja.
1: En dat een vriend van Paul, die was chauffeur.
0: Ja.
1: En de vriendin van... de vrouw van die vriend, die is, was de kapster. En getuigen en dergelijke. En met die vriend van mijn eerste man ben ik nu al 23,5 jaar getrouwd.
0: Ja, want jouw eerste man, Paul, die is overleden.
1: Ja, ja. Die is... 20 december 2001 overleden.
0: Ja, ja. En wat voor man was het?
1: Het was een in het begin een hele lieve man.
0: Ja.
1: Maar helaas kreeg hij in 1988 schizofrenie en depressies. En toen was het een beetje moeilijk.
0: Ja, dat hoor ik, ja. Ja, dat kan wel heel ingewikkeld zijn, lijkt me. Als je toch trouwt met iemand en iemand zijn karakter verandert.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik ben wel 18 jaar met hem getrouwd geweest... voordat hij zelf een einde aan zijn leven maakte.
0: Nou, wat een bijzonder verhaal. En heb je wel goede herinneringen aan die zomer op dat moment? Aan die eerste stap met hem?
1: Ja, zeker weten. Ik heb aan al die jaren wel goede herinneringen, hoor.
0: Ja.
1: Want er waren goede en slechte dagen.
0: Ja, zo gaat het, hè. Zo is het ook in het leven. Maar dat is soms ook in een relatie. Maar dit klinkt wel iets ingewikkelder en pijnlijker ook als einde.
1: Ja,
0: je leert ermee leven. Ja, je leert ermee leven. Zo is het in het leven. En jullie hadden ook een liedje op die dag, hè?
1: Ja, Doe van Peter Maffay.
0: Ja, nou, ik heb hem klaarstaan voor je.
1: Ah, wat leuk.
0: Ja.
1: Ah, dat vind ik lief.
0: Mooi. Nou, we gaan samen met jou terug naar 18 juni van 1984. Samen met Peter Maffay.
1: Oké, bedankt.
0: Ja, ik wens je een hele fijne dag.
1: Dank je.
0: Dank je wel, Soraya. Dag, dag.
1: Doei.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
15: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: jackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Dag, hallo allemaal. Zometeen Bert op 5 bij KNCRV over de mooie plannen voor het geboortehuis van Annie M.G. Schmid. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik heb zo ook wat over Annie M.G. Schmid, maar dat later. Eerst Noorwegen breidt de boringen in het Noordpoolgebied uit. Het boren naar gas en olie in de Barentszee is omstreden vanwege de schade aan het milieu. Maar volgens de Noorse minister is het boren nodig, zegt economieredacteur Katrien Minseles.
4: De Noorse minister voor Energie zegt: het is in het belang van de EU en Noorwegen om die boringen voor te blijven zetten. Ze zeggen van ja, het is gewoon goed om minder afhankelijk te zijn voor de rest van de wereld vanwege de geopolitieke spanning op dit moment. En zij presenteren zichzelf gewoon als een goed alternatief.
3: Milieuorganisaties probeerden de boringen via de rechter tegen te houden, maar verloren die zaak. De Europese Commissie steunde eerder een verbod, maar heroverweegt dat nu uit de angst voor tekorten door de oorlog in Iran. Noorwegen zegt dat EU-landen zelf moeten bepalen of ze Noorse olie en gas willen kopen. De man moet 8 jaar de cel in voor de dood van zijn zoontje van 3 maanden. Het gerechtshof vindt het bewezen dat de man zijn baby zo heftig heeft geschud dat het jongetje ernstig hersenletsel opliep en daaraan is overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw en moet haar daarom een schadevergoeding betalen van ruim 45.000 euro. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo komt ook uit die stad. En de politie zegt dat de dood van de vrouw van 40 jaar verdacht is en heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie in Venlo is op zoek naar mensen die rond die tijd misschien iets gezien of gehoord hebben. En inderdaad, er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat plan was er al langer, maar er was nog te weinig geld om het geboortehuis te kopen. Een anonieme geldschieter heeft dat probleem nu opgelost. Totaal onverwacht, zegt de stichting die het pand nu koopt.
5: Wel gehoopt, maar niet gedacht. Nee. We hebben inmiddels zaten we op de 150.000 euro met de crowdfunding. Ook een geweldig bedrag natuurlijk. Maar ja, niet genoeg voor de aankoop van het pand. En ja, een weekje later kwam dit aanbod. Dus ja, geweldig. Ja,
3: wanneer het museum open gaat, is nog niet duidelijk.
2: Ik had allemaal vragen zo meteen. Ja, wat leuk. Er precies gaat gebeuren en hoe het eruit gaat zien. Ja, blijf luisteren.
3: Ja. Heb ik de weersverwachting nog. Droog en vrij zonnig. In het noorden wat wolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt vannacht af naar 8 tot 15 graden. Morgen zonnig met in het zuiden wat bewolking. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
2: Dankjewel, tot zo.
1: Op 5, Bert Kranenbarg.

0: Queen, Bicycle Race. Rij gerust op je fiets, maar wees wel voorzichtig. Voor je het weet, lig je op je snuffert, merkte ik afgelopen vrijdagavond in Parijs. Maar ik heb het overleefd.
1: Dit is mijn top 5!
0: Met een beetje pijn hier, maar verder gaat dat allemaal wel goed komen. Zometeen dus Hendrik Flikweert, die ons alles gaat vertellen over dat speciale project in het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle in Zeeland. We beginnen aan een nieuwe week De Slimste Mens, met vandaag de keuze uit de vragenstellers Jurjen, Daniel, Jacques en Antje. En we zetten onze mars voort op weg naar Den Briel. Daar hopen we eind deze week aan te komen. Nog een paar dagen te gaan. Vandaag bivakkeren we eerst nog in Rokanje. Heb ik goede verhalen over gehoord. Sterker nog, ik heb verhalen gehoord van een speciale Rokanje reporter.

Why Tell Me Why van Anita Meijer. Leerlingen van basisschool De Oversteek in Nijmegen zijn vandaag begonnen aan het nieuwe schooljaar. En dit is natuurlijk het vertrouwde geluid van een basisschool. Maar als het goed is, verliep de eerste schooldag in Nijmegen juist heel rustig. Want de school heeft nieuwe regels. Waar iedereen die zich tijdens schooltijden door het gebouw beweegt aan dient te houden. 1. Je loopt stapvoets door het gebouw. 2. Je houdt je handen langs je lichaam. 3. Je loopt rechts in de gang en op de trap. 4. In de rij blijf je op je eigen plek. 5. Je bent stil. Deze routine moet rust brengen, waardoor leerlingen zich beter zouden kunnen concentreren op het leren. Ik ben benieuwd wat de volgende stap wordt. Invoering van de geen kruimelregel tijdens de lunchpauze. Een misschien wel fluistertikkertje op het schoolplein. Of naar de wc met plasketting met ingebouwde timer. Hoera, het schooljaar is weer begonnen.

0: zomervakantie niet voor Bert op 5.
1: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6 Bert op 5. Zomer!

0: James Blunt staat garant voor mooie liedjes. Ook nu weer Taste Like Summer. En Elvis Presley daarvoor, Don't Be Cruel. Waarin wij toch in de verte ergens een boordevol voorbij horen komen. Dan gaan we volgende keer even iets meer bovenop zitten.
1: 30 op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De bal waarmee Diego Maradona tijdens het WK voetbal van 1986 het beroemde Hand van God doelpunt maakte, is afgelopen zaterdag geveild voor 2,9 miljoen euro. Europol deed onderzoek naar museumroven in de laatste jaren en ziet dat dieven steeds vaker gebruik maken van bijlen, koevoeten en explosieven.
2: Maar dit uitgestorven exemplaar wordt het pronkstuk van ons museum, mevrouw de burgemeester.
3: Er komt geen museum.
2: Hè?
3: Want de krullenvaar is niet uitgestorven. En ik besluit heden dat de Torteltuin mag blijven staan. Ja!
4: Er is er maar één aan wie we dit allemaal te danken hebben. En dat is onze pluk.
5: Daarom wil ik je plechtig benoemen tot erebewoner van de Pettenflat.
0: Ja! Ja, fragment uit de verfilming van Pluk van de Pettenflat van Annie M.G. Schmid. Wie is niet opgegroeid met haar verhalen? Dat was wat Hendrik Flikweert, eigenaresse van de boekhandel in Capelle, zich afvroeg. Het geboortehuis van Annie M.G. Schmid stond te koop in datzelfde Capelle. Hendrik wilde het behouden, startte een crowdfundingsactie. Ja, het geld druppelde binnen, maar door een bijzondere lening nu op het laatste moment van een anonieme geldschieter worden de plannen van Hendrik nu ook echt uitvoerbaar. Dag Hendrik, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat is jouw eerste herinnering aan M.G. Schmid?
6: Ja, Jip en Janneke natuurlijk.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, ja,
6: met ja zeker.
0: Jongetje en meisje wonen naast elkaar, gat in de heg, samen spelen.
6: Met die emmertjes, zo weet je wel.
0: Precies, ja. En met Siepie en Takkie en nou ja, dat natuurlijk allemaal, hè? Ja. Jij verkoopt veel boeken van M.G. Schmid, zeker in Capelle, neem ik aan. Ja. Jij wist natuurlijk dat geboortehuis daar stond. Dat kwam te koop te staan en toen begon het meteen te kriebelen.
6: Er komt iemand aan de deur.
0: Oh jee.
6: Momentje. Nee,
0: is dit
6: nee,
0: in de zaak of is dit bij je thuis?
6: Nee, ik ben thuis, maar iemand komt iets brengen voor een uitzending. Maar goed, sorry.
0: Oh, is dit de anonieme geldschieter die zich nu meldt?
6: Nee. Je zou het haast denken. Nee, ja. Nee. Nee, maar wat is je vraag?
0: Ja,
6: wat
0: was mijn vraag ook alweer? Dat ik schetste Annie M.G. Schmid in Capelle. Daar hoort Annie M.G. Schmid natuurlijk heel erg omdat ze daar geboren is. Dat huis kwam te koop, dat geboortehuis. En toen dacht jij meteen, je moet iets moois gaan gebeuren.
6: Ja, nou, dat vind ik wel. Annie staat in de kanon van Nederland. En als je ziet wat ze allemaal bereikt heeft, en dat zou dan achter een voordeur verdwijnen, ja, dat gaat bij mij gewoon niet in. Als ons initiatief niet zou lukken, dan zouden het appartementen worden.
0: Ja.
6: Ja, en dan heb ik zoiets van, ja, het moet gewoon toegankelijk blijven voor ons allemaal. Want Annie is van ons allemaal.
0: Ja.
6: Iedereen is ermee opgegroeid met Jip en Janneke.
0: En wat gaat er nou precies gebeuren in dat geboortehuis? Want ik hoor de NOS praten over grote plannen voor een museum. Vertel eens.
6: Nee. De basis is een sociale lunchroom waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. En gaandeweg is onze idee ook een storytelling op het gebied van Annie haar leven.
0: Oh, wacht even. Een storytelling op het gebied van Annie haar leven. Wat denk je wat Annie zelf van die omschrijving gevonden zou hebben?
6: Ja, weet je wat het is, hè? Ik bedoel, het is zo moeilijk. Museum is ook, dat is zo'n zwaar beladen woord.
0: Ja.
6: Want dat schept toch bepaalde verwachtingen bij mensen. Een beleving is niet echt iets. Hij zegt van ja, wat is een beleving? En ja, dat voelt ook niet goed. Ja, een storytelling.
0: Ja.
6: Het is even globaal het woord. Maar gewoon dat wanneer of je op die eerste verdieping komt, dat je het ontstaan van het huis ziet. En ook gewoon in welke omgeving Annie is geboren.
0: Ja.
6: En zo gaandeweg wat of ze heeft bereikt. En mij is verteld dat het een storytelling is.
0: Ja, dat klinkt heel mooi. Maar en dan kun je dus ook de kamer zien waar Annie M.G. Schmid geboren is bijvoorbeeld.
6: Dat ligt nog helemaal aan hoe ver we met de verbouwing komen. Want over het algemeen is ons verteld dat ze op de zolder geslapen heeft. En ja, dat ligt gewoon aan hoe het zit met de voortgang en de kosten en dergelijke.
0: Ja, want dat geld was een heel belangrijk probleem.
6: Stap voor stap, zeg ik altijd.
0: Dat is voorlopig opgelost, omdat er nu iemand is die jullie op een heel gunstige manier geld wil lenen om het pand aan te kopen. Dus,
6: klopt.
0: Dus dat is zeker. En die lunchroom, die sociale lunchroom, de plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, die komt er zeker.
6: Ja, die komt er sowieso zeker. Ja, zeker. En de tweede, die eerste verdieping, willen we gewoon in overleg met de erven doen. Gewoon stap voor stap. Omdat je gewoon met een intellectueel eigendom te maken hebt. En dat, ja, dat moet gewoon gefaseerd gebeuren en goed.
0: Ja, bij de erven denk ik ogenblikkelijk
6: aan... We willen daar geen scheve ogen over hebben.
0: Ik denk meteen aan Flip van Duin, de zoon van Annie M.G. Schmid. Heb je die al gesproken en verteld dat het allemaal doorgaat?
6: Ja, zeker. Ja, nee, sorry. Zeker. En een kleinzoon ben ik vorig jaar in Amsterdam geweest. En we hebben ook regelmatig contact. Dus alles gaat in overleg met de erven.
0: Ziet er goed uit. En nou komen in de boeken van Annie M.G. Schmid heel veel recepten tegen. Hè? De brandnetelsoep bijvoorbeeld in het boek Otje. Of stampertjes eten uit Pluk van de Pettenflat. Mm-hmm. Lekker gestampeld met patat en meidoornbessen. Mm-hmm. En ze kan nog wel eventjes doorgaan. Zijn dat dan ook gerechten die je kunt gaan eten in die lunchroom?
6: Ja, dat durf ik nog echt niet te zeggen. Weet je dat? Dat is nog in zo'n... Nou, maar dat is in zo'n pril stadium. En dan heb je ook met andere rechten te maken. Ik durf het echt niet te zeggen. Hoe dat straks er gaat uitzien, ik weet het niet.
0: Wel een leuk idee van ons, toch?
6: We gaan gewoon heel... Wat zeg je?
0: Wel een leuk idee van ons, toch?
6: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar zo zijn er heel veel leuke ideeën die leven, die gewoon er zijn, zeg maar. Alleen, ja, je moet het stap voor stap doen. Ik bedoel, we kunnen wel in details gaan beginnen. Maar ja, we moeten eerst met de bebouwing beginnen.
0: Ja, zeker. Dat begrijp ik helemaal. Zeg, hoe Annie M.G. Schmid is Capelle, kun je op meer plekken dingen terugvinden van Annie M.G.?
6: Ja, we hebben een hele... Ik ga even die technicus binnen laten.
0: Oh, Radio 1 goeies. Komt binnen.
6: Goedemiddag, hoi. Ja,
0: hallo. Zeg maar dat je een hal op Radio 5 bent dat ze te laat zijn.
6: Even kijken, we hebben een hele mooie woonwijk.
0: Ja.
6: Dus die... Ja, die karikaturen die komen allemaal terug in die woonwijk. We hebben natuurlijk het beeld van Annie, het kopstuk. We hebben nog wat kunstwerken. En we hebben recentelijk het seinhuisje van de NS. Helemaal geschilderd in de Annie-kleuren.
0: Ja.
6: En natuurlijk het geboortehuis.
0: En dan nu het geboortehuis natuurlijk. Hè. Heb je Annie zelf ook ontmoet?
6: Ja, zeker. Ze is 2 of 3 keer bij ons in de winkel geweest. En ik ben een keer bij haar geweest toen het boek Wat ik nog weet verscheen. Alleen toen was ze ziek. En toen ben ik samen met mijn vader naar Amsterdam geweest. En hebben we daar de boeken laten signeren.
0: Wat bijzonder, dus Hendrik. Dat het dan nou gaat lukken om dat geboortehuis op een heel mooie manier in te richten. Wat fantastisch dat project gaat slagen. Echt geweldig dat het...
6: Soms moet ik mezelf nog wel in mijn arm nijpen. Het is toch echt waar.
0: Daarom dachten wij van de verzamelde Nederlandse pers, laten we ons een beetje op jou storten vandaag. Dan gaat het goed binnendringen. Heel veel plezier met alles. En enig idee wanneer wij lekkere Kaapse raapdonders kunnen komen eten?
6: Ja. Een van de bestuursleden had het erover volgend jaar eind augustus, dat is de Capelse dag. Dat is wel ambitieus, maar ja, ik weet het niet. We houden iedereen op de hoogte. Dat is in ieder geval wel waar.
0: Dat vind ik een prachtige afspraak. Laten we dat doen. Het nieuws is mooi en heel vers en fijn om dat van je te horen, Hendrik. Hartelijk
6: is
0: dank.
6: Dankjewel.
0: En de groeten aan de collega's van Radio 1 daar bij jou over de vloer.
6: Ik geef het door.
0: Oké, dag. Hendrik Flik weer dus, initiatiefnemer en voorzitter van dit project bij Annie Thuis.
7: Bert op 5.

0: Ja, het voelt heel erg als zondagochtend, maar je kan dit ook op dinsdagochtend proberen, hoor.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Nou, ik moet zeggen, jullie zaten er heel lekker in vorige week. 3 deelnemers haalden meer dan 100 punten, dus dat belooft wat. Is maar eens eventjes de entreevraag beantwoorden. En die luidt, in welk land ligt het bedevaartoord Lourdes? Ik spreek het nu expres uit zoals alle reisleiders dat uitspreken. In welk land ligt het bedevaartsoord Lourdes? De NPO-luisterapp mag je reageren om te gebruiken. Nee, is andersom. Mag je gebruiken om te reageren. En bellen kan op 0800-3000-555. Kan je antwoord doorgeven aan Marije van de redactie. Dus in welk land ligt het bedevaartsoord Lourdes? Ewout, het NOS Journaal, 4:30.
3: Ja, Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. En ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. De Consumentenbond zegt dat zogeheten krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij die krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of zelfs stijgt. En voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen verdronken bij een ongeluk met een boot met migranten. Het zouden vooral jongeren zijn. Hun boot vertrok donderdagochtend richting Italië, maar sloeg om en zonk. Er zijn nog 3 mensen vermist. 1 opvarende werd uit zee gered door de bemanning van een schip in de buurt. En voor het zuiden van Nederland zit de eerste school- en werkdag er weer op, of bijna op. Na de regio Noord is nu ook voor de regio Zuid de vakantie voorbij. In Gennep in Limburg was het nog wel even wennen.
4: Wij zijn nu 4, maar wij zijn heel spannend natuurlijk.
5: En we hebben nieuwe boekjes.
4: En we hebben nog een paar nieuwe dingen. Een pen en nog een vuur.
3: Zo, nou, we hopen dat ze ook een potlood hebben. Het is niet alleen wennen voor de kinderen, maar ook voor de ouders.
6: Ik vind het niet leuk. Nee.
7: Waarom niet?
6: Ja, omdat ik het heerlijk vind als hij thuis is. Maar school is ook belangrijk. En over een jaar gaat hij naar het middelbare. Dat is nog erger.
3: Ja, alleen regio Midden heeft nu nog vakantie. En die regio gaat over een week ook weer beginnen. Het weer droog en vrij zonnig met in het noorden wat wolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. En morgen zonnig met in het zuiden wat bewolking. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: De lach van die mevrouw was heerlijk. Mag die nog een keer? Even het fragmentje. En dan die lach erachteraan. Kan
3: dat? Ja, dat lukt.
6: Ik vind het niet leuk. Nee.
7: Waarom niet?
6: Ja, omdat ik het heerlijk vind als hij thuis is. Maar school is ook belangrijk. En over een jaar gaat hij naar het middelbare. Dat is nog erger.
0: Dit is toch fijn?

0: Champagne en High Bardos uit de zomer van 1981. En Adele daarvoor Set Fire to the Rain.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, vorige week kreeg ik een tasje met Franse platen in handen die ik ontving via van Rick. En die had ze weer op de kop getikt bij de kringloop. Georges Brassens zat erbij, Frida Boccara, maar ook chansons van Guy Béard. Van Jean Sablon, die ik nog helemaal niet ken. En een live album van Jacques Brel opgenomen op een van de mooiste plekken van Parijs, namelijk in L'Olympia. Daar zong hij in 1961 over Vlaamse meisjes die in die tijd dansten op hun 20ste en kinderen kregen. En die 10 jaar later lieten zien hoe voorbeeldig ze die kinderen hadden opgevoed. En die meisjes moesten tot hun 100ste blijven dansen in het liedje van Jacques Brel. Les Flamandes, zo heet het. Jacques Brel vanmiddag in het volle licht.

0: nieuwe plaat uit, maar dit is ook hartstikke leuk. Nu kan 1971 van Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En Jacques Brel en Les Flamands live in Olympia in Parijs daarvoor.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Is het echt waar, Martin?
3: Hallo?
0: Hallo? Ja? Hallo? Zit jij op IJsland nu?
3: We zitten op IJsland.
0: Ah ja, zeg.
3: Helemaal. Dat is al 7 weken.
0: Nou ja, op vakantie.
3: Ja.
0: Jeetje. Ik dacht dat het niet zo'n groot eiland was.
3: Nou, we zijn al 7 weken onderweg.
0: En steeds op een andere plek. Anderhalve week.
3: Ja. En wat we reizen constant rond.
0: Ja.
3: We zijn met de camper zelf.
0: Ja.
3: En we zijn bijna rond. Dan gaan we er halve week en dan zijn we weer aan de oostkust. En dan gaan we met de boot weer naar Denemarken.
0: Oké. En wat voor weer heb je daar?
3: Vandaag regen.
0: Oh, dat is jammer.
3: Maar we zijn 7 weken onderweg en we hebben 6 dagen slecht weer gehad.
0: En met slecht weer bedoel je echt regen?
3: Regen, ja.
0: Ja.
3: En de rest is prachtig weer. Zon. Het is geweldig wat voor weer wij gehad hebben.
0: Ja. En temperaturen? Want IJsland klinkt natuurlijk koud.
3: Nou, dat valt geweldig mee. 15, 16 tot 20 graden.
0: Ja.
3: De korte broek soms aan, dus ja. Dat kan echt.
0: Bijzonder. Wat een mooie.
3: We zijn in het oosten begonnen, in het noorden rond, de Westjorden rond, Reykjavik. En nu de zuidkust.
0: Ja.
3: Diamond Beach gedaan gisteren en het was nog mooi weer. En nu zitten we eentje verder in de regen.
0: Ja, vanavond.
3: Een paar dagen regen en dan scheen de zon weer. Dus,
0: Tuurlijk, komt altijd weer goed. Ja. En ben je ergens op IJsland ook nog loerders tegengekomen?
3: Nee.
0: Waar ligt dat dan?
3: Loerders was in Frankrijk van het voorjaar toen we daar waren.
0: Oh, daar ben je van het voorjaar geweest?
3: Daar kwamen we langs toen we terugkwamen uit Marokko.
0: Ja, ach, jongen, wat een reislust, wat heerlijk.
3: We zijn nog wel eens onderweg.
0: Ja, ja. En wat voor indruk maakte Lourdes op jou? Of Lourdes, zoals de Fransen zeggen?
3: Ja, daar moet je geweest zijn, hè.
0: Ja.
3: Dat hoort erbij, zeggen ze dan. Ja, dat is net als de Noordkaap in Noorwegen. Daar moet je geweest zijn, maar er stelt verder niet zoveel voor.
0: Nou.
3: Was of niet zoveel voor.
0: Was niet druk toen je er was?
3: Ja, maar dat is hier in IJsland ook zo. Als je hier aan de zuidkust bent,
0: ja,
3: dan is het hartstikke druk.
0: Ja, toch wel. Ja.
3: Maar als je in noorden bent, dan is het geweldig.
0: Ja.
3: In de rust en de mooie natuur, ja.
0: Ja. Maar nog even over Lourdes. Heb je daar in de rij gestaan voor de grot van Bernadette?
3: Nee, we zoeken altijd wel een momentje op dat het een beetje rustiger is. Want ja, we staan dan met de camper en dan kun je momenten uitzoeken.
0: Ja. Ja.
3: Dat is net als hier ook, als we in de avond of in de vroege morgen hier zijn, dan zijn de bussen met toeristen er nog niet.
0: Nee. Maar je hebt wel dat water uit die grot over je handen heen laten stromen.
3: Ja, ja.
0: En,
3: ja, ja.
0: Hoe voelen je handen nu?
3: Nou, ik merk er niet zoveel van.
0: jongen. Wat een nuchterheid. Zeg, wij gaan de slimste mens spelen. En de vraag wordt aan jou gesteld, ofwel door Jurjen ten Brinke van de vroege zondagochtend, door Daniel Dekker van Lunch Lekker, door Jacques Kleuters van de latere zondagochtend, of door Antje Montero van het eind van de zaterdag en zondagmiddag Theater van het Sentiment. Dus wil je Jurjen, Daniel, Jacques of Antje?
3: Doe maar Jacques Kleuters.
0: Jacques Kleuters. Jacques stelt jou een vraag, daarna 30 seconden om zoveel mogelijk antwoorden te geven.
3: Ja.
0: Daar gaan we, Martin.
3: Oké.
4: Heintje Davids was een Nederlandse variétéartiest die vanaf 1907 tot aan haar dood in 1975 carrière maakte als zangeres en bij de hand grappenmaakster. Ze kondigde regelmatig haar afscheid aan, maar kwam toch elke keer weer terug. Daardoor heeft ze zelfs een effect naar haar vernoemd gekregen, het Heintje Davids effect, omdat ze dus steeds weer terugkwam. Wat weet je van de boemerang?
0: Wat weet je van de boemerang?
3: Boemerang. De boemerang kun je weggooien. En afstands. Hoe moet je dat zeggen?
0: Jij moet het
3: Australië
0: zeggen.
3: Is Australië. Een sport. Pas.
0: Een boemerang is gemaakt van hout.
3: Oh ja, ja.
0: En er zit een kromming in.
3: Kijk.
0: En daardoor komt hij altijd weer bij je terug. als je hem gooit. Want gooien was, was natuurlijk goed. Van oorsprong komt hij inderdaad uit Australië. Er werd gedacht dat een boemerang gebruikt werd voor de jacht. Maar hij was in gebruik als bijzonderheid of om indruk te maken op andere stammen in Australië bij de Aboriginals. Dat hadden we nog graag willen horen. Dus het gooien was goed en Australië was goed. Zijn twee goede antwoorden. 10 plus 20 is 30 punten. En hoeveel seconden had je over? Je had er nog twee over. 32 punten.
3: Dat is niet zoveel.
0: Is te weinig voor Bert op vijfje. Maar als jij terug bent in Meppel, ik zou zeggen, dan probeer je het gewoon nog een keer. En dan gaan we kijken of we het dan kunnen fixen.
3: Gaan we doen.
0: Ja, geniet van de laatste dagen op IJsland. Een mooi verhaal, dankjewel.
3: Ja, dankjewel. Joe. Goed zo.
0: Hoi.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
5: Als ik kijk

0: En als ooit op een dag alles na wordt in de kop, zoek dan is goed al je liefde.
1: Wat geef je een Drent in IJsland als troostprijs op het moment dat hij al de hele dag in de regen zit? Ik zou zeggen Daniel Loos en de wereld in de zon aan het eind van de eerste uur Bert op 5. Blijf erbij, heel graag tot zometeen, tot na de reclame.
2: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
6: Wat een vreemde vraag.
5: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
6: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
5: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
6: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
5: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attent met ds.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
17: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 5.
19: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: En leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KUNCV en CV met zometeen weer een stapje dichter bij Den Briel na Oostvoorne. Melden ons vandaag in Rokkanje. Maar eerst is het tijd voor het NOS Journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
20: Goedemiddag Bert. Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Dat zegt Cambuur. Tijdens de uitwedstrijd in het Kooistadion in Leeuwarden gooiden Feyenoord supporters vuurwerk naar het vak met Cambuur supporters. Ook explodeerde een vuurwerkbom op een paar meter van Feyenoord-doelman Tjark Ernst. Vanwege het vuurwerk lag de wedstrijd 20 minuten stil. Krimpflatie, het verkleinen van de inhoud van een verpakking terwijl de prijs hetzelfde blijft, komt minder vaak voor dan een aantal jaar geleden. Toch ziet de Consumentenbond het nog geregeld in de supermarkt.
21: Bij M&M's, die verpast de eerste verpakkingen aan van 440 gram naar 400 gram. En daarna nog een keer naar 363 gram. En de prijs die daalde niet mee. En we zagen bijvoorbeeld Blue Band vloeibaar. Die ging van 750 milliliter naar 700 milliliter. Zonder verpakking aan te passen. Dus ja, dat gaat dan echt ongemerkt.
20: De Consumentenbond roept de politiek daarom op om fabrikanten verplicht te laten melden als de inhoud kleiner wordt. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan de verkoper achter onder meer peptidekoning.com. Daarop werden afslankmiddelen verkocht die alleen een arts mag meegeven via een recept. Ook heeft de website geen vergunning of registratie. En op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse mannen vanavond in de tweede ronde tegen Engeland. Sportcommentator Jan Kees van der Kun.
22: En dat is nog wel eventjes oppassen geblazen, want bij een nederlaag met 2 doelpunten of meer verschil, dan kan Nederland zomaar nog uitgeschakeld worden, ondanks dat tot nu toe eigenlijk alles gewonnen is voor de mannen. Het ligt niet voor de hand hoor, maar toch, dat dachten de Belgische mannen gisteren ook. En die zijn echt uitgeschakeld. Die verslikten zich in Spanje. Heel verrassend. Maar dat kan dus zomaar gebeuren. Dus oppassen vanavond voor Nederland.
20: De wedstrijd begint straks om 6 uur en is te volgen op onder meer televisie en via streaming. Het weer droog en vrij zonnig, met in het noorden wat wolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, de koelte af naar 8 tot 15 graden. Morgen zonnig, met in het zuiden wat bewolking en dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Hartelijk dank.
20: Joep.
23: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

Vette opening met de dijk dit uur. Ik kan er niet alleen. Lammy zit te swingen op haar stoel. Noemt het zelfs de gaafste van de dijk. En is aan binnen gegaan om de radio lekker hard te zetten. En daarna Paul Enka. Lolly Boy uit 1959. En dit is denk ik een gevalletje illegaal wapenbezit. Dit is Stan the Gunman. Binnengesmokkeld door Henk de Knife en de Jets in Bertolt 5.

0: Stan the Gunman van Hank the Knife en de Jets.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: We naderen het eindpunt van onze zomerse wandeltocht. Goed voor mijn schoenen, want die zolen die zijn flink versleten over al die tientallen kilometers die we gewandeld hebben langs de Nederlandse kust. Afgelopen donderdag nog waren we in Oostvoorne met Gaston Starveld zelf, die daar allerlei postcode loterijprijzen uitgereikt heeft en ons precies verteld heeft hoe dat Oostvoorne eruit ziet en wat voor indruk de mensen op hem gemaakt hebben. Dat weekend hebben we gebruikt om ons te verplaatsen naar de volgende plek en zijn we uitgekomen wandelend in het dorp Rokanje met ongeveer 6.500 inwoners. Die toeristische badplaats heeft zelfs de blauwe vlag gekregen, dus dat betekent dat het strand daar schoon en veilig is. En dat vinden de inwoners ook belangrijk. Zo ook Rokanje Reporter, dat is de lokale verslaggever daar. Is een markante man, kwamen we tegen op de socials met een vlechtje in zijn lange baard. Hij werkt niet altijd, zo blijkt, want vandaag is hij vrij, maar gelukkig heeft hij veel filmpjes gemaakt over zijn woonplaats. Over klein nieuws en groot nieuws. Echt heel groot nieuws dat zich in Rokanje afspeelt. Echt wereldnieuws. Luister maar hoe hij verslag deed vanuit zijn huis van ja, toch een belangrijk nieuwtje in Rokanje.
4: Hier is Rokanje Reporter weer live van het huis. Live van het huis. We kijken zo op de Plutostraat. En kijk. Ja. Kijk, alles wordt helemaal schoongemaakt. Het is namelijk zo dat over anderhalve week gaat alle stenen eruit. Nieuwe stoepen en dergelijke. Maar dan hebben die mensen wel een schone werkplek. Ja, zo werkt het in Rokanje.
0: Ja, over wat gebeurt in Rokanje wel degelijk dus. En de Rokanje Reporter is ook best bereid om zelf iets te doen voor de inwoners.
4: Ja, goedemorgen. Hier is Rokanje Reporter weer. Het is al heel lang geleden, maar ja, soms gebeurt er niks een hele tijd, maar nu is het wel even belangrijk. Want we zijn met de kerktoren bezig. Die moet op tijd. Heeft iemand de tijd? Wat zegt u? 5:12? 5:12. Ik geef het even door. Meneer, kunt u de klok even gelijk zetten? 5:12, hè? Hij doet het, kijk, het is weer in orde. Dit was ook een reporter weer. Het is allemaal. Stel je voor, hè, dat iedereen niet meer bij de tijd is in Rokanje. Dat kan natuurlijk niet.
0: Ja, het is echt lachen, gier om rullen met hem. Maar er zijn ook zaken die de reporter aan het hart gaan. Die blauwe vlag op het strand waar we het net over hadden is dus niet zo vanzelfsprekend, hoor, in Rokanje.
5: Ja, goedemorgen. Hier is Rokanje Reporter weer. Normaal is dat toch lol en gein. Maar het is echt zo triest. Ik word hier zo verdrietig van. Het is de hele vloedlijn vol met miserie. Weet je, mensen, Rokanje is hartstikke prachtig als je niet voor kan zorgen. Blijf weg hier. Wat doe je hier? Telletje idioten. Ben je echt zo opgevoed? Nou, ik stop ermee. Normaal doe ik het niet. Deel het maar. Het ligt helemaal vol. En dan maar verwachten dat als hij 's morgens komt hier zo, die blauwe vlag er hangt. Hè? Blijf weg van ons strand, mijn strand. Ik word er echt verdrietig van. Echt. Overal waar je kijkt. Gewoon, ze moesten net zo in de coronatijd dat hele strand afsluiten. Stilletje, idioten. Blijf maar weg.
0: Ja. Maar gelukkig zijn er ook vrolijke en liefdevolle momenten op het strand. Zoals de kusroute of de kustroute. Geen onbekende route voor de Rokanje Reporter. En zeker ook een aanrader, zoals we horen.
4: Ja, hier is Rokanje Reporter weer. Heerlijk hier in Rokanje. Lekker wandelen, baden, overal. Ik loop hier vaak met mijn vrouw, maar nu heb ik weer wat. Kijk eens wat er staat. Kijk eens, ziet u het? Wij hebben hier een kustroute. Mevrouw, leest u dat bordje eens? Wat staat daar?
6: Kustroute.
4: Nou, mag ik. Mevrouw, mag het ook alles op? Een kustroute in Rokanje. Daar word je toch vrolijk van. Dus nou, mocht u er tegenkomen, staan hier verschillende bordjes. Pak u. Eerst vraag, eerst krijg je die niet toe. Zo. Eerst vraag de kustroute. Onthouden. Ik ga gauw even in mijn kus. Rokanje Reporter, tot de volgende keer. Mevrouw, mag ik er nog één?
0: Oh. Mooi, hè? Ja. Ja, Rokanje Reporter. We moeten afscheid van hem nemen, want we moeten ons alweer klaarmaken voor morgen. Dan gaan we verder in de richting van Brielle of den Briel. Mocht je nou die filmpjes van Rokanje Reporter ook even willen zien, ga dan naar zijn Facebook-site. En je wil ongetwijfeld, net als wij, ook weten wie er schuil gaat achter Rokanje Reporter. Nou, dat weet ik. Dat is Joop Broeder. die we op allerlei manieren hebben geprobeerd te bereiken vandaag. Maar tot op heden is dat niet gelukt. Ik had hem heel graag even willen spreken natuurlijk. Maar goed, we hebben straks nog de laatste ronde. Dus wie weet meldt hij zich nog even. Hij weet dat we op hem zitten te wachten in Hilversum.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

Studio Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef

Against All Odds. Phil Collins uit ons Evergreen Top 1000. En Ella Langley daarvoor, 27-jarige countryzangeres uit Amerika. Choosing Texas, zo heet haar liedje.

0: De Fortunes met de hartelijke groeten van de buren en daarvoor Magic door Pilot. En nu 6:30 het NOS Journaal, Ewout.
1: Ja, de man die is opgepakt vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een verpleegkundige van 26 die daar werkt. En zou rechtstreeks contact hebben gehad met de bewoner die vrijdag dood werd gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood, maar kan nog niet zeggen wat er precies gebeurd is. De directeur van het Internationaal Energieagentschap maakt zich zorgen over de Europese gasvoorraden voor de komende winter. Die zijn volgens hem nog erg laag. In Nederland zijn de voorraden voor nog geen 44% gevuld. De EU heeft het doel om de voorraad voor december op 80% te brengen. De politie heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die toch over de Merwedebrug reden. Omdat de brug te zwak is, mogen ze dat niet. Vorige week waren agenten bij de brug aanwezig om chauffeurs meteen aan de kant te zetten en een boete te laten betalen. En de Belg Noël Godin is overleden. De man uit Brussel stond vooral bekend als taartgooier. Hij stopte talrijke bekende mensen een taart in het gezicht. Zo voorzag hij het gezicht van Microsoft-oprichter Bill Gates van een dikke laag slagroom toen hij een keer naar Brussel kwam.
2: Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away.
1: Nou, grote paniek door dat zogeheten taarten. Het groeide uit tot zijn handelsmerk. Die van Bill Gates vond hij toch wel zijn beste stunt. En wilde zo belangrijke mensen een beetje te kakken zetten. Taartgooien is inmiddels ook een lemma in Wikipedia trouwens. Godin overleed gisteren, hij was 80 jaar. Het weer droog, vrij zonnig, in het noorden wat wolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen zonnig met in het zuiden wat bewolking en dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Wil jij slagroom of mokka?
1: Mokka, ik heb een grote voorkeur voor mokka, maar dan wel mokka crème, niet mokka slagroom. Dat vind ik een beetje nep.
0: Gaan we dat regelen?
1: Ja, niet in mijn gezicht, maar in mijn mond graag dan.
0: Oké. Okay.

0: Zo bang klonk hij niet. Running Scared Roy Orbison uit 61.
1: Bert op 5. Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk. Op een voetstuk.
0: Iedere week komen er heel veel nieuwe liedjes uit. En dat levert altijd een prachtig persbericht op. Waarin wordt uitgelegd dat je dat lied toch vooral moet draaien. Je kan er een dagtaak aan hebben om alles af te luisteren. En al die mooie mailtjes te beantwoorden. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Maar ik zet zometeen wel het nieuwste lied van Rosa Spruit op ons voetstuk. Daar kreeg ik ook zo'n persbericht over. Dit is wat ze er zelf bij schrijft. Naast mijn muziek werk ik als projectmanager bij een oudere organisatie. De afgelopen periode kwamen die twee werelden samen in het nummer Een thuis bouwen we samen. In mijn werk zie ik dat het verhuizen op latere leeftijd een spannende stap kan zijn. Een vertrouwde omgeving achterlaten vraagt veel van mensen. Tegelijkertijd zie ik ook hoe bewoners, familieleden, vrijwilligers en collega's samen bouwen aan iets moois. Een plek waar mensen zich thuis voelen. En dat verhaal vormde de inspiratie voor dit nummer. Een thuis is namelijk meer dan een huis alleen, schrijft ze. Het zit in de mensen om je heen, de aandacht voor elkaar en de verbinding die je voelt. En dat herken ik dus heel erg van 3 jaar geleden, toen mijn vader zijn eigen huis moest verlaten omdat hij dagelijks zorg nodig had. Iedereen deed er alles aan samen met ons om van dat zorgappartement een nieuw thuis te maken. En daar heeft mijn vader het laatste jaar van zijn leven nog mooi kunnen wonen. Een thuis bouwen we samen is dus helemaal waar. Rosa Spruit daarom vanmiddag op ons voetstuk met dit nieuwe liedje.

0: Van Rosa Spruit. Een thuis bouwen we samen.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Even kijken, we hadden de entreevraag bij de slimste mens van vandaag. Die ging over Loerdes. Piet weet te vertellen dat er vroeger altijd een Loerdes trein reed. Die reed vanuit Amsterdam met mensen op bedevaart. Allemaal bedden in die trein. We hebben het even uitgezocht. Die trein reed inderdaad vanaf 1883 tot 10 jaar geleden. En ik denk dat die trein op de terugweg altijd een stuk korter was dan op de heenweg. Want al die bedden waren natuurlijk niet meer nodig als mensen teruggingen.
2: De laatste ronde.
0: Wij hebben vorige week iedere dag gevolgd hoe de 22-stedentocht van Maarten van der Weijden verliep. Helaas werd hij ziek en moest een dag overslaan. Zon donderdag verder, moest zijn poging vrijdag aan het eind van de dag staken. Het buitgriep en koorts. Hij was ook zaterdag nog te ziek om de cheque met het eindbedrag te overhandigen aan het Maximaal Medisch Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld. Die uitreiking is hopelijk later deze week. Maar er staat wel een gigantisch bedrag op die cheque. €653.996. Wat een geweldig resultaat. Maarten was al een held en die status heeft hij nu nog een keer onderschreven.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En je weet het, wij lopen van Den Helder tot in Bril deze hele zomer. Bijna op onze eindbestemming aangekomen. Vandaag kwamen we door Rokanje. En toen ik dat zei, bracht dat meteen veel mooie herinneringen. Boven, zoals bij Christine, zij appt. Ach, vroeger met de kids altijd op de fiets naar het strand van Rokanje. Vanuit Den Briel, notabene. Nou, dat is precies de route die wij nu gaan wandelen om in Den Briel aan te komen. En ook herinneringen bij Millie. Zij woont in Soest, maar is nu bij haar ouders in Roon. En even aan de telefoon nog, Millie. Goedemiddag.
3: Joehoe, hier ben ik.
0: Ja,
3: hallo.
0: Ja, als ik zeg Rokanje, wat zeg jij dan meteen?
3: Ja, dan zeg ik Casablanca, de discotheek en Badlust het strand. 1000%.
0: Oké. En die discotheek, wat is daarover te melden? Waarom was dat zo'n geweldige discotheek?
3: Ja, het is natuurlijk, Rokanje is natuurlijk niet zo'n heel groot dorp. Dus dat was wel een ding dat ze daar iets zo groots hadden opgezet. En wij zijn natuurlijk ook maar aan een klein dorp. Dus wij vonden dat wel super gaaf. Of we gingen naar Alcazar, of we gingen naar Cas. Gewoon omdat de DJ en de hele grote dansvloer. Dat is wat ik mij herinner. En we stonden daar te dansen op Lime, de Boys Town Gang. De nieuwste muziek werd daar gedraaid. En ja, daar worden we ontzettend blij van. Wij mochten het niet met de bus. Dat vonden mijn ouders nog niet. Dat vonden ze net te ver. Ja. Dus wij reden altijd met een vriendje mee, Alfred Blaakhuis, zijn rijbewijs. Dus ja, hij was echt de Sjaak. Wij mochten altijd met hem mee. Ja, dat zijn standaard.
0: De Bob heet dat tegenwoordig, hè? Ja. En hoe zag het eruit in de Cas? Beschrijf eens, wat zag je als je om je heen keek?
3: Ja, moderne, maar ik zag vooral die dansvloer. Want ik was echt enorm geïntrigeerd door die dansvloer en die muziek. Dus ik heb daar echt me helemaal kapot gedanst. Alle muziek. Fantastisch.
0: En was dat zo'n lichtgevende dansvloer?
3: Ja, weet je wel. Ja, waanzinnig. Ik zou zeggen, was het nog maar even terug in die tijd.
0: Ja, en dan zitten we echt in de jaren 80 dat je erheen ging.
3: Ja, ik ben nu 62, dus we praten echt over heel lang geleden.
0: Nou ja, dat valt wel mee, toch?
3: Kom. 40 jaar terug is toch 40 jaar terug.
0: Ja, dat is 40 jaar terug. Toen heb jij waarschijnlijk ook wel op dit liedje gedanst daar dan in de Cas.
3: Oeh, wat een romantisch nummer. Heerlijk.
0: Leef je uit op mijn dansvloer?
3: Dank

dankzij John Parr en St. Elmo's Fire aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Er komen veel complimenten binnen over de muziek, dat geef ik natuurlijk door. Aan Henk Jaap, die daar heel erg zijn best op gedaan heeft, ook vandaag weer.

0: Tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
15: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone. Tientallen bewoners van het Brabantse dorp Engelen komen vanavond naar de gemeenteraad. Ze praten daar over de komst van 50 asielzoekers naar het dorp. Het dorp is al maanden verdeeld over de plannen en huizen van voorstanders werden zelfs beklad met scheldwoorden. Het dorp is tot het bot verdeeld, merkte ook de dorpsraad.
4: En ik merk ook dat mensen ook niet meer met elkaar praten. Dus zelfs binnen gezinnen, binnen families, binnen straten zijn er ook partijen die niet meer met elkaar communiceren. En ja, het is natuurlijk doodzonde dat zo'n dorp dan daarmee eigenlijk de sfeer helemaal, in ieder geval hopelijk tijdelijk verziekt wordt.
3: Voor het einde van het jaar moet er een definitief besluit genomen worden over de asielzoekers in Engelen. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. De omroep zegt dat het evenement een podium van verdeeldheid is geworden en zijn neutrale karakter is verloren. Songfestival-commentator Cornald Maas heeft ook op het besluit gereageerd. Hij zegt dat hij zelf een ander besluit zou hebben genomen.
5: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder. Dat was er al tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dat geldt ook voor Griekenland en Cyprus. Maar wat dacht je van de winst van Oekraïne? Die kwam ook niet zonder diezelfde geopolitieke invloed tot stand. Dus dat is altijd geweest. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
3: Of Nederland volgend jaar inderdaad niet meedoet aan het Songfestival weten we nog niet. Avro Tros geeft de deelname nu terug aan de NPO en de NPO moet nu gaan bepalen wat er verder gebeurt. De KNVB gaat de regels niet aanpassen na de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord in Leeuwarden gisteren. Fans van Feyenoord gooiden toen vuurwerk naar het veld en naar supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De KNVB past de protocollen niet aan omdat die alleen over de veiligheid op het veld gaan, zegt de bond. Over de gang van zaken op de tribune zijn ook andere partijen betrokken en daarvoor moeten ze met hen in gesprek. Het weer droog en vrij zonnig. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen zonnig met in het zuiden wat bewolking. Dan wordt het 20 tot 25 graden. En vanaf woensdag weer buien.
1: De avondstart. Simone Walraven.

0: Oorspronkelijk van Bonnie Tyler, hier in de onnavolgbare versie van Tina Turner. Nieuwe week vol kerstverse avondstarts. Gezellig dat je erbij bent als je aan tafel zit. Eet smakelijk. Er komen weer van allerlei muzikale stroompjes voorbij vanavond. En ik zit me nu al te verkneukelen op alle evergreens. Ik ben bij je tot 8 uur. Zometeen een soul- en jazzlegende uit de vergetelheid. Een liedje van Fleetwood Mac neemt ons overal mee naartoe. En we gaan het even hebben over de memoires van Lulu. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Ik ben op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van Otis Redding. Hij heeft gezegd: ik ben helemaal weg van Engeland. Ik hou van het weer, de mensen. Ik was er in de zomer en het was heerlijk. De mensen zijn zo groovy. Wat is daar nou een mooi plaatje bij? Als er iets komt aanwaaien, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen de piano stemmen met Edwin Starr.

0: Shuffle.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: De Amerikaanse zanger Eugene McDaniels die is het bekendst geworden als songwriter eigenlijk. Van liedjes als Feel Like Making Love van Roberta Flack. Maar ook van een uniek jazz-protestlied genaamd Compared to What? Zo weergaloos vertolkt door Les McCann. Les McCann en Eddie Harris. En het was bij het Les McCann trio dat Eugene McDaniels zijn zangcarrière begon. Maar daar werd hij al heel snel weggekaapt door een platenlabel voor een solo carrière. Hier is hij met een van zijn allervroegste singeltjes, Tower of Strength.

Fleetwood Mac. En Everywhere. Sinds het uitkwam in 1987 is het 62 keer gecoverd. Nou, als dat niet bewijst dat het een evergreen is, dan weet ik het ook niet meer. Een van de meest succesvolle versies kwam uit in 2021. En het werd speciaal gemaakt voor een goed doel door Niall Horan, Anne-Marie, Ed Sheeran en Louis Capaldi. En Christine McVie, die het nummer heeft geschreven, die was daar zeer over te spreken. Zij zei, I am thrilled with this new version of Everywhere and to be part of this year's Children in Need campaign. Dat heeft ze gezegd, maar het is een heel ander

0: Lovers and Shout. Nou, die Lulu man, die was pas 15 toen ze dit de wereld in knalde. Inmiddels is ze 77. Vorig jaar zijn haar memoires uitgekomen. Die heette If Only You Knew. Ze schrijft heel openhartig over de hoogte en dieptepunten van haar lange carrière. En ook over haar zoektocht naar zichzelf. Want ze merkte gewoon dat ze jarenlang vooral de versie van zichzelf speelde waarvan zij dacht dat anderen die wilden zien. Nou, dan raak je dus steeds verder verwijderd van wie je werkelijk bent. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Want dat boek, dat is inmiddels een bestseller.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen achter elkaar met een rode draad. Heel gezellig als je eventjes mee wilt denken over de derde plaat. Je komt vanzelf achter wat het thema is. Je suggesties, die kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En om te beginnen gaan we terug naar 1978. Met de Kinks.

Earth, Wind and Fire en Fantasy. Daarvoor Billy Joel en Sometimes a Fantasy. Als je de video nog niet hebt gezien, eventjes kijken op YouTube. Het is zo 1980. Daarvoor de Kinks, Rock'n'Roll Fantasy. En als ik de app mag geloven, dan wordt er wat afgefantaseerd in de popmuziek. Dit trouwens op de achtergrond, dat is Fantasievaarder van de Efteling. Ik voel me weer helemaal een kind. In de app zie ik Traffic.

George Michael. En er wordt, er zijn ontzettend veel liedjes gewoon genaamd Fantasy van Mariah Carey, zie ik. Aldo Nova wordt genoemd. En Les Paul en Mary Ford. Ja, dit was een van de populairste husband and wife duo's aller tijden, hè? In de jaren 50. Uriah Heep komt binnen, Return to Fantasy. Benny Nijman in Mijn Fantasie. En volgens Parliament is fantasie realiteit.

0: The Stones, Get Off of My Cloud.
1: De avondspreuk.
0: Otis Redding heeft ooit gezegd: ik ben helemaal weg van Engeland. Ik hou van het weer, van de mensen. Ik was er in de zomer en het was heerlijk. De mensen zijn zo groovy. Nou, ik ga het doorgeven aan al mijn Engelse vrienden dat hij dat heeft gezegd. Heel veel dank voor het meedenken over een mooie muzikale omlijsting. We gaan voor een kunstwerkje van The Jam. Hier is English Road.

oorspronkelijk geschreven voor Janet Jackson, maar die heeft beleefd toch resoluut geweigerd. Waarom? Geen flauw idee. Whitney Houston, How Will I Know? Het staat op haar debuutalbum. Dat werd geproduceerd door Narada Michael Walden.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Ring of Fire of I Walk the Line. Je kan het even laten weten via de poll in de NPO Luisterapp. Heel handig. En je kan ook stemmen via onze Instagram. Gewoon eventjes zoeken op de Avondstart. Tot zometeen aan de andere zijde van 7. Dan ben ik bij je terug met nog veel meer fantastische evergreens. Blijf gekluisterd.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
16: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: NPO Radio
7: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van den Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. En de Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
18: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
17: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en ze gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra wel gewoon door. Dan nog het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avondstart. Simone Walraven.

0: Ze zaten samen in een bandje, The Great Society, maar dat is geflopt. Dus Grace die dacht, ik neem dit nummer mee naar Jefferson Airplane. En het werd zo'n groot succes voor ze dat zwager Darby er een hele goede boterham van kon eten. En hij kon zich jarenlang bezighouden met het bestuderen van zijn grote liefde. En dat was Indiase muziek, ja. Hallo, van harte welkom. Dit is je tweede portie Avondstart. Fijn dat je erbij bent. Heel fijn als je even me wil laten weten wat ik zo zal gaan draaien van Johnny Cash. Hij is de hele week onze avondster. Deze.
1: The Ring of Fire. The Ring of Fire.
0: Of.
1: Because you're mine. I walk the line.
0: The Ring of Fire of I Walk the Line. Je kan het laten weten via de poll in de NPO Luisterapp of onze Instagram.

0: Supertramp. It's raining again. Ja, graag.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik zat een interview te kijken vanmiddag met jazzlegende Chris Barber, waarin hij vertelt over een hele bijzondere dag in de studio in 1949.
2: The music which you are listening to now is from the first recording session by my first amateur band. It was in fact the first time that we saw the inside of a recording studio, so we were just a little bit nervous. The whole band was under the influence very much of the classic jazz of the 1920s, King Oliver, Johnny Dodds and Louis Armstrong. We really tried to play like them.
0: Ja, en een van de muzikanten in zijn band in die tijd, dat was een jonge banjo-speler genaamd Alexis Corner. Inmiddels staat Alexis bekend als een van de grondleggers van de Britse blues. Wat is er gebeurd? Nou, in 1954 opende Alexis samen met bandgenoot Cyril Davies een club in Londen. Talloze Amerikaanse bluesartiesten kwamen spelen, Muddy Waters en zo. Want Chris Barber had die allemaal geregeld, want hij kende iedereen. En uiteindelijk begonnen Alexis en Cyril een eigen band, Blues Incorporated. En dat was een hotbed van talent, waaronder Long John Baldry en Charlie Watts van de Stones later. En die sfeer die er toen was, de muziek die daar avond aan avond in die club werd gemaakt, daar gaan we nu even een momentje van proeven met Alexis Corner's Blues Incorporated en I'm Built for Comfort.

0: kan er niks aan doen. Ik kan je alleen maar beloven dat ik de volgende keer de albumversie voor je zal draaien. L. Stewart, Year of the Cat.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week is onze avondster The Man in Black, Johnny Cash. Hij droeg naar eigen zeggen altijd zwarte kleding om zich te identificeren met de minder bedeelden in de samenleving. Maar ook om zich af te zetten tegen de uitbundige felgekleurde pakken van zijn tijdgenoten. Nou, er zijn 100.000 dingen te vertellen over deze man. We gaan daar de hele week de tijd voor nemen. Maar er is inmiddels gestemd. En ik kan je vertellen, met 57% wordt het I Walk the Line.

0: kan de Chain Gang van de Pretenders. En The Picture of You, waar Chrissy Hynde over zingt in dit nummer, dat is dus een foto van Ray Davies van de Kinks. Die vond ze ergens in haar portemonnee. En dat is helemaal niet zo gek, want Chrissy en Ray die hadden ooit een relatie. Ze hebben samen een dochter. En in eerste instantie ging het hele nummer dus ook over Ray. Totdat de gitarist van de Pretenders overleed. Toen werd het een eerbetoon aan hem. James Honeyman Scott. En Chrissy die vindt het daarom soms moeilijk om te zingen. En ik krijg al een brok in mijn keel, alleen al doordat ik je dit vertel. Dus, de hint voor de notenkraker.
1: Forever.
0: Zometeen hoor je het hele fragment. Dan kun je bellen.

En de titel van het nummer, dat was een gezegde van de vader van Graham Gouldman. Art for art's sake, money for God's sake, okay. Onze huisband is weer vlijtig geweest. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre ingespeeld. Zodat het een leuke uitdaging is voor jou om te raden wat de titel is van deze evergreen. Als je het weet, bel meteen 0800-3000-555. Er ligt hier een sleutelhangertje op jou te wachten. En ik wens je heel veel plezier. De titel is genoeg.

0800 3000 555. Als jij de titel weet van het nummer, de artiest mag ook, maar hoeft niet. Komt die nog een keer?

0: vanavond met de avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Hallo.
0: Met wie?
1: Met u.
0: Met Ruud? Zei je Ruud?
1: Huub. H-U-B.
0: Oh, H-U-B. Huub. Zeg, weet jij welk liedje dat is?
1: Strawberry Fields van de Beatles.
0: Ja! Hartstikke goed gedaan. Had je het snel in de gaten?
1: Ja, direct.
0: Direct. Je bent geweldig. Ik ga het nu voor je draaien. Je krijgt een sleutelhangertje toegestuurd. Blijf alsjeblieft even aan de lijn, oké? Mooie avond nog. Doei.
1: Fijne avond nog. Doei.

lange pauze van 10 jaar en waren weer helemaal fris en fruitig met elkaar. Dat hoor je. Jeroen Snel neemt het roer over zo met de avond van Vijfhuis bij je tot 11 uur. En heel graag tot morgen voor een kerstverse show. Fijne avond. We hebben nog net eventjes tijd voor de Everly's.

0: Samen Max.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
0: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben. Maar volgens Klaver zijn zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
23: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
22: Ja, 21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar de plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. En daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

Bus Stop, The Hollies 1966. Nummer is geschreven door een toen 20-jarige Graham Goldman. Later maakte hij ook No Milk Today en For Your Love. Het idee voor Bus Stop kreeg hij uiteraard tijdens een busrit naar huis. Zijn vader schreef nog de eerste regels voor hem, maar de rest maakte hij zelf af in zijn slaapkamer en weer onderweg naar zijn werk op de bus.

Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats, zou ik zeggen. Tot 11 uur zijn Rob en ik bij op deze maandag 24 augustus. Ja, ik vond het een heerlijke dag. Ik hoop dat je hem ook zo beleefde. Lekker weer, niet te warm. Belooft nog een hele mooie week te worden. Dus ik hoop dat je ervan kunt gaan genieten. Genieten doet Gerja, onze collega, ook. Zij is ook deze week nog op vakantie. Dus ik zou zeggen, hou nog even vol. Jullie dan, thuis als luisteraar, nog één weekje met mij te doen. Nou, ik vind het leuk en een eer en een genoegen, zou ik maar zeggen. Wij gaan Bob horen straks. Hij geeft weer 3 hints. Ergens op deze aardbol staat hij. En hij is redelijk ver van huis, heb ik begrepen. Dus straks al de eerste hint. En iedere ander uur nog één. Maar je weet het, de komende uren zijn sowieso gevuld met de fijnste muziek. Yvonne Elliman zong in 78. If I Can't Have You.

Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar Vaya con Dios betekent letterlijk ga met God. Na 1990. Ja, we gaan het over serieuze zaken hebben, want vanavond in de avond van vijf staan wij stil bij een treurig afscheid in de Nederlandse natuur. De dikste eik van ons land, de dikke boom van Laren in Gelderland, lijkt na zo'n 450 jaar definitief verloren. En dat terwijl de beroemde en eeuwenoude eik van landgoed Verwolde ooit bezongen werd in een bekend liedje van Annie M.G. Schmid.

0: Ja, het kan dan niet ontbreken. Een tante en een oom in Laren die zitten in een eikenboom. Een eikenboom in Laren. Maar helaas is deze laatste, is deze boom, is daar de laatste groene scheut verdwenen. En experts spreken nu van een stervende boom. Maar toch geeft landgoedeigenaresse Sophia van den Borg de hoop nog niet op. Ik heb Sophia aan de lijn. Goedenavond, Sophia.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe voelt het voor jou om als eigenaresse te zien dat jouw iconische boom, wereldberoemd zou je kunnen zeggen, na al die eeuwen dan toch echt lijkt te bezwijken?
1: Ja, ik zie deze prachtige boom, dikke boom, niet als mijn boom, maar hij is van zichzelf sowieso.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel... Het is natuurlijk ongelooflijk heftig. Het raakt me enorm. Het raakt me ook enorm dat het zoveel anderen ook raakt. Maar gewoon, Ik heb er natuurlijk toch wel hele mooie belevenissen mee. Ja. Maar goed, of die nou levend is of hij is stervende, absoluut. Of dat hij niet meer leeft. Ja, voor mij blijft hij altijd even mooi.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ik zei nog in mijn aankondiging dat je de hoop nog niet opgeeft. Maar heb je nog hoop dan in deze...
1: Ja, ik heb nog hoop. Want op de een of andere manier, ik denk dat ik met een kriek lag als er volgend jaar toch en volgend voorjaar gewoon toch nog weer wat groene scheutjes komen op. Want er zijn misschien toch nog wel wat takken die nog een beetje leven vertonen.
0: Ja.
1: Maar het kan ook zijn dat het niet zo is. Hè? Nee. Maar het is wishful thinking.
0: 450 jaar staat de boom, zo oud is die. Ja. En ik begrijp dat eikenbomen soms wel 700 jaar kunnen worden.
1: Ja?
0: Is er ergens iets on route, zeg maar, misgegaan? Wat had het kunnen verhelpen?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Maar en het is ook niet aan mij om te gaan wijzen naar bepaalde oorzaken of bepaalde. En dat weten we ook niet. Nee. Laten we eerlijk zijn. Dus het is zoals het is. En zeker, en in Engeland zijn er bomen die veel ouder worden. Mm-hmm. Maar voor Nederland is het een oude boom. En een dikke boom. En een prachtige boom. En daar ben ik trots op.
0: Ja. En ook al zou die niet meer leven, dan zou het nog een monument kunnen zijn, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Een heel mooi ecologisch monument, ja.
0: Je gaat hem nooit weg laten halen?
1: Nooit, sowieso nooit.
0: Nee. En ik begreep dat ergens daar in de schaduw van deze oude eik er een nieuwe eik staat, of een jongere eik, die ook nog wel eens de dikste eik van Nederland zou kunnen worden.
1: Ja, dat duurt nog eventjes, maar het is grappig, want ik zit nu bij Dikke Boom, hè, want ik denk, ik ga natuurlijk wel bij Dikke Boom zitten. Ik kijk inderdaad ook op het boertje van Dikke Boom. Of het echt een boertje is, weet ik niet. Nee. Maar ik ben wel vanochtend ook langs een zaailing van... of eigenlijk een kleine Dikke Boom gekomen... die het heel erg goed doet en die heel erg goed in het plat stond. Dus er is hoop.
0: Ja. Ga je de aandacht missen, ik bedoel, voor de boom? Want heel veel mensen zijn op het landgoed geweest. En ik las zelfs ergens dat je heel ver van huis was. Was het in Australië dat iemand tegen je zei... ken je de boom in Laren en dat was jouw boom? Of,
1: absoluut. Ja. Op jouw landgoed. Maar ook op een yogamatje in Utrecht dat iemand zei... kom uit Laren, oh, daar staat een dikke boom. Ja, het is bijzonder.
0: Nou, ik zou zeggen, koester de herinneringen. Blijf met hem praten. En wat fijn om te horen dat het gewoon een monument blijft. Ook al zou die niet meer leven.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
0: Ik wens je sterkte, wijsheid, inzicht voor de komende tijd.
1: Oké, dat gaat zeker helpen. Dank.
0: Okay, fijn je gesproken te hebben. Sophia van den Borg.
1: Okay, goed,
0: tot een andere keer. Groetjes daar.
1: Oké.
0: Okay.
1: Bye.

0: 1977 alweer. Oer het hart normaal. Over Bertus op zijn Norton en Tienes op de BSA. Samen rijden ze na motocross behoorlijk hard naar huis. Het is een van de eerste Nederlandse singeltjes in een streektaal. Leuk feitje. Wij gaan even naar Bob. Vind je dat goed? Ja, dat is goed, hè?
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Hij gaat nog steeds internationaal. Het is zomer en hij dacht, nou, ik trek de wijde wereld in, letterlijk. En zo ook vanavond. Hij staat op een bijzondere plek. Drie hints krijg je weer van hem over een uurtje. Hint nummer 2, over 2 uurtjes hint nummer 3. En dan gaan we het spelen. Geef je het goede antwoord in de uitzending. Dus als ik je aan de lijn zou hebben, dan win je die hele leuke avond van 5. Waterfles. Voor nu, hint nummer 1. Zet de radio een tikje harder. Hier is Bob.
2: Tijdens de lange, lange vlucht hier naartoe had ik tijd genoeg om me voor te bereiden op deze stad. Er is een hoop te doen, las ik wel. Nou, dat moet goed komen. Ik stap de bus uit die me naar deze plek bracht. Wauw. Wat een lucht.
0: Dat kan positief of negatief zijn, die lucht, hè, Rob?
3: Nou, ja, dat kan inderdaad echt overal zijn, ook dit.
0: Nog. Maar wat een lucht. Dat is normaal dat het stinkt. Maar dat hoeft niet zo te zijn in dit geval.
3: Nee, dat kan ook naast een parfumerie zijn. Ja.
0: Wat een lucht. Ja. Hij had het over een lange vlucht.
3: Ja. Dus het is zeg maar niet in ons land of zo.
0: Nee, het is echt internationaal. Maar het is wat verder weg. Ja. Ja. Leuk hoor.
3: Ik heb niet gekeken dit keer.
0: Ik wel, ja.
3: Jij niet wel, ik kon het is andersom.
0: Nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ja. Maar heb je ook een idee, of juist niet? Maar doe ze gooi, zou ik zeggen. Op de app van NPO Luister. Laat daar een antwoord achter en je weet het. Over een uurtje kan je gewoon nog een nieuw antwoord indienen. Je laatste antwoord telt. Ga daarvoor dus naar de app van NPO Luister.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

mijn eerste single ooit die ik kocht in 1981. One of Us, ABBA, toch wel een iconisch nummer. Met de liedzang van Agnetha. Ja, het nummer klinkt een stuk melancholischer dan de vrolijke ABBA-songs. Maar ja, dat had natuurlijk van alles te maken met de levens van Björn, Benny, Agnetha en Frida. Beide stellen waren inmiddels gescheiden. En die emoties sijpelden door in de bijna autobiografische muziek.

van Otis Redding en Respect, het nummer uit 1965. Hij schreef het destijds vanuit een vrij traditioneel perspectief. Een man die na een harde dag werken thuiskomt en wat respect van zijn vrouw verlangt. Ja. Nou, precies op Valentijnsdag 1967 dook Aretha Franklin de studio in. Samen met haar zussen Irma en Caroline zetten ze de track compleet naar haar eigen hand en draaiden ze eigenlijk de rollen ijskoud om. Het werd een krachtig statement voor vrouwelijke onafhankelijkheid. En wist je trouwens dat het iconisch gespelde R-E-S-P-E-C-T helemaal niet in het origineel van Otis zat? Nee, dat bedachten de zussen Franklin spontaan zelf tijdens de repetities. En die afkorting TCB in het nummer, nou, dat staat simpelweg voor Taking Care of Business. Nou, Otis Redding kon er later gelukkig toch wel de humor van inzien. Op een festival riep hij met een knipoog naar het publiek dat een goede vriendin van hem zijn nummer zomaar had ingepikt. Tijd voor de iconische uitvoering van Aretha Franklin uit 1967. Ik zou zeggen, zet je radio wat harder en zing mee met de Queen of Soul, Aretha Franklin. Hier is ze, met Respect.

Adam die vraagt zich af of Bob nog steeds in Noord-Amerika is, net als vorige week. Hij zegt dat is het enige wat ik vraag. Nou Adam, nee. Hij heeft dat continent verlaten. Dus elders op de wereld staat hij nou over een 40 minuten, hint nummer 2. Dus blijf vooral luisteren. Zijn dit Sonny en Cher en A Little Man?

0: hoorde heel toevallig net ABBA One of Us 1981. Dat was mijn eerste single die ik ooit kocht. En dit was de eerste single die mijn broer ooit kocht. Mijn broer Jacco, hij was 4 jaar ouder, dus nummer 1979. Racy, Lay Your Love on Me was zijn eerste aankoop ooit. Leuke herinneringen. Ja, ik zie trouwens op de app dat er veel reacties binnenkomen op Waar is Bob, hè Rob?
1: Ja, ik zie er verschillende bij voorbij komen. Maar voor zover ik zie nog geen goeie. Maar...
0: Nee, dat, ik weet het antwoord. En de goeie zit er nog niet tussen. Dus mocht je al geappt hebben, helaas, pindakaas. Het was allemaal nog niet zo goed.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is geannuleerd. In de slotfase haalde het vanmiddag in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, zegt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
19: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

Buddy Everett 1964, de Shoop Shoop Song. Betty zag het nummer eerst niet zo zitten en vond het zelfs een beetje kinderachtig. En toch nam ze het op met drie tienermeisjes van die Opals als achtergrondzangeressen. En de boodschap is duidelijk, hè? Wil je echt weten of die van je houdt? Nou, je merkt het aan zijn kus. Welkom terug, tweede uur van de avond van vijf met Bob met zijn tweede hint. Zoals gezegd, er zijn helaas nog geen goede antwoorden binnen op de app van NPO Luister. Maar hij was ook best wel moeilijk. Dus hopelijk dat hint nummer twee enige uitkomst biedt voor sommigen van jullie. Voor iedereen. En sowieso na een uur nog een hint natuurlijk. Verder gaat de douche van Shower Power aan. Sowieso veel lekkere muziek natuurlijk. Bijvoorbeeld uit Spanje. Want we willen jou vragen met een leuke vakantieplaat uit Spanje te komen. Aan welke plaat heb jij echt vakantieherinneringen uit Spanje? Laat het even weten op de app van NPO Luister. Dus welk Spaanstalig nummer kunnen we draaien en waarom? Het brengt je ongetwijfeld terug naar die ene echte vakantie in Spanje. Met die vakantieliefde misschien wel. Laat het ons weten. Via de app. Voor nu laat Rod Stewart laten we hem aan het woord. Hij wil wat vertellen. Of nou, in ieder geval, hij wil Maggie May iets vertellen.

0: Shark Attack, Down on the Street 1984. Het liedje gaat precies over wat de titel zegt, bruisende nachtleven. En de naam Shark Attack is eigenlijk afgeleid van een bekende platenzaak in Soho, Londen, Record Shack. Het was deze platenwinkel die als allereerste winkel serieus interesse toonde in de muziek. En deze single ook enthousiast begon te verkopen. Of eigenlijk hun eerste single. En als eerbetoon aan de platenzaak veranderde de band toen van naam van Tracks into Shark Attack. Leuk weet je, zou ik zeggen. Nou, het is bijna 9:15. We gaan Showers Power spelen.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, zingen is gezond, het maakt gelukkig. Mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen toch stiekem onder de douche. Nou, ik zou zeggen, zing vrolijk mee. Er wordt al gezongen op dit moment. Alleen de vraag is, welk liedje klinkt hier? En van wie was het ook alweer? Luister goed. Dat is een heel rare effect zit erin. Maar ik kan je wel zeggen, in het liedje dat we zoeken, zit dat effect ook. Dat klinkt ook een beetje op deze manier. Dus laat je antwoord achter op de app van NPO Luister of bel met Rob op 0800-3000-555. Met antwoord op de vraag, welk liedje wordt hier gezongen en van wie was dat ook alweer? De app van NPO Luister of 0800-3000-555. Nu hebben we er wel genoeg van, zal ik zeggen. We gaan naar Lady A. De band maakt in 2010 dit prachtige nummer. Need You Now. Het is 1:15 s'nachts, althans in het liedje. En de band zingt over het missen van een geliefde.

0: Hij is enthousiast, hè? Die J. Vincent Edward. Thanks to the Lord. Voor het mooie weer, voor de natuur. En voor dat ene meisje in zijn leven. Nou, leuke tekst. Je hoort een beetje dat het een man is uit de musicalwereld. Zo theatraal staat hij te zingen. En ja, in de jaren 60 stond hij dan ook in de musical Hair in Londen. Wij gaan spelen, hoor. Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En gezellig. Ik heb Corné Wolfs uit Arnhem aan de lijn. Dag Corné, goedenavond.
2: Ja, ik ben eens even benieuwd of de lijn een beetje oké is, joh.
0: Je lijkt Philip Frederiks wel. Ken je dat iconisch fragment?
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat hij vanuit Frankrijk...
3: Maar dat
0: vanuit
3: Frankrijk. Op
0: een Nee, grappig. Ja, dat was een beetje dingetje uit het fragment wat we lieten horen. En ja, jij hebt dus wel een idee waar het om gaat.
3: Ja, hij komt uit 1979. En het was volgens mij de allereerste videoclip uitgezonden op MTV Europe. Band. Ik ken ze ook nog van I Am A Camera en Lenny vind ik helemaal geweldig. Dat zijn de Buggles dus, met Video Killed The Radio Star.
0: Nou, dit was het fragment. En ik kan je feliciteren, het is inderdaad Video Killed The Radio Star. Applaus voor jou. De Buggles, zoals de Zoutjes. En inderdaad ook uit 1979, je bent heel goed op de hoogte.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, is het zo dat de video's inderdaad de radiosterren hebben verdrongen?
3: Nee, dat werd wel gezegd. Nou, dat zeiden we vroeger van de cd ook. Hè, ja. Dat vinyl zou worden verdrongen. En je ziet dat vinyl ook weer terugkomt nu.
0: Ja.
3: Het is zelfs ook met het cassettebandje zo geweest. Daar zijn zelfs enorme discussies over geweest. Dat je niet mocht opnemen.
0: Ach.
3: Ja, dat haalde natuurlijk de kwaliteit niet van het origineel.
0: Nee.
3: Maar zo heb je iedere keer wat. En videoclip. Ja, ik heb er zelf vroeger op school wel eens een spreekbeurt over gehad. Of zelfs een examenonderwerp van gemaakt.
0: Wat leuk.
3: Want de videoclip is eigenlijk al heel erg oud. Hè. Het is gewoon een stilstaand filmpje, min of meer, dat van een bepaald iets gemaakt wordt. Volgens mij al in de jaren 50 of 60. En een heel bekende is natuurlijk het filmpje van de zingende kikker, Roger Glover en Guest met Love Is All.
0: Ja.
3: Om eens wat te noemen, gezongen door Ronnie James Dio van Deep Purple. En nou ja, dus de video die kan gewoon naast de muziek bestaan.
0: Ja, zo is het. En
3: de radio zeker ook, hè? Want ja, we zijn radiomakers.
0: Ja, ik vind het heerlijk radio, zo zonder camera's. Alleen het schijnt hier wel te gaan veranderen bij NPO Radio 5. Dat wij binnenkort eigenlijk ook te zien zijn, de hele uitzending.
3: Ja, nou ja, soms is het een verrijking.
0: Maar soms ook mensen in mijn geval niet.
3: Hoe ziet het eruit? Hoe wordt radio gemaakt? Maar ja, ik vind de illusie toch altijd wel vele malen leuker en beter.
0: Mee eens hoor, dat spreekt iets meer tot de verbeelding natuurlijk.
3: Ja.
0: Maar goed, sommige dingen zijn leuk die nieuw zijn. Soms verlang ik wel terug naar het oude. Bijvoorbeeld uit de tijd, na de tijd dat je nog geen mobiele telefoons had. Dat je gewoon op je landlijn, zeg maar, thuis, hè, op de huistelefoon werd gebeld. En daar ging die telefoon over.
3: En dan wist je ook niet wie het was. Hè? Dat was gewoon gevoelsmatig van, ik denk dat jij het bent. Want ja, we hadden nog geen nummer meer.
0: Ja, of een bepaald tijdstip. Hè, wat dan, dat zal die wel weer zijn.
3: Ja.
0: Maar dan ging je de deur uit en dan was je gewoon lekker onbereikbaar.
3: Ja, heerlijk. Wel heerlijk hoor. Ontspannen en relaxed. Ja, ik verlang ook wel eens terug naar die tijd. Hoor.
0: Ja, dat soort dingen. Maar de meeste dingen, of veel dingen, zijn goed. De autogordel, herinner ik me, daar was iedereen tegen. Want dat was inbreuk op privacy en vrijheid. Hè, dat je verplicht was een autogordel te dragen. Maar ook nu denken we daar natuurlijk wel anders over.
3: Ja, je kunt heel veel ongelukken daarmee voorkomen natuurlijk.
0: Zo is het.
3: Dus wat dat betreft, of ongelukken misschien niet, maar wel
0: Je leven ga je redden.
3: Ja.
0: Nou Corné, nogmaals gefeliciteerd. Jij wint natuurlijk dat strandlaken, had ik nog niet gezegd. Maar dat komt jouw kant op. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Rob die gaat jouw gegevens noteren. Komt dat naar je toe?
3: Oh, doe je op. Bedankt en succes met de uitzending.
0: Dank je Corné. Uit Arnhem. Fijne avond.
3: Tot
0: De Battles, inderdaad een video, killed the radio star.

0: Adriaan Persons. Met een andere jij. Mooi nieuw nummer van hem. Ja, opmerkelijk liedje natuurlijk. Een liedje over een gebroken liefde. Ja, en als jij niet meer bij me wilt zijn, dan zoek ik wel iemand die op je lijkt. Met dezelfde lach, hetzelfde lijf. Maar hopelijk wel iemand die van me blijft houden. Wat een bijzondere gedachte. Alleen, ja, een beetje uit ervaring. Zo werkt het vaak niet. En dan komt er iemand op je pad die weer totaal anders is. En dat maakt het ook wel weer leuk. Het is ruimschoots 9:30. We hebben hem nodig, hè? De tweede hint van Bob.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hoven, de stem van Radio W. Ergens staat hij op deze aardbol. Eén hint hebben we al gehad. Het is tijd voor hint nummer 2. En hopelijk komen we iets meer in de buurt van waar hij is. Dat we iets meer gaan ontdekken waar hij staat. Ik zou zeggen, hint nummer 2 komt hij aan.
2: Tja, de penetrante geur die af en toe langs waait is een bijkomstigheid van de vulkanische activiteit diep onder de grond, die hier verrassend mooi boven de aarde zichtbaar is. Je kan er ook lekker in kuren. Warmwaterbronnen en modderbadjes en zo. Ik weet niet hoe het met jullie huidje is momenteel, maar die van mij gaat picobello mee terug naar Nederland. Reken maar.
0: Hoe is het met jouw huidje, Rob?
3: Ja, echt fantastisch. Ja. Even weer over die geur, hè? Dat is toch belangrijk dus.
0: We weten nu wel dat het dus een stinkende geur is, een stank.
3: Ja, ja.
0: Maar ja, bij een vulkaan, natuurlijk, daar stinkt het. Hè, daar ruikt het naar zwavel, inderdaad. Ja. Maar ja, hoeveel plekken op aarde is dat wel niet? Dus ik ben eigenlijk niet veel wijzer geworden.
3: Nee, nee. Ja, misschien sommige mensen wel.
0: Dus, ja, wie weet. En anders, ja, dan moet je maar blijven luisteren tot, wat is het, 3 kwartier verder. En dan hint nummer 3. Kijk maar, mocht je een idee hebben of mocht je gewoon een poging willen doen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En je weet het, kom je in de uitzending met uiteindelijk het goede antwoord, dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Gaan we voor nu even relaxen met muziek uit 1972. Toen maakten de Eagles Take It Easy. Dus doe vooral rustig aan.

0: vakantie? Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.
6: C'est aussi la musique qui vient de la France.

0: Whitney. Something's got a hold of my heart, 1968. Ja, later nog eens opnieuw op de plaat gezet door Mark Almond. Wij gaan naar een leuke herinnering die van alles te maken heeft met vakantieland Spanje.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Ja, de zomer. Het is nog zomer. In Midden-Nederland is het de laatste week van de zomervakantie. Het is alweer druk op de weg, zag ik. Maar een heerlijke tijd voor heerlijke muziek. En ja, op vakantie krijg je altijd een beetje extra gevoel, een beetje extra inspiratie. Een andere taal, een ander land, andere eten. Gezellige locals waar je wellicht contact mee hebt. Nou, vanavond vroegen wij een plaat uit Spanje. Er werd goed gereageerd. Bedankt daarvoor. Wij kozen voor het bericht van Jos. Jos Wichman. Jos, leuk dat je schreef. Je schrijft in 1971 gingen mijn zussen in Salou op vakantie. Ja, dat was echt wel voor de jongeren. Was het My Way of zo, zoals die organisatie heette. Goed, 71, Salou, jouw zussen. En je schrijft, toen ze terugkwamen, brachten ze een plaatje mee. Perret met Borrequito. Ik had het nog nooit gehoord, maar later werd het ook een grote hit in Nederland. Ja, Borrequito, dat klopt, Jos. Het was nummer 1 hit in 1971 zelfs in Nederland. En dat niet alleen. 7 weken lang stond het bij ons op de eerste plaats, dat liedje. Borrequito gaat over een klein ezeltje. En Perret heet eigenlijk Pedro Pubil Calaf. Hij heeft nog opgetreden in 1992 bij de slotceremonie van de Olympische Spelen in Barcelona, waar hij overleed in 2014. Het was het land eigenlijk.

0: In Raal, vooral Catalonië. Want hij was toch wel, zo zei men, de koning van de Catalaanse rumba.
1: Y ahora, música española en NPO Radio 5.
0: Borrequito dus uit 71 van Peret voor Jos.

Shalamar. Wereldwijd verkochten ze meer dan 25 miljoen platen. Dat is toch knap voor deze Amerikaanse band. The Second Time Around uit 1980. We gaan even naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we terug met Bob. Ik zou zeggen, blijf bij ons.

0: Libri Flyvergen, .nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
14: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
19: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
18: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen zijn eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: The Harvest for the World, the Isley Brothers. Het is niks minder dan een warme soulplaat met een mooie boodschap over een betere wereld en samen delen. En zo is dat. Ik was afgelopen weekend in Antwerpen op vakantie, een weekendje weg. Maar dan zie je zoveel Nederlanders die overal weer voordringen. Herken je dat, Rob?
1: Ja, ja, ja.
0: Dan schaam ik me soms een beetje. Denk van ja, waarom toch? Waarom hebben we altijd maar haast?
1: Ja, haast enzovoort. En onbegrijpelijk, want je krijgt het eten heus wel. Maar.
0: Ja, inderdaad, bij zo'n ontbijtbuffet. Ja. Maar alsof iemand dan toch belangrijker is dan de ander.
1: Ja.
0: Dat gevoel krijg ik een beetje. Maar goed, ligt aan mij. Welkom terug. Leuk dat je nog luistert naar de avond van vijf, Rob. Je hoort hem. En ik, we zijn bij jou tot 11 uur vanavond. En naast Rob gaan we ook naar Bob. Met zijn derde en laatste hint over zijn verblijfplaats van vanavond. Nou, ik zie op de app, Rob, volgens mij een handvol goede reacties. Ja. Niet heel veel nog, maar het is ook best wel moeilijk.
1: Die derde hint is nog wel even nodig.
0: Ja, ja, we hebben iets van een vulkaan gehoord. Maar ja, hoeveel vulkanen zijn er wel niet op deze wereld?
1: Ik heb het antwoord even niet paraat, maar nee. Zijn er veel.
0: Maar zoek het buiten Europa, zoek het ver weg, zou ik zeggen. Zoek het met een jetlag. Het is niet echt om de hoek. Maar goed, ik ben benieuwd. Straks de derde hint en inderdaad, Rob, misschien hebben we dan beter een idee. Verder natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Daarmee sluiten we ook dit uur af. Om welke artiest of band gaat, nou, dat vertel ik je zo. Je herkent deze melodie ongetwijfeld als Drive van de Cars. En inderdaad, die gaan we draaien. Het ultieme liedje natuurlijk voor in een auto, zo op de late avond. Ik zou zeggen, rij voorzichtig.

0: Croco Harum, Salty Dog, 1969. Over een noodlottige zeereis waarbij de bemanning één voor één omkomt. Ja, Salty Dog, dat is eigenlijk marinetaal, maritieme taal zou je kunnen zeggen, voor een echte zeebonk. Leuk om te weten, vind ik dan weer. Wij gaan spelen naar... Of spelen? Ja. Nee, we gaan even vooruitkijken.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, 2 voor de prijs van 1. Dat is niet echt een spelletje. Er valt er weinig aan te winnen. Maar toch hebben we jouw hulp wel nodig. Want je mag ook vanavond nog even op zoek in je eigen platenkoffer of cd-kast. Want straks in 2 voor de prijs van 1... 2 platen van een zangeres die 1984 wereldwijd doorbrak met haar debuutalbum Diamond Life, met hits als Smooth Operator en Your Love is King. En dan heb ik het uiteraard over Sade. Je hoort het, wij kozen alvast voor Your Love is King, maar welk nummer van Sade zou jij graag daarna willen horen? Ik zou zeggen, app je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus Sade vanavond in 2 voor de prijs van 1. Met welk nummer maken we jou blij? Gaan wij van nu naar 2006 en Hemingway van Bluff. Ze maakt het met de Cubaanse muzikant Eliades Ochoa. En dat ergens op een veranda van zo'n prachtige wit geschilderde villa in Cuba. En de tekst die combineert het Nederlands met het Spaans. En het gaat over reizen en ook over de beroemde schrijver Ernest Hemingway, die ruim 30 jaar op Cuba woonde. Hemingway dus. Van Bluff met Eliades Ochoa.

0: Linda Ronstadt, 1977, It's So Easy. Het werd in 1958 al geschreven door Buddy Holly en Norman Paddy, opgenomen door de Crickets. Bijna 20 jaar daarna gaf Linda het een frisse, stevige wind mee. Het is nog eens gebruikt in de film Brokeback Mountain in 2005. En dan nu, dames en heren, 7:07. We gaan eindelijk naar Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is hij toch? Zeg, slechts een handvol goede inzendingen tot nu toe. Het is een erg moeilijke opgave. Rob, jij bent net als ik benieuwd wat Hint 3 ons gaat brengen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan neem ik aan de luisteraars ook. Ontvankelijk zelfs. Nou, dan zou ik zeggen, stel je open. Luister goed, hier is Bob met zijn derde en laatste hint.
3: Naast modderbaden en dobberen in warm water is deze stad ook een centrum van de oorspronkelijke inwoners van dit land, de Maori. Je kunt er meedoen met de Hakka, de traditionele dans. Nou, eens kijken of dat lukt.
0: Die Bob die gaat weer los. Vorige week ook al. Toen ging die naar de ruimte, althans in de simulator. Daar had hij ook dit soort kreten. Maar hij brengt ons bij de Maori's. Ja, dat is toch wel een end hier vandaan, wat ik al zei. Ik heb het nog even opgezocht. Het is ongeveer 10 uur tijdsverschil. Het is daar 10 uur later. Kleine hint nog. Maar de Maori's, ja, dat brengt ons toch wel heel erg dichtbij. Nou, ik zou je zeggen, laat het achter op de app van NPO Luister als je nu een idee hebt. En ook als je eerdere antwoorden hebt ingestuurd, je laatste inzending die geldt. Heb ik je straks aan de lijn en geef je het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Wij zijn benieuwd.
1: De schijf van NPO Radio 5.

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Fontella Boss. Rescue Me. En daarvoor het nieuwe nummer van Keith Urban en Michael McDonald. De schijf van NPO Radio 5. We Go Back. Lekker nummer is dat.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Dat is vanavond toch wel de hele, hele grote vraag geweest. Het was ontzettend moeilijk eigenlijk de laatste uren. Maar het is tijd om het te gaan spelen. En dat doen we met Gert-Jan uit Tilburg. Dag Gert-Jan.
2: Goedenavond, Jeroen.
0: Goedenavond. Je was een van de eerste met een antwoord. Ik zeg nog niet of het goed is, maar hoe kwam het dat je zo snel toch wel door had waar Bob is vanavond?
2: Nou, dat komt omdat ik zelf veel gereisd heb en in Nieuw-Zeeland ook geweest ben.
0: Ja.
2: En bij de tweede hint ook toen met die vulkanen en een jetlag. Dus dacht ik van ja, dat moet dan volgens mij wel ergens daar in Nieuw-Zeeland zijn geweest.
0: Ja, ja, ik zei het al, het is ver weg. Een jetlag heb je gegarandeerd met 10 uur tijdverschil. Ja. En waar in Nieuw-Zeeland zou Bob staan, denk je?
2: Ik denk dat het dan Rotorua is.
0: Rotorua. Nou, we gaan eens even naar Bob zelf om te kijken of dat goed is.
3: De plek waar ik ben is de Nieuw-Zeelandse stad Rotorua.
0: Ja, gefeliciteerd Gert-Jan.
2: Ja,
0: je bent daar geweest, Rotorua, bijzonder. Op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Is het mooi daar, die stad ook? Of?
2: Het is er fantastisch mooi. Heel Nieuw-Zeeland is mooi. Zowel het Noorder- als het Zuidereiland. En elk eiland is heel erg verschillend. Noordereiland weer lieflijker dan het Zuidereiland. Is wat er heel erg meer bent. Maar je hebt daar heel veel vulkanisch gebied daar in het Noordereiland.
0: Ja, ja, en daar ben je dus persoonlijk geweest.
2: Ja.
0: Lang geleden alweer.
2: 1990.
0: Oh, dat is alweer lang geleden. De tijd gaat al snel, hè?
2: Ja, zeer zeker.
0: Maar vanavond ben je weer even terug in gedachten daar in 1990 in Rotorua, Nieuw-Zeeland. Nee, leuk Gert-Jan. Jij wint de avond van 5 waterfles. Ik hoop dat je er blij mee bent. Had je die al?
2: Nee, die heb ik nog niet gewonnen. Dus ben ik zeker blij mee. Ik ben heel benieuwd
0: Ja, nou, hij komt zo spoedig mogelijk je kant op. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Dan gaat Rob jouw gegevens noteren. En dan hoop ik dat hij snel bij is, die fles. En dan kan je er nog van genieten, misschien dit najaar.
2: Het zal vast wel goed komen, denk ik. Ja, leuk. Zo is het. Dankjewel.
0: Blijf hangen, Gert-Jan. En leuk dat je meedeed.
2: Ja, ik vond het ook erg leuk om mee te doen deze keer weer.
0: Oké.
2: Fijne avond.
0: You.

0: Heerlijke zomerse vakantieplaat natuurlijk over Julien Clerc, maar Preference, mijn voorkeur, 1978. En daarvoor ILO, Last Train to London, 79. En uit 86 hoorde je Chris de Burgh en The Lady in Red. En daarmee is het bijna 10:15.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond met Sade, de vrouw die helemaal geen zangeres wilde worden. Ze studeerde mode in Londen en per toeval rolde ze de muziekwereld als het ware in. En dat nadat vrienden haar vroegen in te vallen als achtergrondzangeres bij de funkband Pride. Nou, ze werd ontdekt en ze maakte diverse albums. Maar in plaats van te genieten van haar beroemdheid trok Sade zich tussen al die albums door steeds weer jarenlang terug in de rust van het Engelse platteland. Het maakt haar een beetje mystiek, net als haar partner, de Britse muzikant Ian Watts. Ook hij moet niets hebben van de spotlights. En ze verschijnen dan ook nooit op rode lopers. En zo ook niet in de roddelbladen. Je gaat luisteren naar Your Love is King. En daarna hoor je Why Can't We Live Together. En beide platen verschenen in 1984. En Why Can't We Live Together is de keuze van Michael Tanzer. Michael, dankjewel. Ja, het nummer ontstond in de tijd van de Vietnamoorlog en heftige maatschappelijke raciale spanningen. Het werd destijds in 1972 als eerste op de plaat gezet door Timmy Thomas, maar in 1984 gecoverd door Sade. Op haar album Diamond Life is het terug te vinden. 2 voor de prijs van 1, Sade, Your Love is King, gevolgd door Why Can't We Live Together.

0: Why Can't We Live Together, Sade, 1984. Ja, dat was allemaal weer de avond van 5. Het zit erop voor vandaag. Maar geen zorgen, morgenavond zijn we terug met een nieuwe editie. Bob is er dan weer. Ik hoop weer op een spannende plek. Is toch wel leuk als het een beetje moeilijk is. Shower Power gaat weer aan en natuurlijk lekker veel muziek. Wil je voor nu nog even opblijven met leuke muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Of je nou gaat werken vannacht of toch gaat slapen. Rob en ik, we wensen je een hele goede nacht toe. En vergeet niet, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Je bent niet alleen. Graag tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten zijn in Ceuta begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro-JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Op het WK hockey zijn de Nederlandse mannen doorgedrongen tot de halve finale. Ze speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het is dinsdag 25 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag enkele dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta en vielen vele tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Ben Salman. Toen ontdekten de twee dat ze allebei fans zijn van die serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking. En daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland, vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking. Daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij